0: nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een 14-jarige jongen heeft vanmorgen voor de nodige consternatie gezorgd in de omgeving van de Van der Kempstraat en de Loosduinseweg. Hij reed in een bedrijfsauto en negeerde een stopteken. Bij een achtervolging werd een politieauto geramd. Uiteindelijk kon die door de politie worden klemgereden en aangehouden. De tiener is voor verhoor ingesloten en zijn ouders zijn gebeld. Behalve schade aan meerdere voertuigen raakte niemand gewond. De landelijke OV-staking legt aankomende woensdagochtend ook het Haagse tram- en busverkeer stil. HTM houdt trams en bussen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling weer grotendeels op orde zijn. De problemen in de Haagse Stadspartij blijven zich opstapelen. Oud-medewerker Nick Timmerman sleept haar oude partij voor de rechter. Na een dienstverband van 27 jaar staat ze op straat, sinds de Haagse Stadspartij in maart haar enige raadzetel verloor. De voorgeschreven opzegtermijn van 3 maanden kreeg Timmerman niet, en ook heeft de partij haar ontslag niet aangevraagd bij het UWV. De oude lijsttrekker Fatima Faïd erkent dat het niet behalen van een zetel voor de Haagse Stadspartij, zoals ze zegt, ook persoonlijke gevolgen heeft voor meerdere betrokkenen en ex-werknemers. Dan het weer, veel zon en maximaal rond 27 graden met wat verkoeling door zeewind. Vanavond kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon en warm met maximaal rond 32 graden en ook dan weer kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een 14-jarige jongen heeft vanmorgen voor de nodige consternatie gezorgd in de omgeving van de Van der Kempstraat en de Loosduinseweg. Hij reed in een bedrijfsauto en negeerde een stopteken. Bij een achtervolging werd een politieauto geramd. Uiteindelijk kon die door de politie worden klemgereden en aangehouden. De tiener is voor verhoor ingesloten en zijn ouders zijn gebeld. Behalve schade aan meerdere voertuigen raakte niemand gewond. De landelijke OV-staking legt aankomende woensdagochtend ook het Haagse tram- en busverkeer stil. HTM houdt trams en bussen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling weer grotendeels op orde zijn. De problemen in de Haagse Stadspartij blijven zich opstapelen. Oud-medewerker Nick Timmerman sleept haar oude partij voor de rechter. Na een dienstverband van 27 jaar staat ze op straat, sinds de Haagse Stadspartij in maart haar enige raadzetel verloor. De voorgeschreven opzegtermijn van 3 maanden kreeg Timmerman niet, en ook heeft de partij haar ontslag niet aangevraagd bij het UWV. De oude lijsttrekker Fatima Faïd erkent dat het niet behalen van een zetel voor de Haagse Stadspartij, zoals ze zegt, ook persoonlijke gevolgen heeft voor meerdere betrokkenen en ex-werknemers. Dan het weer, veel zon en maximaal rond 27 graden met wat verkoeling door zeewind. Vanavond kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon en warm met maximaal rond 32 graden en ook dan weer kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zande. Een 14-jarige jongen heeft vanmorgen voor de nodige consternatie gezorgd in de omgeving van de Van der Kempstraat en de Loosduinseweg. Hij reed in een bedrijfsauto en negeerde een stopteken. Bij een achtervolging werd een politieauto geramd. Uiteindelijk kon die door de politie worden klemgereden en aangehouden. De tiener is voor verhoor ingesloten en zijn ouders zijn gebeld. Behalve schade aan meerdere voertuigen raakte niemand gewond. De landelijke OV-staking legt aankomende woensdagochtend ook het Haagse tram- en busverkeer stil. HTM houdt trams en bussen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling weer grotendeels op orde zijn. De problemen in de Haagse Stadspartij blijven zich opstapelen. Oud-medewerker Nick Timmerman sleept haar oude partij voor de rechter. Na een dienstverband van 27 jaar staat ze op straat, sinds de Haagse Stadspartij in maart haar enige raadzetel verloor. De voorgeschreven opzegtermijn van 3 maanden kreeg Timmerman niet, en ook heeft de partij haar ontslag niet aangevraagd bij het UWV. De oude lijsttrekker Fatima Faïd erkent dat het niet behalen van een zetel voor de Haagse Stadspartij, zoals ze zegt, ook persoonlijke gevolgen heeft voor meerdere betrokkenen en ex-werknemers. Dan het weer, veel zon en maximaal rond 27 graden met wat verkoeling door zeewind. Vanavond kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon en warm met maximaal rond 32 graden en ook dan weer kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een 14-jarige jongen heeft vanmorgen voor de nodige consternatie gezorgd in de omgeving van de Van der Kempstraat en de Loosduinseweg. Hij reed in een bedrijfsauto en negeerde een stopteken. Bij een achtervolging werd een politieauto geramd. Uiteindelijk kon die door de politie worden klemgereden en aangehouden. De tiener is voor verhoor ingesloten en zijn ouders zijn gebeld. Behalve schade aan meerdere voertuigen raakte niemand gewond. De landelijke OV-staking legt aankomende woensdagochtend ook het Haagse tram- en busverkeer stil. HTM houdt trams en bussen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling weer grotendeels op orde zijn. De problemen in de Haagse Stadspartij blijven zich opstapelen. Oud-medewerker Nick Timmerman sleept haar oude partij voor de rechter. Na een dienstverband van 27 jaar staat ze op straat, sinds de Haagse Stadspartij in maart haar enige raadzetel verloor. De voorgeschreven opzegtermijn van 3 maanden kreeg Timmerman niet, en ook heeft de partij haar ontslag niet aangevraagd bij het UWV. De oude lijsttrekker Fatima Faïd erkent dat het niet behalen van een zetel voor de Haagse Stadspartij, zoals ze zegt, ook persoonlijke gevolgen heeft voor meerdere betrokkenen en ex-werknemers. Dan het weer, veel zon en maxima rond 27 graden met wat verkoeling door zeewind. Vanavond kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon en warm met maxima rond 32 graden en ook dan weer kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
1: Ja, soms binnen een seconde.
0: En wat deed u dan?
1: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
2: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen ingezet voor onze vrede en veiligheid.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. De zoekbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers die zien het probleem niet. En er komen ook nauwelijks klachten binnen over de zoekbus, zeggen ze. Een ongeluk gisteren.

0: Gisteravond met veel schade op de Berensteinlaan in Den Haag. Twee auto's botsen daar op elkaar en dat gebeurde rond 10:30. Op beelden is te zien dat beide auto's totaal los zijn geraakt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Er is een vijfde verdachte opgepakt voor de mishandeling van een 14-jarige jongen tijdens de kermis op Koningsdag in Katwijk. Het gaat om een jongen van 16. Er werden eerder al vier andere tieners aangehouden. Die zijn inmiddels weer vrij, maar ze blijven verdachten. Over de mishandeling is verder weinig bekend, behalve dat het een zware mishandeling was. De politie gaat verder met het onderzoek. En het meisje met de parel gaat naar Japan. Het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van Den Haag naar Osaka, waar het doek tentoon wordt gesteld. Het gaat allemaal samenvallen met de verbouwing van het Mauritshuis. In augustus gaat het museum 5 weken dicht. En burgemeester Van Zanen die hoeft het doek in elk geval niet te missen. Hij bezoekt Japan en gaat dan ook meteen even kijken hoe het meisje erbij hangt. Het weer nog. Zonnige periode. Tot de middag droog. Later kans op regen en onweer. En het wordt bloedheet vandaag. 30 tot 33 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

0: ochtendshow met Angie.
1: Een onwijs mooie, goede, zonnige vrijdagmorgen. Het is 14 minuten over 7. Het wordt vandaag onwijs warm weer. We gaan zeker de 32 tot 33 graden tikken vandaag. En zo gaan we met elkaar het weekend in. Ja, ik heb onwijs veel zin in het weekend. En ik hoop natuurlijk jij ook. Zoals iedere vrijdag zet ik de lijnen open. Want ik ben heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend allemaal gaat beleven. Stuur me een appje, dat kan naar 070 307 8899.

Where Is My Husband van Ray. En zometeen hoor je Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji van Meijendel. Hoe mooi dit is.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een 14-jarige jongen is gisterochtend aangehouden na een wilde achtervolging door de stad. De jongen reed volgens de politie slingerend door het verkeer, negeerde een rood verkeerslicht en botste onderweg ook tegen een politiewagen. Uiteindelijk werd de bedrijfswagen op de Loosduinse kade klemgereden. De ouders van de jongen zijn inmiddels ingelicht. Bij het teniersplatsoen in de Schilderswijk zijn borden geplaatst met de oproep om niet met fatbikes door het parkje te rijden. Het initiatief komt van het stagehuis Schilderswijk na klachten van omwonenden over gevaarlijke situaties. Van een officieel verbod is geen sprake, maar de buurt hoopt dat jongeren vrijwillig afstappen. Het Mauritshuis haalt dit najaar 25 topstukken uit Madrid naar Den Haag. In ruil daarvoor reizen 25 meesterwerken uit de Haagse collectie naar Spanje. Bezoekers krijgen daardoor een unieke kans om werken die normaal in Spanje te zien zijn, hier gewoon in Den Haag te kunnen bekijken. En dan het weer van vandaag. Het wordt tropisch warm met temperaturen tussen de 30 en 33 graden. De zon schijnt geregeld, maar later op de dag kan er ook een regen- of onweersbui ontstaan. Zorg dus voor voldoende water, zoek af en toe de schaduw op en houd de lucht goed in de gaten.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Zo, daar is ze weer. Jouw girl op de Haag FM, Sanji.
1: Ja, daar ben ik weer inderdaad. Jouw girl op Den Haag FM. Je hoort het Haagse Jew.
2: Sanji's Classic.
1: En vandaag neem ik jou mee. We gaan echt wel even terug in de tijd. We gaan namelijk naar het jaar 1982. Dat was het jaar waarin Michael Jackson de wereld voorgoed veranderde met Thriller. Ja, niet alleen het nummer was legendarisch, maar natuurlijk ook die videoclip. En die videoclip, dat voelde echt net als een film. En voor die tijd was dat echt spectaculair. Spectaculair. En het was dus echt, ja, niet alleen een muziekvideo. Je werd echt meegenomen in, ja, een soort short movie, om maar even zo te zeggen. En over films gesproken. Ja, er is natuurlijk een film op dit moment. Hij draait nog steeds in de bioscopen, Michael. Ja, en de film Michael draait dus helemaal ook over het verhaal van de King of Pop. Hij wordt gespeeld door zijn neef Jaffer Jackson. En ja, de film is wereldwijd ook echt een enorme hit. Ik heb de film zelf ook gekeken en ik vond het super, ja, interessant om echt eigenlijk te zien hoe hij opgroeide en, ja, welke moeilijkheden hij in zijn jeugd heeft gehad. Dat ik dacht, wow, insane. En je kan niet anders dan van deze man houden. En vooral nadat je dan ook nog zijn film hebt gezien, dan groeit die liefde eigenlijk alleen maar. Ik was zelf eigenlijk al heel erg benieuwd naar, ja, het vervolg hiervan. En ik kan niet wachten tot dat deel uit is. Maar inderdaad, daarom dacht ik vandaag, ja, Michael Jackson, jij mag vandaag echt wel even een classic zijn. En ja, omdat Thriller natuurlijk de wereld overnam, hebben we maar één classic of the day. Thriller van Michael Jackson.

American Girls, Harry Styles. Je hoort het hier in de ochtendshow met Sanji. Het is bijna weekend, daar kijk ik altijd naar uit. Ik denk velen, ik denk jij waarschijnlijk ook. En ja, of ik echt al plannen heb, ja, een beetje. Ik moet morgen bijvoorbeeld wel werken, maar een paar uurtjes, dus dat is het vrij kort. Ik ga morgen eventjes heel even naar de Varende Corso in het Westland. Dus ik ga eventjes gluren bij de buren. Ja, ik weet het, het is niet helemaal haast, maar ik ga het toch wel eventjes doen. En zondag heb ik eigenlijk tot nu toe nog niks op de planning staan qua dat ik ergens naartoe moet. Er zit wel iets anders op de planning. Momenteel ben ik thuis bezig met een grote verbouwing. En ik heb onwijs veel geluk met mijn partner. Want ik kan eigenlijk zeggen wat ik wil en hij kan dat dan. Dan weet hij precies hoe hij dan moet behangen, verven, kasten in elkaar zetten. Noem het maar op en hij kan het. En dan heb ik het niet over zo'n typisch bouwpakket. Letterlijk gewoon zeggen van, joh, het lijkt mij hartstikke leuk als ik een bepaalde kast heb die er dan zo en zo uitziet. En dan zegt hij, ja, maar wat bedoel je? Dan komt hij bij me staan met zijn tablet. En dan begin ik te vertellen hoe het eruit moet zien. En terwijl ik dat dan vertel, is hij bezig met schetsen op die tablet. En op een gegeven moment zegt hij, ja, is dit wat je bedoelt? En dan kijk ik en dan zeg ik ja, of dan zeg ik nee, het moet nog meer naar links, meer naar rechts. Ik bedoelde dat dat kastje iets groter moest zijn of noem maar op. Nou, hij weer schetsen. En dan zegt hij, wil je dan dit? En dan zeg ik ineens ja. Dit is precies wat in mijn hoofd zit. En wat dan fijn is, dan meet hij het op, dan koopt hij hout. Dan gaat hij zagen, knutselen, weet ik veel wat allemaal. En uiteindelijk heb ik dan precies wat er in mijn hoofd zat. Ja, ik vind mezelf wel echt even, dat ik zoiets heb van, ja, je mag jezelf echt wel heel gelukkig prezen. Want niet iedereen die is zo handig. Heel veel mensen hebben twee linkerhanden. Ik zelf ben wel goed in het bedenken, dat proces. Maar als ik zelf geen potje verf hoef aan te raken of hoef te zagen of iets, dan vind ik dat echt heerlijk. Ja, sorry. Het is gewoon zo. En ik zorg er wel voor dat je kan eten in de avond na je werk. In het huis dan. En dat het huis verder een beetje geordend blijft. Dus het is niet dat ik helemaal niks doe. Maar aanstaande zondag ben ik dus echt wel van plan om even door te pakken in het huis. Want vandaag en volgens mij vandaag gaat hij vooral echt heel hard tekeer in het huis. En het proberen af te krijgen in grote lijnen. Dus dat is eigenlijk hoe mijn weekend eruit ziet. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar wat jij natuurlijk dit weekend gaat doen. Dat kan je me laten weten door een bericht te sturen naar 070-307-8899. En de allerleukste dingen die voorbij komen, die ga ik natuurlijk hier benoemen. Er zit weekend onwijs veel te doen in de stad. Waaronder bijvoorbeeld Vlaggetjesdag op Scheveningen. Of het Zegboekfestival en nog veel meer.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
4: Maar wat is het dan?
3: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
4: Maar dat doe ik toch al?
3: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
5: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Hijst de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. De zoekbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeente

0: De raad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers die zien het probleem niet. En er komen ook nauwelijks klachten binnen over de Soebus, zeggen ze. Een ongeluk gisteravond met veel schade op de Berensteinlaan in Den Haag. Twee auto's botsen daar op elkaar en dat gebeurde rond 22:30. Op beelden is te zien dat beide auto's stoten los zijn geraakt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Er is een vijfde verdachte opgepakt voor de mishandeling van een 14-jarige jongen tijdens de kermis op Koningsdag in Katwijk. Het gaat om een jongen van 16. Er werden eerder al vier andere tieners aangehouden. Die zijn inmiddels weer vrij, maar ze blijven verdachten. Over de mishandeling is verder weinig bekend, behalve dat het een zware mishandeling was. De politie gaat verder met het onderzoek. En het meisje met de parel gaat naar Japan. Het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van Den Haag naar Osaka, waar het doek tentoon wordt gesteld. Het gaat allemaal samenvallen met de verbouwing van het Mauritshuis. In augustus gaat het museum 5 weken dicht. En burgemeester Van Zanen die hoeft het doek in elk geval niet te missen. Hij bezoekt Japan en gaat dan ook meteen even kijken hoe het meisje erbij hangt. Het weer nog. Zonnige periode. Tot de middag droog. Later kans op regen en onweer. En het wordt bloedheet vandaag. 30 tot 33 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, vrijdagochtend. Het weekend staat op ons te wachten en het belooft onwijs mooi weer te worden. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend allemaal gaat doen. En dat mag je mij op de WhatsApp gaan versturen. Dat kan naar 070-307-8899. En we hebben al een luisteraar die heeft geappt. En deze luisteraar die stuurt mij het volgende. Hij gaat dit weekend dus het volgende ook doen. Hij stuurt: ik ga vanavond naar de drama science fiction film kijken in de bios. De film heet Disclosure Day. En morgen Nederland tegen Zweden kijken in een strandtent met mijn zusje en haar vrienden. Nou, dat klinkt als een superleuke dag alweer. Geniet ervan en ook heel veel plezier in de bioscoop. En nu kan je misschien bij jezelf denken, ja, naar de bioscoop op deze warme dag. Ik kan jou vertellen vanuit ervaring dat vaak in de bioscoop het ook lekker koel is. Dus als jij nog een koelte plek zoekt, ja, dan zou ik jou ook wel even adviseren om naar bijvoorbeeld de film te gaan.

0: Thing I Love van Max en Andy Grammer hier in de ochtendshow met Sanji. En iedere zaterdag, dus dat is alweer morgen natuurlijk, hebben we hier zo spuigasten. En ja, spuigasten is het politieke radioprogramma op Den Haag FM. Dat kan je dus elke zaterdag van 11 tot 12 beluisteren. En we gaan even vooruitblikken. En aan de telefoon heb ik niemand minder dan Liewe. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, morgen is weer een nieuwe uitzending van Spuigasten. En wat hebben jullie morgen allemaal op het menu staan?
1: Nee. Ja, het was even lastig zoeken hoor, naar de ingrediënten. Want op dit moment zijn er een aantal partijen de coalitie aan het vormen. Die zijn dan met elkaar aan het onderhandelen. En die hebben dan een beetje de regel, een broedende kip mag je niet storen. Radiostilte. Dus veel opties zijn er voor ons als spuigasten niet. Want Hart voor Den Haag, die schuiven dus liever niet aan. Het CDA schuift liever niet aan. VVD liever niet en DENK liever ook niet. Omdat ze dus niks willen zeggen over die onderhandelingen. En daar ook niet per ongeluk een foutje over willen maken. Ze willen ook niet hun mond voorbij praten bij ons. Dus het is nog even zoeken naar dat menu. Maar... ja, we hebben alsnog wat geregeld, want wij gaan het morgen hebben over de programmarekening. Dat is het geld waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. En die programmarekening, ja, dat klinkt misschien saai, maar dat is wel interessant hoor. Want er is een groepje raadsleden die controleert waar dat geld naartoe gaat. En die vallen dan allemaal dingen op bij die controles. Hoe gaat het geld naar bijvoorbeeld bij paspoorten? Klopt dat allemaal wel? Is daar zoveel geld uitgegeven als vooraf ingeschat? Dus we gaan het daar eventjes over hebben. En dan krijg je misschien ook iets meer een inzicht in wat een raadslid nou precies doet. Het is niet alleen maar raadsvergaderingen, maar het is ook dit werk dus. Dus ze controleren echt als volksvertegenwoordiger de gemeente in die uitgaven. Dus daarover hebben we een gesprek met Lisa van der Voort, zij is van Pro Den Haag, en Otto Tors van D66. Dus die schuiven morgen aan bij Spuigasten.
0: Nou, superbelangrijk ook om daar meer over te horen. Ik wil je sowieso natuurlijk ook heel veel plezier morgen wensen met de uitzending. Het wordt natuurlijk wel lekker warm hier zo in de bieb.
1: Sterker nog, we komen vanuit Ypenburg.
0: Die komen vanuit Ypenburg.
1: Te maken heeft, maar volgens mij is dat een ander technisch iets. Maar een keertje vanuit Ypenburg, maar ja, dat klinkt net zo goed.
0: Ja, dat klinkt inderdaad net zo goed. En één klein voordeel misschien, daar is dus wel een airco.
1: Oh, daar is wel een airco.
0: Daar is wel een airco, ja.
1: dat is lekker. Dus dan komt het helemaal goed morgen.
0: Nou, top. Dankjewel, Liewe. Dus ben jij benieuwd naar al die dingen die morgen dus behandeld gaan worden in Spuigasten? Luister dan van 11 tot 12, in ieder geval naar Den Haag FM. Yeah.

0: Na een bijzondere editie vorig jaar is Vlaggetjesdag weer helemaal terug waar het hoort. In de haven van Scheveningen. Waar het traditionele evenement in 2025 vanwege de NAVO-top niet op de gebruikelijke manier kon plaatsvinden, keert het feest dit jaar weer volledig terug. Visserijschepen, muziek, oude tradities en duizenden bezoekers wordt morgen op 20 juni opnieuw de komst van de Hollandse Nieuwe gevierd. En aan de telefoon heb ik Marianne van de stichting Vlaggetjesdag Scheveningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vorig jaar hadden we natuurlijk de NAVO-top. Dus hoe fijn is het dat het dit jaar weer gewoon zoals vanouds kan plaatsvinden?
1: Ja, we zijn echt heel gelukkig. We kunnen helemaal los. We hebben alles weer helemaal mooi ingedeeld aan de kades. In de visafslag. Het evenemententerrein is gewoon compleet gevuld. Met allemaal mooie activiteiten. We zijn ontzettend blij.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, het is natuurlijk de Hollands Nieuwe die is binnen. Maar voor heel veel mensen is Vlaggetjesdag natuurlijk nog veel meer dan alleen maar haring eten.
1: Ja, precies. Ja, het is echt een ontmoetplek voor Scheveningers die overal naartoe zijn verhuisd. Die komen massaal naar Scheveningen om elkaar weer te ontmoeten. Dus dat is echt een soort reunieachtig gebeuren. Nou, dan hebben we veel toeristen die helemaal hun hart verpand hebben aan Vlaggetjesdag. En je hebt natuurlijk de mensen die gewoon heel graag komen voor bijvoorbeeld het bezoeken van een hektroller. Die opengesteld wordt. Of die naar de grootste vistafel komen kijken in de visafslag. Of die juist met hun kinderen naar Vlaggetjesdag komen om de Oud-Hollandse kinderspelen te doen. Dus ja, er is voor ieder wat wils. En we gewoon publiek die daar ieder jaar gewoon graag naartoe komt.
0: Ja, want als je zelf naar heel dat programma kijkt, wat zijn voor jou dan wel echt even de hoogtepunten van dit jaar?
1: Nou, wat nieuw is, en dat is heel tof, dat is ode aan het Schevenings. Gert-Jan van den Ende en Leendert Polly die hebben een plan bedacht dat Schevenings taal mag niet verloren gaan. Dus wat zij gaan doen is komende jaar, en de kick-off is morgen, ode aan het Schevenings op te nemen. Dus mensen die echt nog het oude Schevenings spreken, die kunnen opgenomen worden in de studio, die staat aan de haven. En hun doel is om 4600 woorden, Scheveningse woorden, in te laten spreken in het echte oude Schevenings. Waardoor je een soort app krijgt, zo'n Duolingo, maar dan voor het Schevenings. Dus over een jaar hebben we een app voor Schevenings. Dus naast Japans, Engels, Duits en Frans krijgen we ook een Scheveningse app.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk super tof. Ja,
0: ja. Ja, super. Ja, ik vraag me gelijk af, heb je een paar van die Scheveningse woorden?
1: Ja, ik ken wel wat Scheveningse woorden. Ja. Wat wil je horen?
0: Verras me misschien iets leuks over morgen bijvoorbeeld. Hoe zou je bijvoorbeeld in Schevenings iedereen morgen willen uitnodigen in Scheveningen daar bij Vlaggetjesdag?
1: Nou, kom allemaal morgen in je drag en kom lekker herring eten. En kijk vooral op de schepen, de 36, die leggen open. En je kan daar lekker een bakje en een dingetje halen. Dus kom allemaal kicken, want er is genoeg te doen voor iedereen.
0: Ah, geweldig. Ja.
1: Ik heb het lang niet gesproken.
0: Nee.
1: Ik kan het goed verstaan, maar ik kan het... Nou ja, goed. Het is een beetje gelukt. De echte Scheveningen zeggen, wat zeg jij allemaal? Maar het is wel een beetje het Schevening zoals ik dat van mijn opa en oma ken.
0: Ja, super tof. Ja, ik vind dat alleen maar hartstikke leuk natuurlijk. En ook goed dat dus eigenlijk dat in stand gehouden gaat worden. Ik ben ook benieuwd of jullie dan na een jaar kunnen zien van... Oh ja, we merken wel dat heel veel mensen bijvoorbeeld echt nu op de hoogte zijn... van hoe die Scheveningstijl gaat. Of dat veel mensen aan het oefenen zijn.
1: Ja. Het wordt een soort Fries, maar dan op Schevenings. Ja,
0: ja, precies.
1: Superleuk idee. Ja. We zijn heel benieuwd. We zijn heel... morgen is er ook een podcast daar. En de burgemeester komt ook nog even een stukje inspreken in de podcast. Dus het wordt gewoon... het is een leuk, nieuw, goed, nieuwe werkgroep. We hebben 32 werkgroepen. Ik ben de voorzitter van de werkgroepen. Dat zijn allemaal vrijwilligers die dus een gedeelte aan de haven krijgen... en hun eigen evenementje daarop organiseren.
0: Ja,
1: en dat maakt het zo bijzonder. Dus Vlaggetjesdag kan eigenlijk niet bestaan zonder vrijwilligers. En er zitten aan de 300 vrijwilligers. Die zijn gewoon dag en nacht bezig om er voor één dag een fantastisch event van te maken.
0: Ja, dus die gaan morgen echt wat grandioos weer neerzetten.
1: Ja, zeker.
0: Nou, de Hollandse Nieuwe is natuurlijk al binnen. Ja, morgen gaan heel veel mensen dat voor het eerst proeven. Heb jij die nieuwe al geproefd?
1: Ja, zeker. Ik was echt 's morgens aan in de visafslag en ik heb hem als een van de eerste mogen proeven. Ja, het is een hele goede haring. Het vetpercentage is echt, ik dacht 28%. Het is echt een hele smeuige, zachte haring. Het is een zalfje, zeggen wij op Scheveningen. Het is een zalfje. Het is een heerlijke haring, ja.
0: Dus als je nog aan het twijfelen was om die nieuwe te proeven, dan hoor je het al. Je moet gewoon komen.
1: Ja, je moet gewoon komen. En weet je wat zo leuk is? Er zijn allemaal chef-koks nu bezig. We willen de haring gewoon hipper maken. En er zijn allemaal chef-koks aan de slag gegaan om heerlijke gerechtjes te maken van de Hollandse Nieuwe. Dus met een mousse, met meloen, met crème fraîche. Ze hebben een handroll haring. Ja, haring, ja. Handroll met wakame. Ja, het is gewoon, het is echt heel erg lekker. Dus ze gaan het ook op een andere manier aanbieden. Dus en aan de staart met uitjes. En uit het vuistje als een handroll of een lekkere mousse van haring. Dus de mogelijkheden zijn divers aan het worden. En dat vind ik ook wel heel goed van wat ze nu aan het doen zijn qua campagne.
0: Ja, dat gaat ook weer lekker mee met de tijd natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja, vanaf hoe laat zijn mensen morgen welkom in de haven?
1: Nou, wij gaan 11 uur officieel openen bij het hoofdpodium. We hebben een fantastisch programma met allemaal artiesten tot en met 7 uur 's avonds. En om 11 uur zijn de werkgroepen allemaal wel klaar om het publiek te ontvangen. Dus ik zou zeggen van kom lekker, vooral met openbaar vervoer. Want het is natuurlijk een verwachte tussen de 150.000 en 200.000 mensen over de hele dag verspreid. Dus of er veel parkeerplaats is, dat is te betwijfelen. Dus vooral lekker met de fiets of met openbaar vervoer. Ja, en lekker heel veel factor meenemen, want het wordt heel erg warm. En we hebben wel wat schaduwplekken zijn we aan het creëren. Op dit moment zijn ze al druk bezig met alles neer te zetten. Dus schaduwplekken, water drinken, visafslag is lekker koel. We hebben heel veel horeca die gekoelde dranken verspreidt. En Rode Kruisposten hebben extra maatregelen genomen om als je factor vergeten bent, dat je daar kan laten smeren.
0: Ja, super fijn. En goed dat jullie ook zo aan het weer denken natuurlijk. Nou, voor morgen heel veel plezier en ga ervan genieten. En ik denk dat het wel helemaal goed komt. Dankjewel Mary Ann van Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen.
1: Jij ook. Heel erg bedankt.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 3:03 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een 14-jarige jongen is gisterochtend aangehouden na een wilde achtervolging door de stad. De jongen reed volgens de politie slingerend door het verkeer, negeerde een rood verkeerslicht en botste onderweg ook tegen een politiewagen. Uiteindelijk werd de bedrijfswagen op de Loosduinse Kade klemgereden. De ouders van de jongen zijn inmiddels ingelicht. Bij het tuiniersplatsoen in de Schilderswijk zijn borden geplaatst met de oproep om niet met fatbikes door het parkje te rijden. Het initiatief komt van het stagehuis Schilderswijk. Na klachten van omwonenden over gevaarlijke situaties, van een officieel verbod is geen sprake, maar de buurt hoopt op dat jongeren vrijwillig afstappen. Het Mauritshuis haalt dit najaar 25 topstukken uit Madrid naar Den Haag. In ruil daarvoor reizen 25 meesterwerken uit de Haagse collectie naar Spanje. Bezoekers krijgen daardoor de kans om werken die normaal in Spanje te zien zijn, hier gewoon in Den Haag te kunnen bekijken. En dan het weer van vandaag. Het wordt tropisch warm met temperaturen tussen de 30 en 33 graden. De zon schijnt geregeld, maar later op de dag kan er ook een regen- of onweersbui ontstaan. Zorg dus voor voldoende water, zoek af en toe de schaduw op en hou de lucht in de gaten.
0: Hey.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Cracker van Samber. Je hoort hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM 92.0.
1: Plaat van de week.
0: En dan is het alweer tijd voor de plaat van de week. Het is vandaag vrijdag en dat betekent dat deze plaat nu voor het laatst wordt gedraaid van deze week dan natuurlijk. Iedere week nomineer ik namelijk een plaat en die wordt dan elke dag in mijn uitzending gedraaid. En deze week had ik een plaat genomineerd van de 17-jarige Lynn Hulsman. Nou, de 17-jarige Lynn die heeft een nummer geschreven. Nou ja, eigenlijk heeft zij een nummer gevonden, want haar vader heeft het nummer 25 jaar geleden geschreven. En zij had zoiets van, ja, maar wacht eens even, dit is echt een hit. Nou, zo gezegd, zo gedaan, is ze naar de studio gegaan, heeft ze het nummer opgenomen en is het echt wel een heerlijke track geworden. Dus ik dacht, ja, ik wil dit nummer gewoon nomineren als de plaat van de week. Dus heel deze week heb je het nummer Neem Me Mee van Lynn Hulsman bij mij in de ochtendshow kunnen horen. Heb jij nou tips voor welke plaat ik misschien volgende week moet nomineren? Laat het dan even weten. Dat kan via Instagram of via de app 070-307-8899.

0: mee.
1: Zo easy to fall van Olivia Dean. En ik heb je al eerder gevraagd vandaag, wat ga jij dit weekend nou doen? Er is onwijs veel te beleven in de stad en ik ben benieuwd naar alle dingen die jullie gaan beleven. Heb jij zelf nou nog geen idee? Dan kan misschien mijn lieftallige collega Lara jou daarbij helpen met alle uittips. Goedemorgen, Lara. Yeah.
2: Goedemorgen. Ja, nee, het weekend staat natuurlijk weer voor de deur, zoals altijd. En de weersverwachtingen zien er goed uit. Het wordt nogal warm. En dat komt goed uit, want er is genoeg te beleven. We hebben kunstsnacks in het museumkwartier. Het is eigenlijk een middag vol kunst en theater en creativiteit. Maar dan in snackformaat. Dus je hoeft niet een hele voorstelling van 2 uur uit te zitten of een hele tentoonstelling door te lopen. Het zijn een beetje kleine dingetjes. Dat is op zondag 21 juni. En er openen heel veel culturele instellingen op verschillende locaties in het museumkwartier hun deuren. Hè, voor korte optredens of workshops en verrassende activiteiten. En onder andere doen bijvoorbeeld het Haagse Historisch Museum mee, maar ook Theater Diligentia en het Mauritshuis doen mee. Het is van 12 tot 5. En je kan er tickets voor kopen en dan kan je gewoon naar heel veel verschillende plekjes toe voor wat kunst te bekijken. We hebben natuurlijk ook Vlaggetjesdag, hè, op zaterdag 20 juni. Nou ja, daar kan je dus verse haring happen, hè, het Hollands Nieuwe, het eerste vaatje. Maar je kan ook andere dingen doen. Je kan ook historische schepen bezoeken, genieten van muziek en demonstraties van, nou, hoe werken die mensen nou? Hoe moet je een haring verleren? Ik heb geen idee. Je kan rondvaarten maken en kennis maken met oude ambachten en Scheveningse tradities. Het is van 10 tot 5 in de haven van Scheveningen. Het wordt heel lekker weer. Dus ik zou daar vooral even een kijkje nemen. We hebben ook 2 wijkfestivals. We hebben het Zegbroekfestivals. Het is echt een groot buurfeest met bandjes, marktkraampjes, foodtrucks. Dat is ook deze zaterdag. En het is in de Varenheidstraat en de Thomsenlaan van 10 uur tot 5 uur. Is gewoon gratis te bezoeken. En daar gaan ze ook... Je kan daar ook de wedstrijd later kijken. Dus om 7 uur, volgens mij, 's avonds begint de wedstrijd Nederland-Zweden. En ze hebben grote schermen daar staan in Zegbroek om die wedstrijd met z'n allen te kijken. En we hebben ook het zomerfestival Madestein. Dus niet alleen in Zegbroek is het feest, maar ook in Madestein staat een buurfestival op het programma. Ze hebben ook verschillende activiteiten. Je kan kanoën, je kan suppen, er zijn yogalessen. Want bij Madestein staat het een beetje in het teken van gezond blijven. Dus het is bewegen en samen met de wijk ontdekken en elkaar ontmoeten. Dat is op zondag 21 juni van 12 uur tot 5 uur. En we hebben struinen in de Haagse tuinen. Ja, ik vond het een heel grappig initiatief. Want achter heel veel Haagse woningen schuilen allemaal tuintjes die we eigenlijk nooit zien. Maar tijdens struinen in Haagse tuinen openen heel veel bewoners eigenlijk hun tuin voor bezoekers. En dat zijn er van kleine stadstuinen tot groene binnentuinen, tot moestuinen, tot mensen die daar echt heel veel moeite in stoppen om hun tuin er mooi uit te laten zien. Dat is op zaterdag 20 en zondag 21 juni. En tussen 11 en 5 uur is ook gratis te bezoeken, maar je moet je wel even aanmelden.
1: Ja,
2: dat waren ze alweer. Ja.
1: Wat leuk. Ja, allemaal heel leuke dingen weer te beleven. En hoe zit jouw weekend eruit, Lara?
2: Nou, ik ga zaterdag denk ik de wedstrijd kijken. Ergens in een kroeg hier in Den Haag. Ik moet even kijken welke nog. Oh, en ik vergeet te zeggen, je kan ook je vader meenemen naar een van deze tips. Want het is zondag 21 juni Vaderdag.
1: Inderdaad.
2: Die gaan we ook nog even bezoeken. Ja. Ja.
1: Goed dat je het zegt.
2: Ja, even een reminder.
1: Nou, voor jou ook geniet van je weekend. En zondag Vaderdag zeker niet vergeten. Wij spreken elkaar weer volgende week met dan weer alle leuke uittips die dan weer helemaal van toepassing zijn.
2: Yes, helemaal goed.
1: Hey, later, Lara.

0: Whisky met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar zee.nl.
5: Mag ik wat vragen?
6: Tuurlijk mag je wat vragen.
5: Waarom ging je weg van huis?
6: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
5: Dus ook mensen die u niet kent?
6: Precies. Ook dan.
7: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
8: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
0: Den Haag FM.
9: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. De zoekbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers die zien het probleem niet. En er komen ook nauwelijks klachten binnen over de zoekbus, zeggen ze. Een ongeluk gisteravond met veel schade op de Berensteinlaan in Den Haag. Twee auto's botsen daar

0: op elkaar en dat gebeurde rond 10:30. Op beelden is te zien dat beide auto's totaal los zijn geraakt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Er is een vijfde verdachte opgepakt voor de mishandeling van een 14-jarige jongen tijdens de kermis op Koningsdag in Katwijk. Het gaat om een jongen van 16. Er werden eerder al 4 andere tieners aangehouden. Die zijn inmiddels weer vrij, maar ze blijven verdachten. Over de mishandeling is verder weinig bekend, behalve dat het een zware mishandeling was. De politie gaat verder met het onderzoek. En het meisje met de parel gaat naar Japan. Het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van Den Haag naar Osaka, waar het doek tentoon wordt gesteld. Het gaat allemaal samenvallen met de verbouwing van het Mauritshuis. In augustus gaat het museum 5 weken dicht. En burgemeester Van Zanen die hoeft het doek in elk geval niet te missen. Hij bezoekt Japan en gaat dan ook meteen even kijken hoe het meisje erbij hangt. Het weer nog. Zonnige periode. Tot de middag droog. Later kans op regen en onweer. En het wordt bloedheet vandaag. 30 tot 33 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Zes minuutjes over negen. Het is alweer de laatste uur van de ochtendshow. En wat gaat de tijd toch snel? Dan begint voor mij in ieder geval alvast mijn weekend. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar wat jij allemaal dit weekend gaat doen en wat er op de planning staat. Nou, mocht er nog niks op de planning staan, dan zou ik je even aanraden om te blijven luisteren. Want wellicht kan jij in het weekend het volgende gaan doen als jij in ieder geval van rauwe rap, strakke drums en een flinke dosis energie houdt. Want ik heb hier zo een duo rap en drums. En ze gaan hun, ja, we gaan 20 juni, dat is morgen, hun nieuwe EP uitbrengen. Nou, die release wordt gevierd met een release show. Er komt echt van alles langs. Goedemorgen, mannen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, dus voor iedereen die nog niks op de planning heeft staan, ze moeten natuurlijk morgen naar jullie komen. Maar allereerst, jullie zijn dus rap en drums. Maar wie zijn jullie als persoon?
2: Mijn naam is The Chief. Mijn echte naam is Jorren. Spoken word en rapartiest. En nu volledig gefocust op het rappen. Samen met mijn tweemans.
3: Mm-hmm. Ik ben Eran, ik ben drummer en daarnaast ook producer.
0: Ja, ik vind het zelf echt een hele zieke combinatie, rap en drums. Dat is iets wat je niet vaak hoort. Mm-hmm. Hoe zijn jullie uiteindelijk tot dit idee gekomen?
3: We hebben elkaar leren kennen via een optreden wat we op 5 mei hebben gedaan. En daarna zijn we eigenlijk contact blijven houden, zijn we heel veel muziek gaan maken. En daar is uiteindelijk deze plaat uitgerold.
0: Want voor jou als drummer zijnde, had je al gelijk zoiets van ja, ik vind gewoon rap of hip-hop ook echt keihard?
3: Ja, ik luister heel veel hip-hop. Maar ja, ik had nog geen connecties eigenlijk. Toen kwam ik Jorn tegen en toen zijn we eigenlijk gewoon heel veel gaan werken.
2: Ja.
0: En sindsdien zijn jullie eigenlijk onafscheidelijk geworden.
2: Feit.
0: Ja.
2: Feit. Ja, echt.
3: Ja,
2: feit.
3: Klopt. Dat is zo.
2: En we hebben het idee van rap en drums, die is al heel oud. Want je hebt Travis Barker, dat is de drummer van Blink 182.
0: Ja, die
2: heeft,
0: ken ik.
2: Samen met The Game heeft hij AOL-sessies gedaan, waar dus live drum en rap. En eigenlijk sinds de eerste keer dat ik dat zag, dacht ik, ik kan niet wachten tot ik een drummer gevonden heb.
0: Ja.
2: En toen zei Eran al van ja, het hebben we het Bevrijdingsfestival in Zwolle gedaan. 24.
3: Ja.
2: En zodoende.
0: Ja, zodoende zijn jullie gewoon een duo geworden. Ja, nu je inderdaad refereert naar die combi, denk ik inderdaad, ja. Ik zie precies wat jullie aan het doen zijn. Mm-hmm. Ja, morgen brengen jullie dus de EP officieel uit. Ja, waar gaat het allemaal gebeuren? Want het is natuurlijk super warm, dus ik vraag me af, zijn jullie daar helemaal ready voor?
2: Ik hoop dat het publiek er ready voor is. We gaan er een hete bedoeling van maken. Het is in Concerto Record Store op de Utrechtse straat in Amsterdam. 4:30. En dan spelen we voor het eerst in zijn totaliteit deze plaat ook. Dus dat is nog niet eerder aan. En het is een enkel een cd-release. Dus als je er niet bij bent, dan mis je gewoon een hele hoop.
0: Ja, en dat maakt jullie ook wel heel erg uniek. En ik heb hier net voor jullie ook een cadeautje gekregen. Waaronder dus ook de cd. Ik laat die gewoon even zien. Dat vind ik zelf super tof. Dat brengt me ook echt wel een beetje weer helemaal terug in de days. Lekker old school. Ja. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om het zo aan te pakken en niet gewoon simpel via Spotify jullie weg te bewandelen?
3: Het past bij de muziek die we maken en het genre waarin dat ligt. Het is heel erg geïnspireerd op de 2000s. Dus eigenlijk zoals ze in die tijd muziek uitbrachten, proberen wij dat ook een beetje te doen.
0: Ja, en denk je dat daar nu nog wel voldoende publiek dan ook voor is?
3: Ja, denk ik wel.
0: Waarom ja? Hij zegt gewoon gelijk ja. Maar waarom?
3: Ik denk dat veel mensen dat toch nog steeds doen. En het komt ook weer een beetje terug, tuurlijk. Ja. Mensen gaan iets meer vanaf. Weer fysieke releases. Je ziet het ook met vinyl, komt het veel terug. Dus nee, ik geloof wel dat daar interesse voor is.
2: En het eigenaarschap terugpakken. Ik bedoel, iedereen verliest zijn prachtige content aan de grote multinationals als Spotify. En met nieuwe dingen van gebruikers mogen AI remixes maken van tracks zonder toestemming of goedkeuring. Daar staan wij niet achter. We werken keihard voor deze dingen. Alles is met de hand gemaakt. En ik denk dat mensen dat ook gaan zien en waarderen.
0: En is daarom dan ook die verbinding met dat het ook echt gewoon in een recordstore wordt gereleased? Is dat ook die verbinding die jullie daarmee maken?
2: Ja.
0: En is het dan ook zo dat dan uiteindelijk het EP daar gaat belanden?
2: Ja, ze hebben een hele lading ingekocht. Dus die gaan daar allemaal liggen. Dus als je ook na de 20e nog denkt, ik moet een cd'tje hebben, er liggen er hopelijk niet meer. Maar misschien dat er nog een paar nog zijn.
0: Ja.
2: Ga vooral bij Concerto langs.
0: En is het idee ook dat jullie uiteindelijk, want bijvoorbeeld hier in Den Haag is onlangs ook weer een platenshop geopend. Mm-hmm. Dat jullie ook langs zulke stores hier gaan om het daar te droppen?
3: We willen eigenlijk wel een soort toertje doen. Dat is allemaal afgaan.
0: Oké, dus dat komt er nog aan. Ik heb hier ook een nummer klaarstaan. Gevaarlijk DNA. Kun je daar wat over vertellen?
3: Ik heb die...
0: Heb je gelijk te lachen?
3: Ja, nee, ik heb die beat, die is best oud al. Sowieso zijn het best wel dingen die we eigenlijk al best vroeg hebben gemaakt.
2: Ja.
3: Maar die eigenlijk door de tijd heen zijn blijven ontwikkelen. We hebben het vaak opnieuw opgenomen. Jorn heeft vaak opnieuw geschreven erover.
2: Ja.
0: Ja.
3: Kijk, wat kan ik erover vertellen? Ja, hij is gewoon heel vet geworden.
0: Hij is gewoon heel vet geworden.
2: En die sample is leuk.
0: Weet je wat we gaan doen? We gaan hem gewoon lekker luisteren. Is dat een goed idee?
3: Ja.
0: En dan kunnen we mensen alvast een beetje warm maken, letterlijk, voor morgen.
2: Mm-hmm.

0: Ja, heerlijke tune. Dit geeft me echt wel een beetje gewoon back in the days vibes. Ik zei net ook al, ik krijg gewoon een beetje brain power feelings hierbij. En dat is volgens mij dus ook wel echt jullie doelgroep die jullie willen raken. Een beetje 35 plus.
1: Yep, old heads.
0: Ja.
1: Respectfully.
0: Ik was zeggen, ik ben nog geen 35 plus, maar eind. Nee hoor. Ik neem hem. Voor de mensen thuis, waar kunnen ze jullie misschien online vinden? Want ik kan me voorstellen, oké, de muziek kunnen ze niet online vinden. Maar ja, willen ze jullie een keer contacteren? Of willen ze een cd kopen? Maar kunnen ze niet bij de release zijn?
1: Mailadres is de.c.h.i.e.f.tv.
0: Ben je serieus?
1: Ja, al die anderen waren al bezet. Dus het is gewoon de chief, maar met overal een puntje.
0: Oké, ja.
1: Makkelijk, hè?
0: Ja.
1: Op Insta is _thechief_. En hou Bandcamp en onze socials in de gaten, want we gaan het wel Bandcamp releasen. Dat komt later deze zomer nog, een kleine preview. En we zullen op de socials ook QR-codes zetten dat je kan aanmelden voor de nieuwsbrief. Dus daar zullen we iedereen van op de hoogte houden wat er gebeurt.
0: Ja, superleuk. Ja, ik wens jullie sowieso heel veel succes en sterkte, want het is lekker
1: en
0: helemaal
1: nog zijn, jij moet
0: back in the days.
1: Even gooien.
2: Oh ja, ik wil hem best even gooien. @eran_drum. Nou, alsjeblieft.
0: Nou, als die nou, heren. Heel veel plezier morgen.
1: Thanks.

0: De gevolgen van de toeslagenaffaire zijn voor veel gezinnen nog altijd voelbaar. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel en sociaal. De Stichting Gelijkwaardig Herstel zet zich in voor een herstelproces waarbij gedupeerden centraal staan en sneller geholpen worden. Vandaag praat ik erover met Boyd van de Stichting Gelijkwaardig Herstel en met Joanne, die zelf gedupeerde was en is geraakt door de toeslagenaffaire. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, wat fijn allereerst dat jullie bij mij willen aanschuiven en hierover willen praten. Ja, voor veel luisteraars of mensen is gelijkwaardig herstel nog helemaal niet bekend. Kan je misschien vertellen wat jullie precies doen en waar jullie je voor inzetten?
2: Zeker. Stichting Gelijkwaardig Herstel is een stichting voor en door de jongere kinderen en ouders geraakt door het kinderopvangtoeslagschandaal. En wij bieden eigenlijk een erkende schaderoute voor aanvullende schade voor dus die gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. En in onze route komt zowel het financiële herstel als het emotionele herstel samen. En dat is denk ik ook echt de kracht van de route.
0: Ja, want uiteindelijk kwam er natuurlijk van, oh ja, mensen die gedupeerd zijn, die kunnen bijvoorbeeld een geldbedrag krijgen. En nu kijk ik ook even naar jou, Joanne. Ja, kan geld het probleem oplossen, ook qua emotionele schade die er is geweest?
1: Nee, absoluut niet. Omdat alles wat er gebeurd is in die periode is niet in geld uit te drukken, om het zo te zeggen. Dus geen enkel bedrag zal de schade ooit rechtvaardigen, om het zo te zeggen.
0: Ja, dat geloof ik graag. En ook veel gedupeerden die hebben zich uiteindelijk ook aangemeld. Maar ik ben ook slachtoffer. Maar wachten daarna nog jarenlang totdat ze of erkend worden of dat ze geholpen worden. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Dat het zo lang duurt?
0: Ja,
2: dat is heel moeilijk. Dat is heel lastig uit te leggen. Dus voor heel veel gedupeerden heeft het eerst heel lang geduurd voordat ze erkend gedupeerd zijn. En vervolgens duurt het ook weer heel lang voordat ze die aanvullende schadevergoeding krijgen.
0: Ja.
2: Dat is heel moeilijk. Ze komen eigenlijk weer in een soort tweede schandaal terecht.
0: Ja.
2: En dat is pijnlijk om te zien.
0: Ja, want eigenlijk eerst dan is het al van, joh, ik ben inderdaad hier slachtoffer van geweest. Nou, dan moet je aanmelden. Daarna dan gaan ze nog een keer kijken van, joh, klopt dat wel? Waardoor je weer misschien het gevoel ook kan krijgen van, geloven ze me wel? Zien ze wel echt dat dit is gebeurd? Willen ze nu opnieuw misschien het ontkennen? Maar het is wel zo. Jijzelf natuurlijk ook in dat proces gezeten. Hoe was dat van die aanmelding? En dat je dan al die tijd moest wachten tot uiteindelijk werd gezegd van, ja, jij bent inderdaad slachtoffer van dit schandaal.
1: Het was traumatisch. Zwaar. Vooral omdat jij jezelf als gedupeerde slachtoffer constant moet bewijzen tegenover instanties. En waardoor je zelf ook gaat geloven op een gegeven moment dat jij echt iets gedaan hebt. Terwijl dat niet zo is, maar je onbewustzijn geeft je dat wel mee. Dus zodra je naar een instantie belt, zit je daar al met het gevoel van, oké, ik moet mezelf nu weer gaan bewijzen. Ik moet weer heel mijn verhaal doen. En is het wel zo dat die persoon dit wel gelooft? Want ja, eigenlijk heb je de stempel als fraudeur. Nou, hoe ga jij iemand overtuigen dat jij dat niet bent? En dat maakt het heel erg zwaar. En vooral wanneer je nog in het proces bent, in je herstelproces. Hè, sommige ouders die zijn er nog niet eens aan toegekomen, omdat ze er nog middenin zitten. Nou, op een gegeven moment begon ik aan mijn herstel en toen kwam de erkenning. Nou, en toen de erkenning kwam, toen had ik nog steeds zoiets van, zal ik gaan voor aanvullende schade of laat ik het hierbij? Weet je, want het is best zwaar geweest. En toen heb ik toch voor de herstelroute gekozen. En om daar ook nog eens duidelijk over te zijn, nou, toen was de route CWS, die bestond toen nog. En toen dacht ik, nou, daar ga ik al helemaal niet aan beginnen, omdat dat wel echt een jaren traject is. En als jij zo in die spiraal zit, alles wat om je heen gebeurt qua privé, het is een en al negatief. En daar wou ik gewoon niet meer energie aan besteden. Ik had de kracht daar ook niet voor. En toen hoorde ik van de Stichting Gelijkwaardig Herstel van, hé, je kan je verhaal doen door middel van een luisterend schrijver die jou daarin gaat begeleiden. En dan kan je dus de aanvullende schade ontvangen. Nou, en toen was het voor mij zoiets van, had ik zoiets van, oh, wat geweldig. Er is toch een weg. Weet je, wat ervoor zorgt dat het vlotter gaat dan gemiddeld. Nou, en toen heb ik daarvoor gekozen. En uiteindelijk, ja, dan begin je eraan. En dan denk je ook als persoon zijnde van... hé, weet je, dit is wel iets makkelijker. Ik kies voor deze weg. Maar uiteindelijk begin je er dan aan. En dan ga je echt weer terug naar de plek waar je eigenlijk vandaan bent gekomen. Dus zolang je nog bezig bent met het toeslagenschandaal... om te wachten op aanvullende schade... ben jij nog midden in een, zit je nog midden in dat proces van teleurstelling, boosheid, wantrouw. Ja. En daarom is het voor de ouders ook heel belangrijk om goed... bij welke instanties dan ook te laten weten van... hey, waar zijn ze aan toe?
0: Ja.
1: Want de meeste ouders weten tot heden nog niet waar ze aan toe zijn.
0: Nee, en het is ook zo, dat idee krijg ik wel een beetje... dat er niet heel duidelijk wordt gecommuniceerd... waar iedereen dan ook recht op heeft. Dus het is er wel, maar we gaan niet heel duidelijk communiceren... van, oh, dit is er bijvoorbeeld. Of hier heb je recht op deze wegen kan je bewandelen. Maar dan bijvoorbeeld zoiets als ja, gelijkwaardig herstel... die zet je daar dan heel goed voor in. Je zei het net al, jullie hebben natuurlijk ook de luisterend schrijvers. Ja, die luisteren dus eigenlijk naar het verhaal van een gedupeerde... en die gaat het dan zelf uit. Werken. Hoe moet ik dat eigenlijk voor me zien?
2: Nou. Ja, een luisterend schrijver. Ik ben zelf ook luisterend schrijver geweest. En als luisterend schrijver zeg je eigenlijk... ik stap naar voren. Ik wil naar iemands verhaal luisteren. En als stichting helpen we daar natuurlijk heel goed bij. Dus je krijgt een coördinator en die kan je, nou, daar kan je alles aan vragen. Maar er is ook een uitgebreide vragenlijst die je langsloopt. Maar het gaat er ook vooral om dat je van mens tot mens gaat luisteren. Iemand gelooft. En Joanne zegt net, ja, het vertrouwen was weg. Ik zat op een diep punt. En dat is denk ik de kern. Je gaat naast iemand staan, je vertrouwt iemand en je luistert zonder oordeel.
0: Ja.
2: En daar zit eigenlijk nog wel meer waarde dan de schadevergoeding.
0: Ja. Ja, en ik kan voor jou ook voorzien, je hebt heel veel verhalen dan ook voorbij horen komen. Is er iets wat jou echt het meest heeft geraakt? Of wat elke keer misschien terugkwam waarvan je dacht van, ja, maar hoe kan dit nou?
2: Wat mij het meeste raakt, ik heb twee keer een ouder geholpen. En allebei de ouders woonden niet meer in Nederland. En nou, ze hadden allebei natuurlijk een eigen verhaal. Ieder verhaal is uniek. Maar dat we als Nederlandse samenleving ervoor hebben gezorgd... dat mensen Nederland zijn ontvlucht. Omdat ze bang zijn dat hun kinderen worden afgenomen. Dat is bij heel veel... ouders gebeurt. Ja, dat brak echt mijn hart. En wat het pijnlijk is, wat er nog bij komt, dat die beide moeders, die hadden daar heel veel schaamte en schuld over. Omdat ze hun kinderen hebben weggehaald uit Nederland. Moesten naar een nieuw land, een nieuwe taal leren.
0: Ja,
2: dus er komt ook nog eens schaamte bij.
0: Ze zijn eigenlijk letterlijk gevlucht eigenlijk uit Nederland dan hiervoor.
2: Ja.
0: Hoe had jij zelf zoiets van, ja, ik wil me hiervoor inzetten? Want ik kan me ook voorstellen dat ja, dat niet ineens zo uit de lucht komt gevallen... dat je opstaat en denkt, nou, vandaag ga ik dit doen. Ja, het zou heel mooi zijn, maar ik denk dat er wel een verhaal achter zit.
2: Klopt. Ja, je moet er denk ik van horen. Dat is belangrijk. Dus super fijn dat we hier zijn. Maar mijn vriendin werkte toen bij Gelijkwaardig Herstel. En daardoor had ik gehoord van de optie om luisterend schrijver te worden. En ik vond het eigenlijk heel mooi dat je in zo'n 15 uur van je tijd... één gezin kan helpen. Dus het klinkt ook best wel klein. Maar de impact is heel groot.
0: Ja.
2: Ja, het was voor mij echt een stap van denken... hoe kan het nou dat het zo lang duurt? Eigenlijk de vraag die je net ook stelde.
0: Ja.
2: Maar ja, bijdragen en oplossing, onderdeel worden van de oplossing.
0: Ja, en dus eigenlijk ook, als ik het goed begrijp... op het moment dat als de gedupeerde dan zijn verhaal doet... dat de luisterend schrijver die maakt daar dus eigenlijk een soort letterlijk ja, verslag van. Dus ook op het moment wanneer iemand die gedupeerd is... ja, ik kan me voorstellen, dat komt er zoveel op je af... dat het zelf ook niet lukt om je verhaal echt uit te werken. En dat dan uiteindelijk met het verhaal wat dus de luisterend schrijver opstelt... degene toch kan laten zien, ik ben gedupeerd. Kijk maar, dit is mijn verhaal. Begrijp ik hem dan goed?
1: Ja. En sommige ouders die hebben het ook wel van zich afgeschreven. Omdat natuurlijk, ja, het is heel intens. Het is zoveel dat, ja, woorden schieten soms tekort. En als je dan met je luisterend schrijver gaat zitten... dan vergeet je zelf ook nog eens dingen. En dan ga je vervolgens naar huis toe. En dan schieten dingen weer jou te binnen van... oh ja, heb ik wel alles gezet? Oh nee, dit ben ik toch wel vergeten. En daarom is het ook heel belangrijk dat jouw luisterend schrijver... echt van mens tot mens met jou deze hele route bewandelt... om jou daarin te begeleiden. Want die steun heb je echt, echt nodig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat geloof ik graag. En Joanne, als jij nu zelf kijkt naar jouw herstel... hoe vind je dat het dan ervoor staat? Gewoon hoe je je voelt... ook gewoon, eigenlijk gewoon, ja, gewoon menswaardigheid. Heb je het gevoel van, ja, ik sta nu echt gewoon in mijn kracht? Of heb je wel nog zoiets van, nee, er zijn echt wel bepaalde littekens die nog openstaan?
1: Nou, om te beginnen, ja, ik sta nu echt wel in mijn kracht. En in mijn proces, tijdens mijn proces van het hele toeslagenschandaal, ik ben gelovig. Dus God stond voor mij centraal. En daar vond ik mijn, toch op een of andere manier, mijn rust in. En heb ik altijd het geloof gehad van, het, op een dag is dit voorbij. En ja, dus na de erkenning. Ik heb natuurlijk heel wat jaren gemist aan studie. Dus tijdens mijn erkenning was ik op dat moment bezig met de studie. En toen zag ik van, oké, er komt verandering, het is beweging. Weet je, en op een positieve manier. En nou, toen ben ik er verder ook positief in gaan staan. En dat draait dan ook met je mee, hè. Want kijk, je zit erin, dan is het echt erg negatief. En alles eromheen wordt ook negatief. En op het moment dat jij eigenlijk herstelbeweging gaat maken voor jezelf, vanuit je eigen kracht, dan zie je dat ook terugkomen in het natuurlijke, dat alles gewoon ook in je dagelijks leven, het krijgt opeens een positieve sfeer. En dat is ook wat ik nu meeneem in mijn werk, hè, bij Stichting Gelijkwaardig Herstel. Die positiviteit en die ouders ook weer proberen in hun kracht te zetten. Want uiteindelijk doe je alles vanuit overleving. Als je terugkijkt, denk je van, hoe heb ik dat in hemelsnaam overleefd?
0: Ja.
1: En daar zit, daar komt de bewustwording van, zoveel kracht bezit je eigenlijk als mens. En dat neem ik gewoon nu mee in mijn, ja, in mijn herstelproces. Dus het is wel een litteken, maar het is niet meer het onderdeel van mijn toekomst, om het zo te zeggen.
0: Ja, dat heb je echt heel krachtig gezegd. Wauw, ik raak gewoon sprakeloos van eigenlijk.
1: Oh, dank je.
0: Ik kan me voorstellen dat er ook nog wel mensen nodig zijn bij gelijkwaardig herstel. Want de luisterend...
2: Schrijver?
0: Schrijver, ja. Dat zijn allemaal vrijwilligers. Ja, toch?
2: Ja. Ja. Iedereen doet dit vrijwillig. Ik heb het zelf ook naast mijn werk gedaan. En inmiddels werk ik ook bij de stichting. Maar je kan het gewoon naast je werk doen. Het kost zo'n 15 uur van je tijd. Verspreid over een aantal gesprekken en weken. En ja, daar zit denk ik ook de kracht. Dat je het vrijwillig doet. Dat
0: ja,
2: je zegt van, ik wil hier iets aan doen. Ik ga naast je staan. Ik ga je helpen.
0: Ja, dus echt gewoon vanuit, ja, intrinsieke motivatie eigenlijk. Hier in Den Haag zijn er, ja, onwijs veel mensen helaas slachtoffer. Als er nu iemand aan het luisteren is die denkt van, joh, ik wil me inzetten voor de stichting. Of dat iemand misschien denkt van, maar hey, wacht even, ik ben ook gedupeerd en ik weet niet waar ik moet beginnen. Kunnen ze bij jullie aankloppen?
2: Zeker. Ja. Er staat superveel informatie op onze website, gelijkwaardigherstel.nl. En je kan je daar ook aanmelden als luisterend schrijver. Vervolgens volg je een korte online training. En nou, dan kan je aan de slag, word je gekoppeld aan een ouder, aan zo'n krachtig persoon als Joanne.
1: Dank je.
2: En dan kan je samen aan de slag, kan je gaan schrijven. En nou, wat ik zei, er is voldoende hulp vanuit de stichting. En dan beetje bij beetje komt dat verhaal op papier.
0: Ja, mooi. Ter afsluiting, is er nog iets wat je zou willen vragen of vertellen aan de luisteraar?
1: Nou, ik als erkend gedupeerde ouder zou aan de luisteraars mee willen geven. Wij zijn allemaal mensen. En wij hebben allemaal misschien een ander uiterlijk, maar we hebben wel allemaal dezelfde kleur bloed. En ik zou zeggen, als jij een ouder kan helpen vanuit dat menselijk stuk. We kennen allemaal, iedereen weet wat het gevoel van pijn is. Iedereen kent het gevoel van verdriet. Iedereen kent het gevoel van teleurstelling. Nou, als jij je daarin kan vinden als mens, hè, wat voor mij gewoon normaal is, denk ik dat wij een heel stuk, een heel eind komen om de ouders verder te kunnen helpen in de route.
0: Ja, ja. Dankjewel, Joanne. En natuurlijk ook Boyd. Súbeme la radio.

0: Good morning.
1: Good morning. Hoe is het?
0: Nou, ik kijk wel uit naar het weekend.
1: Ja.
0: Ja.
1: Even een beetje tijd voor jezelf.
0: Precies. Ik ga dit hele weekend in mijn eentje doorbrengen.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik zat net al even te kijken, want ik probeerde al de hele tijd te kijken of er een bioscoop in de buurt zat. Dus ik zat net trailers te kijken in de tram. Ik ben ook niet komen lopen. Lekker met de tram gaan.
1: Ja.
0: En ik heb straks gelijk na de uitzending afspraak met de schoonheidsspecialist. Die stond al een paar weken in de agenda. Dan ga ik verder met mijn koffertje pakken. En daar zitten een hoop knutselspullen in. Ja. Weet je wat je denkt, dat neem je toch mee voor je kinderen? Nee. Ik heb van die zwerfstenen die we ooit eens een keer in Slovenië hebben gevonden. Die heb ik in mijn koffer gedaan. Met van die acrylverfstiften. Dus ik ga lekker tekenen. Ik neem de krant mee. Ik ga lekker lezen. Wel de kinderkrant, moet ik zeggen. Want dan wordt het wat positiever gebracht.
1: Ja.
0: Heb ik nodig. Ja. En ook de buurtkrant, de concreet, heb ik ook bij me. En lavendelolie en een badpak en een badjas. En dat allemaal.
1: Het wordt even helemaal een lekker zen weekend. Ja. Helemaal voor jezelf. Ja, heerlijk.
0: En man en kinderen zeiden, ja, laat je telefoon dan thuis. En toen dacht ik, ja, ik snap het idee, maar... Ja. Mijn auto werkt met de telefoon. Als ik een bioscoopkaartje, die zit in mijn telefoon natuurlijk. Want ik heb altijd een beetje te goed bij zo'n aanbieder die dan 2 voor 1 doet. Dan koop ik altijd een heleboel. En dat is dan niet zo handig. Maar ik heb echt met mezelf afgesproken. De social media apps, die blijven dicht. Ik ga ook geen foto's sturen. Ik ga wel een fotootje maken als ik wat leuks... Maar dan als ik thuis kom, zoals vroeger, ga ik gewoon de foto's laten zien.
1: Ja.
0: Dus ik ga hem echt alsof het geen smartphone is. Maar alsof het gewoon personal computer camera is.
1: Ja, en dat vind ik hartstikke slim. Ja. Want ik wil zeggen, ja, deze tijd, ja, telefoon thuis laten. Wat je zegt, ik snap het idee, maar het is echt niet praktisch.
0: Nee. Je komt echt voor dingen te staan, zeg maar.
1: Bij mij is het ook nog mijn betaalmiddel. Ik weet niet of
0: ik heb een horloge, dus die doet het ook wel. Dus dat is wel prettig. Daar log ik ook altijd mee in op de tram. En daar kan ik altijd mee betalen. Hoef je ook nooit een pincode in te voeren. Er zit geen limiet op, omdat hij natuurlijk om je arm zit. En hij heeft wel een toegangscode. En goed. Maar we gaan helemaal back to basic.
1: Ja, heerlijk.
0: Wel in een lekker hotel.
1: Lekker vol, ja. Ja, precies. Niet ergens echt letterlijk in een tentje.
0: Nee. Oh, gisteren zei er een moeder op school bij de ouderavond. Ik ga de laatste week van vakantie in mijn eentje kamperen. Toen dacht ik, ja, we hebben toch echt wel andere ideeën over tijd voor jezelf. Maar hey, prima, hè?
1: Ja, ieder lekker zijn ding, ja.
0: Daarom. Dus dat is leuk. En maar wat is jouw weekend vol hitte plan?
1: Morgen moet ik nog eventjes werken. En zondag ben ik lekker vrij. Maar dan gaan we natuurlijk weer thuis lekker verder. We zijn heel de boel aan het verbouwen. Ja. En eigenlijk vooral Lee doet dat. En ik ga ervan uit dat hij zondag wel een beetje klaar is.
0: hop.
1: Ja, en dan ga ik lekker alles schoonmaken en doen. Dus,
0: Maar doe je het wel een beetje rustig? Zijn, want het wordt echt warm.
1: Ja, want zondag is ook wel echt mijn rustdag. Dus als ik denk van nou, laat maar zitten, het huis kan nog even zo blijven, dan is het ook prima.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Gewoon 1 kamer, je slaapkamer, en daar trek je dan terug.
1: Ja, precies, daar trek ik me terug. Oh, en morgen is Mondje jarig.
0: 1 van de 2?
1: Ja, Apollo.
0: Hoe oud wordt hij?
1: Ja, 3.
0: Ah, hij is ook echt nog wel jong.
1: Ja.
0: En die andere, hoe oud is die?
1: 2. Die is nu 2 en 2 maanden.
0: Ja,
1: 2 jaar
0: dus
1: en 2
0: de
1: maanden.
0: Hondjes zijn allebei nog niet zo oud.
1: Ja,
0: leuk.
1: Ja, toen dacht ik, wat gaat de tijd toch snel? Alsof je kind, zeg maar... Ja, het zijn ook mijn kindjes.
0: Tuurlijk zijn het jouw kindjes.
1: Ja, dat denk ik. Ja, wat goed.
0: Viervoeters kindjes.
1: Ja, precies.
0: En maar ga je dan... Een hondentaartje kopen / maken? Ik weet niet.
1: Ja, ik ga dat dan kopen. Er is een dierenwinkel die ik ken. En die heeft dan eigenlijk geen taartjes, maar een soort reuze hondenkoek met al gefeliciteerd erop. En helemaal gedecoreerd.
0: Daar willen wij foto's van zien.
1: Ja,
0: graag
1: gaan we doen.
0: Op de story. Maar ik zie dat natuurlijk niet, want ik ga niet op socials. Dus dan zie ik het maandag.
1: Ja, dan stuur ik het je privé.
0: Superleuk. En het is natuurlijk zondag vaderdag.
1: Ja.
0: Dus hebben jullie dan ook 2 vaders te bezoeken?
1: Nee, eentje die is op Bonaire. Dus dat,
0: dat lukt niet.
1: Zou ik wel willen hoor, maar dan ben ik niet maandag terug. Nee.
0: Maar dus wel 1 papa bezoeken?
1: Ja.
0: Of komt hij misschien gewoon even helpen soppen?
1: Ja, Nee, ik moet nog even inderdaad een plan maken daarvoor. Ik werd net door Lara heel goed eraan herinnerd van... oh ja, het is Vaderdag. Dacht ik, ja. Nee, ik moet nog even wat verzinnen daarvoor.
0: Oké. Ja. Nou, dat kan allemaal natuurlijk, hè?
1: Ja, herinnerd van... oh ja, het is Vaderdag.

0: ontwikkelingen hebben in de gezondheidszorg op het gebied van vrouwen.
1: Ja, super interessant. Klinkt wel als een heel leuk programma. Mij horen jullie maandagochtend weer. Tot dan.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Hoi.
4: Hoi.
3: Heeft u kinderen?
4: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
3: Miste u ze niet toen u ver weg was?
4: Jawel. Elke dag.
3: Maar waarom ging u dan toch?
4: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
5: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
6: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
5: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. De zoekbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers die zien het probleem niet. En er komen ook nauwelijks klachten binnen over de zoekbus, zeggen ze. Een ongeluk gisteravond met veel schade op de Berensteinlaan in Den Haag. 2 auto's botsen daar op elkaar en dat gebeurde rond 22:30. Op beelden is te zien dat beide auto's totaal los zijn geraakt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Er is een 5e verdachte opgepakt voor de mishandeling van een 14-jarige jongen tijdens de kermis op Koningsdag in Katwijk. Het gaat om een jongen van 16. Er werden eerder al 4 andere tieners aangehouden. Die zijn inmiddels weer vrij, maar ze blijven verdachten. Over de mishandeling is verder weinig bekend, behalve dat het een zware mishandeling was. De politie gaat

0: verder met het onderzoek. En het meisje met de parel gaat naar Japan. Het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van Den Haag naar Osaka, waar het doek tentoon wordt gesteld. Het gaat allemaal samenvallen met de verbouwing van het Mauritshuis. In augustus gaat het museum 5 weken dicht. En burgemeester Van Zanen die hoeft het doek in elk geval niet te missen. Hij bezoekt Japan en gaat dan ook meteen even kijken hoe het meisje erbij hangt. Het weer nog. Zonnige periode. Tot de middag droog. Later kans op regen en onweer. En het wordt bloedheet vandaag. 30 tot 33 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
6: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
7: We beginnen met Shakira met Zoo.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11 minuten over 10 op deze vrijdag 19 juni. Zometeen is Sjoerd hier in de uitzending van de Zeeheldentuin. Die is helemaal gerenoveerd. Die heeft een makeover gekregen. Er is onwijs hard gewerkt door de vrijwilligers om hem toegankelijk te maken voor alle kinderen. Dat ze er allemaal leuk kunnen spelen. En ook de kinderen die bijvoorbeeld moeilijk het zand op kunnen. Sjoerd gaat ons vertellen wat er allemaal te doen is in de Zeeheldentuin. En we praten natuurlijk ook over de feestelijke heropening aanstaande zondag. Dan hebben we het vrijdagverzoek. Die kan jij misschien wel gaan invullen. Dat is onze democratische rubriek waarin jij kan bepalen welk liedje er op de radio gedraaid moet worden. Dat doe je door een appje te sturen naar 070-307-8899. En wie weet bel ik jou zometeen wel op. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: De Even na 11. En de Even na 11, ja, we doen natuurlijk het artiesten ABC. We zijn bij de letter J aangekomen. En wat hebben we nou al gehad? We zijn begonnen met J-Lo. Toen hebben we twee Justins gehad. Timberlake en Bieber. Gisteren John Mayer. En vandaag houden we het lekker Haags en hebben we Jolien. Twee nummers van haar staan op het menu. Introverted en So Obsessed. En jij kan gaan stemmen. Dat doe je via Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet van vandaag. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen en Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En dit is de keuze vandaag.
0: Even na 11.

0: New Legend van Bebe Rexha en Fadeless. En daarvoor hoorde je Bruno Mars met I Just Might.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie zit Sjoerd. Nou ja, hij zit eigenlijk gewoon lekker aan een koud glaasje water. Want dat is met dit weer het beste wat je kan doen. Sjoerd van de Zeeheldentuin. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Het is inmiddels een van onze favoriete plekken in de buurt. De Zeeheldentuin. Mijn dochter heeft daar ook een moestuintje. En we komen er graag. Moeten sowieso natuurlijk elke dag even water geven. Maar voor de mensen die wel eens ervan gehoord hebben, of misschien nog nooit, wat en waar is de Zeeheldentuin?
2: Ja, de Zeeheldentuin, het ligt in het Zeeheldenkwartier. Het zit aan de Tasmanstraat. Ja, het is een groene plek eigenlijk midden in deze oude wijk.
0: Ja, het is echt een oase. Eigenlijk kan je de tuin best in twee delen opsplitsen zo'n beetje. Als je midden binnenkomt, heb je links een deel en rechts een deel. Wat zijn die twee delen?
2: Ja, links heb je eigenlijk vooral de moestuintjes. Dus daar huren mensen hun tuintje, verbouwen ze wat groenten. Geven ze 's avonds water. Aan de rechterkant hebben we dan vooral het speeltuingedeelte. Voor kinderen.
0: Ja, ja, onwijs leuk is dat. Het heeft al wat verschillende dingen gestaan. Er heeft echt een boot gestaan. Er staat een speelboot nu. Maar eerst was het een echt schip.
2: Ja, is een echte inderdaad. Ja. Ja, die heb ik niet meegemaakt. Maar er stond
0: Die heb je niet mee? Ja, daar hebben wij wel gespeeld. Maar er heeft ook wel eens een keer iemand in geslapen.
2: Dat verhaal heb ik gehoord inderdaad. Ja, ja.
0: Ineens dat zeg maar, mama, daar ligt een meneer. Ja, dus er heeft echt eerst een echte boot gestaan. Nu staat er een speelboot. Sinds wanneer bestaat de Zeeheldentuin?
2: De Zeeheldentuin bestaat sinds 2015. Dus ruim 10 jaar nu.
0: Ja, ja, inderdaad. Net zo oud als mijn dochter eigenlijk. En hoe is dat begonnen? Want daar was een open plek. Hoe was dat gekomen?
2: Ja, er was inderdaad een open plek omdat er eerst een gebouw stond. Namelijk een schoolgebouw, de Tasmanschool. Volgens mij gebouwd ergens in 1890. Een beetje rond dezelfde tijd als de rest van de wijk. Maar die is helaas afgebrand in 2006. Oh, ja. Dus toen kwam er een hele grote open plek vrij.
0: Ja, ja. En hoe gaat dat dan? De gemeente die denkt, we gaan een tuin maken.
2: Het is eigenlijk vanuit de bewoners gekomen in de wijk. Ja, ja, de gemeente heeft hier eigenlijk niet het initiatief genomen. Maar echt de bewoners die dachten, wij willen voor onze kinderen een mooie plek om te spelen.
0: Ja.
2: En die kale plek was wel. Uiteindelijk werd het een groen grasveld met wat onkruiden en zo. En dachten mensen, ja, ik wil dat mijn kinderen hier kunnen spelen.
0: Ja, precies. Want er kwam dus eigenlijk woningbouw. Er kwamen huizen, werd er opgebouwd.
2: Ja, klopt. Eén helft is naar de Zeeheldentuin gegaan. En de andere helft is dan voor de woningbouw. Dus dat is dan ook in tweeën gesplitst.
0: Ja, want je hebt eigenlijk natuurlijk... zo'n school heeft ook een groot schoolplein.
2: En het was ook een heel groot gebouw. Het schoolplein zat dan aan de voorkant en daarachter dan het gebouw. Dus ik denk dat... Ik heb het zelf niet zien staan. Maar ik denk dat de school ongeveer op de plek stond waar nu de woningbouw staat.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Dus het is een initiatief vanuit de buurt geweest om daar een mooie groene plek van te maken. Als mensen dus nu een tuintje willen huren, dat zou dus kunnen bij jullie.
2: Ja, als je in de buurt woont en je wil een keer moestuinieren, dan kan je zeker even kijken, mailtjes sturen of misschien kom je mij wel tegen in de tuin.
0: Ja.
2: Kijken of er een tuintje vrij is.
0: Ja, precies. Ja, dat hebben even mijn dochter sinds dit jaar dus gedaan. En ze vindt het fantastisch. Het is ook echt een heel leuk sfeertje bij jullie. Er is altijd iemand bezig. En iedereen moet natuurlijk water geven. Zeker met deze temperatuur.
2: Zeker nu met dit weer. Ja, er komen nu relatief veel mensen, denk ik, voor een tuin.
0: Ja, ja, ja. En die andere kant is dus echt om te spelen. Maar ja, ik heb altijd wel gedacht van jeetje, wat is dit fantastisch. Zo'n vlonder. En dan, er zaten ook gewoon mensen met hun laptop te werken. En kinderen konden dan lekker spelen.
2: Ja.
0: Bij mensen die daar een verjaardagspartijtje wel vierden.
2: Ja, soms ook. Dat kan ook inderdaad. Voor mensen uit de buurt kunnen het ook vragen aan ons of dat mogelijk is.
0: Ja.
2: Dus ook gewoon even lekker limonade drinken met allemaal kinderen.
0: Ja, en dan staan dus allemaal picknicktafels. Maar dat was aan vervanging toe, hè?
2: Ja, ja, ja, want het is natuurlijk, de tuin die is wel een stuk groener geworden in die ruim 10 jaar. De planten die gaan lekker wortelen. Wordt echt een enorme oase. Ontzettend veel vogels. We hebben zelfs egeltjes in de tuin.
0: Ja,
2: allerlei vlinders. Ontzettend leuk. Maar ja, die weersinvloeden hebben ook invloed op de bouwmaterialen. Dus dat hout dat gaat na 10 jaar toch ook een beetje krom staan. Dus die kinderfietsjes gingen een beetje hobbelde-bobbel over de vlonders heen. Ja, dat was aan vervanging toe. Ja.
0: Ja, en daar is hard aan gewerkt. Aanstaande zondag is er de officiële opening van de verbouwing. Daarover zometeen meer. Eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Lynn Hulsman klaarstaan met Neem me mee.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: werd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit is Lynn Hulsman met Neem Me Mee.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Ja, en Sjoerd zit hier bij mij een lekker glaasje koud duinwater. We hebben het over de Zeeheldentuin. De Zeeheldentuin bestaat sinds 2015. Eén kant, daar zijn moestuintjes. Dus dan kan je een moestuintje huren als je de zin hebt om je groene vingers eens te testen. En de andere helft is om te spelen voor kinderen. Ja, het is een fantastische plek waarbij je in het natuur, in het groene omgeving kan spelen. Er staan fietsjes, zijn vlonders, zijn picknicktafels, zijn plekken om lekker te zitten, wat te eten en te drinken en te ontdekken. Ja, en ik weet ook wel die typisch die gemaakt zijn van de wilgetakken. Die zijn ook leuk. Dan heb je dus een hut van groen en begroeiing. Maar de vlonders die waren aan vervanging toe. Er is ook nieuw speelzand. Vertel eens even, wat is er allemaal vervangen of veranderd?
2: Ja, eigenlijk heel veel. Ja, want die vlonders, zoals we net zeiden, die waren best wel krom. Dus als hobbel de bobbel eroverheen met die kinderfietsjes. Dus die zijn vervangen. Dus de vlonders zijn helemaal weer egaal met hout. Het is trouwens gerecycled hout, dus extra duurzaam. Het heeft al een leven gehad en het was al duurzaam hout. Dus dat is gedaan. We hebben ook gezorgd dat die vlonders dus ook allerlei opritjes hebben voor toegankelijkheid.
0: Ja.
2: Dat je dus ook makkelijker op kan komen.
0: Met een kinderwagen, loopfiets of een rolstoel?
2: Ja, zelf een rolstoel inderdaad. Want we hebben de tuin ook meteen, om daar alvast over te hebben, die hebben we dus ook meteen toegankelijk gemaakt. Want we hebben dus de hele tuin, het speeltuin gedeelte verbouwd. En dachten, ja, als we dan toch alles aan het verbouwen zijn, kunnen we het gewoon meteen toegankelijk maken. Voor die kinderwagens is het natuurlijk wel handig.
0: Ja.
2: Maar ja, er zijn vast ook wel rolstoelgebruikers die ook de tuin in willen.
0: En ja, precies, natuurlijk.
2: Speeltuin.
0: En toen hebben jullie ook nagedacht over het spelen. Want bijvoorbeeld, stelt dat er een kindje in een rolstoel zit, die kan dan niet de heuvel op om van de glijbaan te gaan. Of in het zand zo makkelijk. Ja, misschien wel zitten, maar niet rijden.
2: Ja.
0: Wat hebben jullie daarvoor nog meer bedacht?
2: We hebben in ieder geval gezorgd dat ze de vlonder op kunnen komen. Dus dat daar zijn opritjes. Maar ook afritjes naar het zandgedeelte toe. Dat onder begeleiding van ouder verzorger kan een kind dan wel ook naar het zand toegebracht worden. En we hebben nu ook de schommel vervangen. Dat was eerst een reguliere schommel. Maar nu hebben we een schommelmand. Dus dat is dan ook wat makkelijker om daar ook een kind gewoon lekker in te laten schommelen zonder dat het helemaal dat zelf hoeft te moeten kunnen, zeg maar.
0: Ja, en er zijn ook wat op de vlonders wat speelplekken, hè?
2: Ja, klopt. Ja, dus ook voor de kinderen die dan niet op dat zand willen of kunnen, hebben we natuurlijk ook op de vlonders hebben nu wat dingen aangebracht. Sowieso een fietsenstalling voor alle fietsjes.
0: Ja.
2: Die ook netjes op geborgen staan. Er komt een mini-bibliotheekje waar je dus ook eventueel met een rolstoel dus aan kan schuiven om daar samen met de andere kinderen de boekjes te ontdekken over natuur en allerlei dingen die met de tuin te maken hebben. We hebben ook een soort van waterzandspeelbak. En
0: Met
2: potjes en pannetjes van keukentje.
0: Ja, precies, een keukentje. Ja, volgens Eva doet die kraan het echt. Doet hij het echt?
2: Oh, nou, we hebben wel. ik weet niet of ik heb de kraan nog niet aangesloten gezien, maar wel een andere Dunea-kraan nog in de tuin. Die doet het wel.
0: Ja,
2: daar wordt trouwens ook nog een opritje gemaakt. Dat daar ook, als het goed is, mensen dan altijd bij kunnen.
0: Ja, en dus er kan ook lekker met de modderkeuken gespeeld worden.
2: Ja, voor alle kinderen nu dan.
0: Ja, superleuk. Aanstaande zondag is er een opening.
2: Ja,
0: een heropening, want het is eigenlijk natuurlijk nooit echt dicht geweest. Maar je kon even niet spelen door de werkzaamheden.
2: Ja.
0: En de mensen uit de buurt zijn welkom om mee te feesten dat het weer helemaal af is, hè?
2: Ja.
0: Hoe laat begint het?
2: Het start om 14 uur, dus de inloop. En er zal iets van een poppenkast zijn. En het programma hebben we ook op onze Instagram staan. Daar is het te vinden en op wat flyertjes bij de ingang van de tuin.
0: En de Instagram is?
2: De Zeeheldentuin.
0: De Zeeheldentuin, dus heel makkelijk. Sjoerd, heel veel plezier aanstaande zondag. En we gaan er weer van genieten.
2: Dankjewel. Den

laatste De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Payphone van Maroon 5 featuring Wiz Khalifa. En daarvoor je Lady Gaga met The Dead Dance.
1: Het Vrijdagverzoek.
0: Ja, het Vrijdagverzoek, dat is de democratische rubriek van Haags Bakje met Jessica Mendels. Jij kan dan bepalen wat er op de radio komt. Dat doe je over het algemeen door te appen naar 070-307-8899. Vandaag is de beurt aan onze, nou ja, verse stagiaire Natasja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat fijn. Leuk dat je er bent. Je loopt sinds deze week stage bij Den Haag FM. En hoe lang blijf je?
2: Ik blijf 7 weken. Dat is lekker zomerstage.
0: Een zomerstage. En ja, precies. Dus je hebt geen zomervakantie dan?
2: Nou, iets minder dan gepland. Maar ik vind het hier wel heel erg leuk. Kan genoeg naar buiten. Buiten spelen.
0: Ja, precies. Want welke opleiding doe je?
2: Ik doe master journalistiek en nieuwe media in Leiden.
0: Oké. En hiervoor heb je dan?
2: Heb ik ook nog in Amsterdam gestudeerd. Dat is echt overal nergens. En dat was media en culture.
0: Oh ja. Dus hier kom je even proeven aan het journalistenvak. Of dat toch misschien de kant is waar je op wil.
2: Ja, een beetje proeven hoe het is in de praktijk eigenlijk.
0: Ja. Leuk. Nou, supergezellig. Wij gaan elkaar dan iets minder zien, want ik ben in zomervakantie juist vrij.
2: Laat lekker ben jaloers hoor.
0: Ja. Maar jij mag vandaag het Vrijdagverzoek invullen. Welk nummer wil je horen? En ook een beetje waarom eigenlijk?
2: Nou, ik heb dus net aangevraagd Waterloo van ABBA. Omdat ik eigenlijk, denk ik, misschien wel een van de grootste ABBA en Mamma Mia filmfans ben die erin bestaat.
0: Wat heerlijk. Hoe oud ben je?
2: Ik ben 23.
0: Dus het is eigenlijk weer de next generation die ABBA ontdekt en daar eigenlijk voor gevallen is.
2: Ja, nou, het is al wel al een tijdje in mijn leven, hoor.
0: Ja, ja.
2: Op de middelbare school heb ik ooit in die musical gespeeld.
0: Oh.
2: En dat vond ik gewoon zo leuk. Dat was echt een confidence boost toen ik daar op het toneel stond. En dat heeft mij als tiener echt heel, heel erg geholpen, denk ik, met mijn zelfvertrouwen. En sindsdien altijd als ik een slechte dag heb of als ik een beetje zelfvertrouwen nodig heb, dan zet ik die playlist gewoon aan.
0: En dan word jij daar helemaal happy de peppy van.
2: Dan word ik helemaal happy de peppy van. Vooral met dit zomer weer.
0: Ja, wat heerlijk. Nou, die ga ik natuurlijk met liefde voor je draaien, Natasja. Wil je nog iemand goeds doen nu je op de radio bent?
2: Mijn ouders, die zitten wel in Griekenland. Dus,
0: die zitten in Griekenland.
2: Ja, die hebben wel vakantie.
0: Ook, dat speelt toch zich af op een Grieks eiland?
2: Ja, precies. Dus dat vond ik ook wel mooi, symbolisch.
0: De groetjes vanuit de studio aan de ouders van Natasja. Dit is ABBA met Waterloo.

0: Where's the Love van de Black Eyed Peas.
1: Even na 11.
0: Heb jij al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 10,5 minuut de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Vandaag hebben we twee nummers van Jolien. Want we zitten in de letter J-week in het artiesten ABC. Jolien, introverted of so obsessed? Daar kan je op gaan stemmen. Dat doe je via Instagram. @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. Ik ga ze natuurlijk even aan je laten horen. Komt-ie.
1: Even na 11.

0: Even.
1: Ja, onze Haagse Jolien. Ik zag vandaag, of nee, deze week op haar Instagram dat ze verhuisd is naar Amsterdam om daar eens eventjes een tijdje te wonen. Om te kijken of dat ook bevalt. Maar ze is en blijft natuurlijk onze eigen Haagse Jolien. En dit is The Fray met How to Save a Life.

0: Varend.nl, hoe jij kunt helpen.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
3: Ja, soms binnen een seconde.
2: En wat deed u dan?
3: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
4: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
4: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden proef met succes en de gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten, vooral in het centrum Laken-Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. 7 Nederlandse universiteiten werken ondanks een EU-verbod nog altijd samen met de Israëlische defensieindustrie. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht en een van die universiteiten is de TU Delft, die zelfs nieuwe samenwerkingen is aangegaan. Het gaat om onderzoek waarbij ook wapenbedrijven zijn betrokken. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers die zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. En in Avifauna missen ze een zeldzame zuidelijke hoornraaf. De vogel ontsnapte gisteren uit het park en vliegt nu ergens rond in Alphen aan de Rijn. Vannacht zat hij op het dak van een huis en werd hij opgejaagd door meeuwen. Ook is hij gespot in een winkelcentrum. Het weer nog zonnige periode vandaag. Tot de middag droog, later kans op regen en onweer. En het wordt warm vandaag, 30 tot 33 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
10: We trappen dit tweede uur af met Chesto, Lethal Industry. Tot zo.

0: Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 8 minuten over 11, precies. Op deze vrijdag 19 juni. We hebben een hoop te doen. Ja, we gaan zo meteen even de agenda doornemen van Theater Dakota. Dat doen we met directeur Maarten. Maar die is er voor de laatste keer, gok ik. Nee? Oh, de ene laatste keer, gok ik. De ene laatste keer. Want ja, hij heeft aangekondigd dat hij iets anders gaat doen. En dat er dus een nieuwe directeur komt. Dat gaan we doen. We gaan het hebben over rugby, beach rugby, dat ook nog. En we hebben het met Ineke van de Haagse Dolomina over ontwikkelingen in de medische gezondheidszorg op het gebied van vrouwen. Nou, dat allemaal dus. Maar eerst...
0: Even na elf.
1: De Even na elf. We doen het artiesten ABC. We zijn bij letter J. En vandaag was het Jolene die op de planning stond. Twee nummers van haar. Introverted en So Obsessed. Ik koos voor die eerste. Maar de meerderheid sprak mij tegen. De meeste mensen kozen voor So Obsessed. En die ga ik dus voor jullie draaien. Hier is Jolene, de winnaar van de FNL van vandaag. Met So Obsessed.

0: Felix Jan featuring Jasmine Thoms en Ain't Nobody. Daarvoor hoorde je de winnaar van de FNA11. En dat was natuurlijk Jolien met So Obsessed.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: We nemen de agenda door van Theater Dakota. Doe ik voor de ene laatste keer met directeur Maarten. Want Maarten,
2: ja,
0: je gaat iets anders doen.
2: Ja.
0: Wat ga je doen dan?
2: Ik mag in Rotterdam Theater Zuidplein gaan leiden.
0: Oeh, dat is ook wel heel leuk.
2: Ja, het is een hele mooie plek. Ja. Het is eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar met Dakota.
0: Ja.
2: Het is wat groter. Het is wat, wat meer stoelen. Maar ook een hele diverse wijk waar heel veel te doen valt voor kunst en cultuur. Dus alles wat ik heb geleerd in het mooie Den Haag, dat ga ik lekker meenemen naar Rotterdam.
0: En kun je al iets zeggen over je opvolger bij Dakota?
2: Nee, dat wordt nu op dit moment geworven. Dus als je nog heel erg interesse hebt, kunnen nog brieven gestuurd worden.
0: Oh, ja.
2: Volgens mij tot de 23e.
0: Oké. Okay.
2: Dus, dit weekend, als je nog denkt, joh.
0: Ik krijg ik klim nog even in de pen.
2: Elke maand even bij de radio te gaan zitten bij
0: onder
2: Jessica.
0: Onder andere was niet.
2: Ik wil gewoon bij Jessica binnenkomen. Je kan solliciteren op mijn functie.
0: Ja, precies. Nou, we gaan lekker even induiken. Je hebt natuurlijk nog wel een paar tipjes. Maar het theaterseizoen loopt
2: op zijn einde aan het lopen. Je merkt het ook dit weer. Jij gaat natuurlijk niet binnen in een theater zitten.
0: Nou ja, weet je, aan de andere kant is het ook wel weer zo dat tussen 12 en 3 moet je eigenlijk niet op het strand gaan zitten.
2: Nee, dat is waar. Kan je lekker in de air gaan zitten.
0: Nou,
2: in de theater.
0: Ik doe dat echt regelmatig.
2: Ja,
0: gewoon een film of
2: een.
0: Ja.
2: Ja, nou, die draaien gewoon nog lekker door bij ons ook.
0: Ja.
2: Ook de films. Het is natuurlijk, we gaan naar eind juni naar Kitty Kotti. Komt eraan. Veel programma in Den Haag. Ook bij Theater Dakota hebben we twee programma's daaromtrent. We hebben op 25 juni een film in de filmzaal. Dat heet Bagazi, wat we meedragen. Hele mooie documentaire over over de doorwerking van het slavernij. En het koloniale verleden. En wat bijzonder daaraan is, aan die avond, is dat regisseur Emma Lezus er ook zal zijn. En die heeft een nagesprek met psychotherapeut Omar van Ommeren en Astrid Feiter van Haags Verhaal. Dus we hebben echt een samenwerking gehad.
0: Van echt de impact en nog de nasleep van wat dat die generaties daarna allemaal nog steeds
2: meenemen. Doorwerking. Ja, dat eigenlijk dat. Ja, ze noemen dat met een moeilijk woord het intergenerationeel trauma.
0: Ja.
2: Eigenlijk dingen die je misschien helemaal zelf niks meer hebt meegemaakt, maar dat toch in je bloedlijn, in je lijf is gaan zitten.
0: Ja.
2: En die avond wordt lekker omringd met nog wat muziek van Rory Ronde en Damani Leidsman. Misschien hier ook wel eens geweest. In ieder geval bij de Dakota vaker geweest. Surinaamse hapjes, ontmoeting in het café. Wordt gewoon een hele fijne avond.
0: Ja.
2: En de week daarop, op 2 juli, we hebben er heel erg bewust voor gekozen om om niet op de echte op Kitty Kotti zelf te doen. Mm-hmm. Zoveel programmering in de stad.
0: Ja, precies.
2: Maar hebben we nog, en dat is heel leuk, is een samenwerking met Diligentia. Is er een Kitty Kotti conference. Hashtag gedeeld verleden van Jeffrey Spalberg en Gigi Phantom. En zij hebben een conferentie gemaakt rondom Kitty Kotti. En dat schuurt natuurlijk altijd een beetje, want het is een herdenking.
0: Het is de 30e eigenlijk herdenken en de eerste is het vieren. Hè?
2: Ja. En mag je er grappen over maken of niet? Dat is altijd een beetje spannend. Maar zij doen nu voor volgens mij het derde jaar. In ieder geval vorig jaar hebben ze ook bij ons gestaan. Doen ze de Kitty Kotti-conferentie.
0: Ja. En in samenwerking met Diligentia, hoe moet ik dat zien? Staan ze daar en bij jullie?
2: Nee, ze staan nu bij ons echt. En wij hebben, hoe is die samenwerking ontstaan? Volgens mij dat onze programmeur een keer opbelde van goh, ze staan bij jullie. Wij zouden ze ook wel willen programmeren. Hoe gaat dat? En toen zeiden zij eigenlijk van misschien is die zaal in Zuidwest wel een veel betere plek om dat daar te doen dan Diligentia hier. En zo zijn we tot een samenwerking gekomen. Dus we werken samen op het gebied van de marketing en programmering en dat soort dingen. Dus,
0: mooi.
2: Ja, het is een hele mooie.
0: Leuk.
2: Dus mooie programmeringen nog zo op het einde
0: van
2: het
0: jaar. Zo naar de zomervakantie toewerkend. Jij hebt ook alvast wat dingetjes voor het nieuwe seizoen opgeschreven.
2: Ja,
0: hè?
2: Dat heb ik ook al opgeschreven.
0: Zullen we die zo meteen doen?
2: Ja, dat is goed. En ik heb ook nog iets kleins.
0: Nou, doe het voor nu.
2: Voor gewoon doet die dan, de zomer.
0: Doet die dan
2: de zomer. Nog maar even. We hebben op 17 en 18 juli het Ook van jou zomerfestival. Oh, dat is overigens die vrijdag.
0: Is de laatste schooldag.
2: Keer dat ik hier zit ook.
0: Oh ja. Dus en, ook, en dan ga ik ook 6 weken met zomervakantie.
2: Nou,
0: dus
2: kijk.
0: Dan hebben we samen, kunnen we een soort van feestelijk afsluiten. En dan hebben jullie dus die dag en de dag daarna.
2: En de dag daarna hebben we hebben op vrijdag hebben we burenavond. En hebben we live muziek van. Nou, nu ga ik hoor.
0: Komt-ie.
2: Chakalina.
0: Chakalina,
2: dat is een Dutch Latin band.
0: Is het niet Cha-Cha-Cha-Lina?
2: Cha-Cha-Lina.
0: Ja, van de Cha-Cha-Cha.
2: Cha-Cha-Cha-Cha-Lina.
0: Ja, dat is heel fijn.
2: Die gaat lekker, daar kunnen lekker de voetjes van de vloer. En we hebben nog een folkband en die heet Mitsakukia. Mitsakukia.
0: En lekker eten en drinken en gezelligheid.
2: We hebben nog DJ Bonnie B, een Sip and Paint, Henna Art, Foodmarkt met lokale aanbieders. En zomerse cocktails en mocktails bij ons op het plein. En dan zaterdag de 18e gaan we datzelfde nog een beetje herhalen. Maar dan nog met allerlei workshops voor kinderen en jongeren ook op het plein. Dus lekker vreubelen, lekker kunst maken. Mexicaanse vlaggen maken, een gezonde snoepworkshop, een foodmarkt. En dan gaan we zo helemaal de zomer in knallen.
0: Fantastisch, ik heb er nu al zin in. Ik ga het in mijn agenda zetten.
2: Ja, doen.
0: Nu is het even tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb Vos klaarstaan met Magical Mystery.
3: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.

0: Magical Mystery van Vos.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: Ja, want het theaterseizoen loopt een beetje richting de zomer. Ja. Altijd in een soort van rustfase. Ja. En in september light dat dan weer lekker op. Wij kijken alvast eventjes vooruit met Maarten, huidige directeur van Theater Dakota, op het nieuwe seizoen.
2: Ja. Ja, we hebben echt een prachtig seizoen voor ons liggen. En dat begint in september. Eigenlijk wat heel erg leuk is dat we op 26 september... dat is niet gelijk aan het begin, maar net iets later... Hebben we het Escamp Art Festival op de Leiweg. Wat we samen met alle culturele instellingen uit Escamp doen. Samen met de ondernemersvereniging dit jaar van de Leiweg. En Wijks, het welzijnwerk, hebben echt een hele mooie samenwerking. En er gaat op 26 september heel die Leiweg ondergedompeld worden in kunst en cultuur met workshops, street art.
0: Dat hebben jullie vorig jaar volgens mij ook gedaan, hè?
2: Ja, toen was het nog wat bescheidener.
0: Okay.
2: En nu gaan we echt die hele Leiweg over. Vanuit het oude V&D-pand tot en met de HEMA gaan we helemaal samen met die winkeliers gaan we er echt één mooi festival van maken.
0: Leuk.
2: Dus dat moet je zeker al in je agenda zetten. Dat is gratis toegankelijk ook. En ik moest een paar dingen eruit pikken. Toen dacht ik, wat moet ik er nou uitpikken?
0: Iets waar je blij van wordt, wat je leuk vindt.
2: Ja, ik heb een paar leuke dingen, maar ik heb ook een hele serieuze.
0: Oké.
2: Dat vind ik ook altijd belangrijk. Op 28 januari, dat is nog ver weg.
0: Maar goed, kun je vast kaartjes kopen.
2: Speelt Firma Mes, Haags Gezelschap, bij ons met wapens. En dat gaat over de Nederlandse wapenindustrie. Nou, in een tijd waarin er natuurlijk veel discussie over is van hoe bewegen we ons als Nederland in de huidige geopolitieke situatie, is het een belangrijk onderwerp.
0: Zeker.
2: Niet het meest vrolijke, maar wel belangrijk. Firma Mes, prachtig gezelschap. Heb je het wel eens gezien, Firma Mes? Ja, zij maken documentair theater. Altijd over hele actuele onderwerpen. Altijd heel erg mooi. Wat wel heel erg leuk en gezellig en lachen is, dat is Nienke Plas.
0: Ja,
2: Nienke Plas, die komt op 9 oktober bij ons.
0: Heb je die film van haar gezien?
2: Nee, heb ik niet gezien.
0: Treat Her Like a Lady. Ik heb ook nog niet gezien, maar mijn dochter had auditie gedaan voor een van die rollen van haar dochters.
2: Ah, okay.
0: Dus we hebben wel wat scènes hebben wij geoefend met elkaar. Dus wij willen wel heel graag heen.
2: Zij is altijd, als je daar kaartjes voor wil, wees snel, want Nienke Plas verkoopt altijd heel snel uit. Papa zonder handleiding.
0: Ja.
2: Voor vaders. Over hele herkenbare situaties die je als een beginnend vader gaat tegenkomen. Waar je echt nooit een handleiding voor krijgt. Dat is op 1 oktober door Onias Landveld. Heel erg leuk. Ja, en ik dacht, de uitsmijter. Je kan één iemand natuurlijk nooit overslaan. Wie denk je? Over wie hebben we het? Haags.
0: Oh, Haags. Jacques Bral?
2: Ja, Jacques Bral. 29 november komt hij twee keer bij ons in de zaal met Vaarwel 2026.
0: Ja, oh leuk.
2: Dus we gaan gewoon, het is zomer, maar we hebben het al over het jaar uitzwaaien.
0: Ja, god, je kan echt wel alvast je kaartjes gaan kopen, toch?
2: Ja,
0: want anders schrijf je gewoon mis.
2: Anders schrijf je mis. En het helpt de sector ook heel erg. We leven ook in een tijd dat mensen allemaal denken, ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik ga misschien morgen wel ergens heen. Is echt voor de theaters, jongen, killing. Dat je echt denkt, die zaal die is half leeg. Moet ik het door laten gaan of niet? En dan 9 van de 10 keer loopt het de laatste paar dagen vol. Wow, dat is echt niet goed voor je hart. Dus mensen, oproep, koop gewoon eerder je kaarten. En meestal kan je ze ook goedkoper krijgen.
0: Ben ik nog te horen?
2: Ik val er een beetje.
0: Ja, ik was ook een beetje weg.
2: Ja,
0: we zijn er weer.
2: We zijn er weer, hallo.
0: Maarten, ik zie je over een paar weken weer.
2: Ja, nog één keertje zien we elkaar.
0: En dan,
2: ik ga gewoon wat leuks meenemen voor je.
0: Oh, wat leuk. Ik hou van leuke dingen.
2: Ja, ik ga wat leuks meenemen
0: voor
2: je.
0: Nou, voor nu.
2: Als bedankje.
0: Een heel fijn weekend.
2: Is goed, jij ook. Hoi, hoi.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Afrojack en Alu Blak met In My World. Daarvoor hoorde je Miles Smith met Stay. En ik ben er maar even bij gaan staan, want ik ben natuurlijk vanmorgen heel veilig ingesmeerd met zonnebrand. Maar ik plak heel de tijd aan mijn kruk. Dus, korte broek, zonnebrand, kruk, nee, no go.
1: Haags Bakkie Sport.
0: We gaan het hebben over sport, want dit weekend opent eigenlijk de Haagse sportzomer. Hier in de uitzending zit Eva Koning en Obed Boersma. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat jullie er zijn. Eva, ik begin even bij jou, want de Haagse sportzomer die begint dit weekend op Vlaggetjesdag.
2: De dag na Vlaggetjesdag.
0: Oké, morgen is Vlaggetjesdag. En
2: 21 juni, ja.
0: Jullie beginnen zondag.
2: Ja.
0: En hoe ziet dat eruit, die opening?
2: Nou, de opening start eigenlijk volgende week. Maar de Haagse sportzomer aan zich is van 21 juni tot en met 21 september. Maar we trappen eigenlijk af met de North Sea Beach Rugby in het volgende weekend. Waar we eigenlijk de echte sportzomer...
0: Het eerste toernooi op het strand.
2: Het eerste topsporttoernooi, ja.
0: En ja, we kijken natuurlijk uit naar dat nieuwe stadion wat mag blijven staan. Nu zitten we nog even met het tijdelijke stadion. Maar dat mag de pret absoluut niet drukken, want het is wel een fantastische plek, hè?
3: Het is een hartstikke mooie plek, ja, klopt.
0: Jij bent hoofdscheidsrechter van het beach rugby.
3: Klopt, ja.
0: En volgend weekend is er dus een toernooi. Welk toernooi is dat?
3: Dat is het North Sea Beach toernooi en het is onze 10e editie. Dus groot feest ook in dat opzicht. Iets wat klein is gegroeid. En het weekend van 27, 28 hebben we dan plusminus 2000 kinderen, 190 teams. Die dan de stranden daar gaan bemannen en heel veel lol gaan hebben in het zand.
0: Ja, fantastisch. Ja. Van waar komen alle verenigingen vandaan?
3: Overal. Dus heel veel uit Nederland natuurlijk. Vooral de jeugd heel veel uit Nederland. Maar we krijgen ook teams uit Wales. We krijgen ook representatie uit het Nederlands beach rugby team. Wat we nu inmiddels ook aan het formeren zijn.
0: Juist.
3: Dus het Nederlands rugby Nederland gaat nu ook voor het eerst deelnemen aan een internationaal toernooi.
0: Ja.
3: In Moldavië in augustus.
0: Dus dat is gelijk een wereldtoernooi? Of is het een Europees toernooi?
3: Het is een Europees toernooi, ja.
0: Okay.
3: Maar ook alweer een hele grote stap.
0: Dus, ja, precies.
3: Dat zijn ook plannen waar wij als North Sea Beach heel erg druk mee bezig zijn. Om het heel erg internationaal te trekken. Dus.
0: En 10 jaar geleden, hoeveel mensen deden er toen mee?
3: 10 jaar geleden zaten we voornamelijk met volwassenen. En ik denk dat we in totaal misschien 20 teams hadden. Met ook wel wat pogingen om vanuit het buitenland teams erbij te betrekken. Het is ontstaan eigenlijk ook vanuit een aantal... een aantal steden in Europa die ook dit soort beach toernooien hadden. En daarmee zijn wij ook eigenlijk gegroeid.
0: Ja.
3: Maar de afgelopen jaren hebben we ook ontzettend veel gefocust op jeugd. Want dat is waar ik ook lid van ben en van de Haagse Rugbyclub. Dat is in feite ook waar we op focussen.
0: Ja.
3: Op die manier kan je de sport laten groeien natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, dat is de toekomst. Als we het nou hebben over beach rugby, want dat is het onderwerp. Hoe goed is het strand van Scheveningen dan als je het op de ranglijst van de andere landen die meedoen bekijkt?
3: Ik ben al naar een hele zooi internationale toernooien geweest. En ik kan vertellen dat ik denk ons strand een van de mooiste stranden is eigenlijk om dit voor elkaar te krijgen.
0: Ja, wat maakt het dan zo bijzonder en zo goed, zo mooi?
3: Ik denk dat het maakt zo mooi omdat het inderdaad heel toegankelijk is. Er hoeft niet iets speciaals geregeld te worden. We hebben inderdaad al in al die jaren ervoor hadden we natuurlijk ook dat mooie stadion al erbij.
0: Ja.
3: Wat erg veel cachet aan het hele gebeuren geeft. Hè. We doen altijd onze finales daar, ook voor de jongste jeugd.
0: Ja.
3: Dus dat vinden ze natuurlijk allemaal prachtig. Die hele groei om dan uiteindelijk als team eerste, tweede plaats te mogen deelnemen in dat stadion met alle publiek. Dat geeft ook iets heel moois. Dus.
0: Zijn wij een beetje een rugby-natie?
3: Het is wel harder aan het groeien. Dus.
0: Ja, ik hoor, mijn dochter zit op het Zegbroek College, topsportklas zitten. Maar hoe groot het aandeel rugby is ongelooflijk.
3: Ja, klopt.
2: Het is, en er zijn ook best veel wachtlijsten al, hè? Bij
3: ja,
2: rugby.
3: Klopt. Nou, sowieso bij de Haagse Rugbyclub, daar hebben we een wachtlijst. Wat een luxe probleem is. Er zijn andere verenigingen in Nederland die dat helaas niet hebben. Die moeten nog veel gaan clusteren met jeugd en met andere clubs en dergelijke. Maar ja, dat is WK's hebben toch de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat er veel meer animo is. ouders die inderdaad kijken en denken... joh, daar gebeurt iets met dat rugby, daar is respect. Mijn kind leert er ook wat van buiten de sport. En daar zijn heel veel ouders toch wel heel erg bij betrokken. En ook als ik kijk bij de Haagse Rugby Club, ik doe dan een klein beetje promotie daar. Ja, heel veel ouders deelnemen ook als coaches, als teammanagers en dergelijke. En dat moet ook wel, want we zijn keihard gegroeid. Die club heeft 1200 leden, waarvan... ik denk 800, 900 jeugd.
0: Ja, precies. Ja. Alle hands on deck.
3: Juist.
0: Als je kijkt naar het rugby, dat wordt normaal gespeeld op gras.
3: Juist.
0: En beachrugby. Wat is het grootste verschil behalve dan het gras en het zand? Maar ik bedoel, is er in outfit nog wat anders? Is er in regels nog wat anders?
3: De regels zijn heel anders. We hebben sowieso een iets kleiner balletje. Het veld is natuurlijk aanmerkelijk kleiner.
0: Ja, want het is veel zwaarder om op dat zand te rennen.
3: Puur mulde zand. Je hebt een veld van 25 bij 30 meter ongeveer. Je speelt, we noemen het ook wel beach fives. 5 tegen 5.
0: Ja.
3: De regels zijn eigenlijk een stuk vereenvoudigd, waardoor het ook heel aantrekkelijk wordt voor mensen die niks van rugby begrijpen.
0: Om te kijken. Ja.
3: Want we proberen inderdaad ook met hele strakke regels. We hebben een 2-seconden regel. Als we een bal voor 2 seconden niet zien als scheidsrechter, dan zeggen we, bal gaat naar de andere kant toe.
0: Oh, ja.
3: Waardoor je forceert dat mensen heel snel gaan pasen. En dan krijg je dus heel veel beweging. En dat maakt het wel heel exciting, om het even op zo'n
0: manier
3: te zeggen. Ja.
0: En op blote voeten?
3: Op blote voeten. Je mag met je sokken, maar geen noppen natuurlijk.
0: Nee. Ik snap het. Nou, het is dus heel aantrekkelijk om te kijken. Daar nodigen jullie eigenlijk ook iedereen voor uit. Volgend weekend, dus dat hebben we het over de 27e en de 28e... zijn de beach rugby dagen op het strand van Scheveningen. Helemaal bij het havenhoofd, hè?
3: Ja, klopt.
0: Welke tijden is de aanvang ongeveer?
3: We beginnen rond 9:30 met de eerste wedstrijden. En als ik het goed heb gezien vanochtend, sluiten we... de finales rond 5:30.
0: Leuk.
3: Dus om 6:00 is het klaar.
0: Nee, je mag wel zeggen.
2: Wat misschien nog leuk is om toe te voegen... is dat mensen dus niet alleen kunnen komen kijken... maar dat de Haagse Sportzomer draait om komen kijken... maar ook zelf kunnen beleven en zelf meedoen aan de sport.
0: Ja. Dus en ze mogen niet meedoen aan toernooi zomaar.
2: Nee, ze kunnen niet zomaar meedoen aan toernooi... maar er zijn wel allemaal side-activiteiten... waar kinderen aan mee kunnen doen of volwassenen... die het rugby een keer willen uitproberen. En dat is de hele zomer zo bij elk topsportevenement.
0: Precies, maar, dat als er is een toernooi van dit, maar daaromheen... kunnen het kinderen die daar niet op zitten... ervan proeven en meedoen en iets leuks beleven.
3: Juist.
0: We kunnen gewoon iedere dag die kant op.
2: Juist. Elke dag.
3: Doen. Ja.
0: De hele zomer. Nou, dat was een hele goede aanvulling hoor, Eva. Ja. Dank je wel, beiden. En heel veel plezier volgende week en de hele zomer.
2: Dank je wel.

0: Lauren Spencer met Fingers Crossed. En daarvoor hoorde je Alex Warren met Fever Dream.
1: Iedere week maken we in Haags Bakkie met Jessica Mendels tijd voor
2: de Haagse Dolomina's.
0: En aan de telefoon hangt Ineke van de Haagse Dolomina. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het ermee?
3: Ja, goed. Lekker weer is het vandaag.
0: Nou, inderdaad. Wat een weertje is het. Ja, ik ben weer toch weer erin getrapt. Ik ben weer op die stoel gaan zitten hier met mijn zonnebrandbenen. Dat had ik eigenlijk bedacht niet meer te doen, want ik plak steeds vast.
3: Dan kan je goed radio maken, lijkt me.
0: Ja, dat is waar. Zit ik gewoon vastgeplakt en ik ga niet meer weg. We gaan het even over een aantal dingetjes hebben. Laten we beginnen met het mooie weer. Het is natuurlijk echt strandweer. En aanstaande zondag, 21 juni, dan is het...
3: Ja, toplessdag.
0: Nationale toplessdag. Ja.
3: Ja. Ja, ik weet niet of iedereen er al van gehoord heeft. Maar zondag gaan we topless allemaal.
0: Iedereen gaat zondag topless. En waarom? Waarom wordt dit georganiseerd?
3: Waarom? Nou, het is internationaal is het al langer een fenomeen. Maar in 2018 is de NFN daaraan begonnen onder de naam Blootgenoom. Mm-hmm. Bloot gewoon.
0: Ja.
3: En wat zij als doel daarmee hebben is dat je dus keuzevrijheid hebt om topless te zonnen. En ook om wat meer acceptatie weer te krijgen voor topless zonnen in Nederland.
0: Ja. Ja, want vroeger, toen ik opgroeide en ook wel in mijn tienertijd, waren heel veel mensen die zonden topless. Ik ben er zelf nooit zo heel erg van geweest, maar dat is het mooie, keuzevrijheid. Ja. Dan hoeft het natuurlijk niet. Maar er is wel een beetje vertrutting aan de gang of zo, hè?
3: Ja, nou ja, weet je, ook toen ik opgroeide, toen zag ik ook veel meer moeders en vrouwen om me heen op het strand die dat gewoon deden. En ik heb zelf ook wel gemerkt dat dat de afgelopen jaren heel zeldzaam is dat je vrouwen op het strand ziet zonder bikini-topje. Ja. En wat de NFN in ieder geval, ik weet niet of het een heel formeel onderzoek was, maar een beetje verzameld heeft, is dat de helft van de vrouwen het wel eventueel zou willen. Want het is natuurlijk lekker als het mooi weer is, dat je meer stof uit kan doen, want het is gewoon warm. Maar dat toch heel veel het niet doen vanwege angst voor reacties of sociale druk. Misschien ook wel tegenwoordig gefotografeerd worden.
0: Iedereen heeft tegenwoordig een telefoontje bij zich en kan opnames maken. Dus ja, ik doe ook nooit zo heel moeilijk over als ik me even ga omkleden, dat ik dan even twee tellen in mijn naki sta. Ik voel me niet zo heel vrij en fijn als ik de hele tijd zo zit. Maar even omkleden doen we niet moeilijk over. Maar inderdaad, iedereen kan tegenwoordig beeld maken op ieder moment van de dag.
3: Ja, het is nog wel het vrouwenlichaam zien, hè? Want op zich, als ik een man zonder topje op het strand zie, ben je toch minder geneigd dat even op de foto te zetten, omdat het een beetje uit de norm valt.
0: Ja, nou, ik heb me er vorig jaar zomer ook wel behoorlijk druk over gemaakt. Dat vaak mensen ook de conclusie trekken dat als je naakt of topless of in een mooie bikini met een type décolleté, dat mensen daar dan wat van vinden omdat het sexy is. Maar het is gewoon warm. En die bouwvakker die zijn shirt uitdoet omdat hij het warm heeft, daar wordt niemand...
3: Daar vinden we niks van.
0: Nee, niemand denkt, oh, dat doe jij omdat ik als vrouw langsloop en dan naar jou ga kijken en fluiten. Terwijl als een vrouw dus minder aan heeft, omdat het net zo warm is, wordt daarvan gedacht dat ze aandacht wil. En dan vindt iedereen daar wat van. En iedereen wil daar een opmerking over maken. Of mensen gaan dat onwijs seksualiseren. Terwijl het voor die vrouw net zo warm is. En een vrouw met grote borsten in een klein hemdje, ja, dat ziet er misschien sexier uit dan als je nog geen borsten hebt en je hebt een hemdje aan. Of als je super slank bent. Maar het is net zo warm weer.
3: Ja, het is dus ook zo. Hè. Juridisch hebben we dezelfde rechten, maar in de praktijk is het toch minder. Een vrouwenlichaam vinden we toch onzedelijker zonder topje dan een mannenlichaam. En dat zie je natuurlijk ook heel erg op hoe social media, grote bedrijven het censureren. Vrouwelijke tepels die worden gecensureerd, die mogen er niet op. En mannelijke tepels niet. Dus of we het nou vinden allemaal dat elk lichaam gelijk is... blijkbaar niet.
0: Nee, dus vandaar de aanstaande zondag Nationale Toplessdag is. Ga je meedoen?
3: Ik weet het ook zelf nog niet hoor. Ik vind het ook een moeilijk onderwerp.
0: Ja.
3: Ik zie ook wel in het feminisme, je hebt voor, hè, dat staat voor gelijkheid, onseksualisering van het lichaam. Het is gewoon een lichaamsdeel. Wij hebben het ook warm. Autonomie, dat je er zelf voor mag kiezen. Dat we tegen de digitale censuur zijn. Maar er zijn ook vrouwen en feministen die er tegen zijn. Die zien niet zo. Die zeggen, ja, ik vind dat nou niet echt de prioriteit van feminisme op dit moment. Of ons lichaam en onze borsten dienden eerst het patriarchaat. Maar nu voor het feminisme moeten we onze borsten ook inzetten. Dan wordt het ook weer een beetje object.
0: Ja.
3: En inclusiviteit, want je ziet wel vaak dat. Dat is nou eenmaal zo. De vrouwenorganisaties die protesteren, bijvoorbeeld topless, toch ook wel heel vaak witte vrouwen die heel knap zijn en slank en niet zichtbaar een handicap hebben of beperkt zijn. Dus en hou je rekening met elkaars cultuur als je vindt dat dit onderdeel is van het feminisme. Waar ik wel zelf over uit ben, is dat je keuzevrijheid moet hebben. Dus dat je moet kunnen voelen dat als jij het niet als seksueel ziet en het gewoon warm hebt en dat je er gewoon voor moet kunnen kiezen zonder angst.
0: Ja.
3: En aan de andere kant ook, dat als jij dat niet prettig vindt, dat je het ook niet hoeft te doen omdat het feminisme dat echt niet zegt.
0: Dus, nee.
3: Ja, voor mij komt het allemaal terug op keuzevrijheid.
0: Nee, maar dat, zo zie ik heel feminisme. Gelijke rechten voor iedereen. En dat betekent dus dat je zelf mag kiezen.
3: En vorig jaar heb ik ook die case gehad, hè, met Jackie toen. Die had borstkanker gehad, de borsten geamputeerd. Dat zat pijn daaraan.
0: Mocht ze niet zwemmen.
3: Als je aan moest.
0: Ja.
3: Ja, en dat mocht dus eerst wel in 2 zwembaden, maar toen waren er toch klachten van anderen. En toen mocht ze niet meer topless zwemmen. En toen heeft het College voor de Rechten van de Mens ook echt uitgesproken dat dat dus discriminerend is.
0: Ja.
3: En ook extra, dus vanwege de beperking, hè, dus dat je pijn hebt en een topje aan hebt, is het discriminerend als dat moet. Maar ook nog op gendergelijkheid, want een man mag wel topless zwemmen.
0: Maar dus eigenlijk zouden dus vrouwen die niks geopereerd is, ook topless in een zwembad mogen zwemmen?
3: Ja, vind ik wel.
0: Nou, maar dat is volgens die rechts.
3: Minder van moeten vinden.
0: Ja, in die rechts.
3: Die rechts er ook wel, hoor.
0: Ja, ja, precies. Ja. We wilden het kort ook nog eventjes over een ander onderwerp hebben. Ja, we lopen tegen het einde van de uitzending. Maar er was bij RTL Nieuws was er een item over menstruatiebloed. We zien vaak dat het iets nutteloos en vies is. En, maar kennelijk is het van hele grote waarde op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, stamcellen. We kunnen in dat bloed zien hoe het met de vrouw in kwestie gaat. Ongelooflijk.
3: Ja, het gaat een beetje terug op vorige keer toen ik bij je zat, dat we het over gezondheidszorg en dat het vrouwelijke lichaam nog niet net zo onderzocht is, zo veel onderzocht is als het man. Hè, dat het vaak nog niet gezien werd als dat het een heel ander lichaam en moet ook onderzocht worden.
0: Mm-hmm.
3: Dit is echt een hele mooie stap. Ik zag ook al in de comments eronder terecht, nu pas, het is 2026.
0: Ja. En ik dacht ook, lichaam, net geopereerd, dan kunnen we niks meer met mijn bloed. Nee. Liters.
3: Nee. En, nou ja, bij jouw klachten, bij mijn klachten had dat menstruatiebloed misschien serieus wel al veel eerder inzicht kunnen geven dan de andere soorten ingrijpendere onderzoeken die gedaan zijn.
0: Ja.
3: En de immunoloog in dit item, Renate van der Meulen, zei het ook echt. Er is gewoon een taboe op het vrouwenlichaam. Er is niet zoveel aandacht voor dat het vrouwenlichaam anders is dan die van de man. En zij had wel echt als mening, als mannen zouden menstrueren, was dit bloed allang onderzocht.
0: Ja, precies. Ja,
3: ja.
0: Ja, ongelooflijk.
3: Het is een bron van informatie. Ja? Het is ook anders dan het slijmvlies wat je verliest zit erbij. Dus vandaar die stamcellen.
0: Dus het is niet hetzelfde als een vingerprik of bloed uit die gewoon bij de bloedbank wordt afgenomen.
3: Nee. Heel rijk. En heel niet invasief, hè? Want als je menstrueert, dat is ook niet voor elke vrouw zo natuurlijk, maar dan kun je het opvangen en op de post doen. En dan kunnen er echt allerlei onderzoeken normaal invasiever zijn.
0: Ja, precies. Ja, ja, fantastisch. Ja, ik vind het een mooie vooruitgang. Ik ben blij dat het daar nu echt goed aandacht en tijd en geld voor is. Dank je wel weer voor je bijdrage, Ineke.
3: Ja, dank je wel. Heel fijn weekend. Geniet van het werk.
0: Ja, jij ook. En tot later.
3: Doei.
0: Doei, doei. We zijn aan het einde gekomen van Haagse Bakkie met Jessica Mendels van deze vrijdag 19 juni. Ik heb nog één plaatje voor je. Ik denk maar half. Dit is Kensington met Living For. Maandag kom ik uitgerust en wel weer bij jullie terug. Fijn weekend.

0: 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid. Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes en de gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten, vooral in het centrum Laken-Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. 7 Nederlandse universiteiten werken ondanks een EU-verbod nog altijd samen met de Israëlische defensieindustrie. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht en een van die universiteiten is de TU Delft, die zelfs nieuwe samenwerkingen is aangegaan. Het gaat om onderzoek waarbij ook wapenbedrijven zijn betrokken. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers die zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. En in Avifauna missen ze een zeldzame zuidelijke hoornraaf. De vogel ontsnapte gisteren uit het park en vliegt nu ergens rond in Alphen aan de Rijn. Vannacht zat hij op het dak van een huis en werd hij opgejaagd door meeuwen. Ook is hij gespot in een winkelcentrum. Het weer nog zonnige periode vandaag. Tot de middag droog, later kans op regen en onweer. En het wordt warm vandaag, 30 tot 33 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

0: In de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ga ik een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Mag ik wat vragen?
2: Tuurlijk mag je wat vragen.
1: Waarom ging u weg van huis?
2: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
1: Dus ook mensen die u niet kent?
2: Precies. Ook dan.
3: Zaterdag 7
2: om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
1: Dus ook mensen die u niet kent?
2: Precies. Ook dan.
3: Zaterdag 27 juni bedanken we alle

0: succes en de gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten, vooral in het centrum Laken-Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. 7 Nederlandse universiteiten werken ondanks een EU-verbod nog altijd samen met de Israëlische defensieindustrie. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht en een van die universiteiten is de TU Delft, die zelfs nieuwe samenwerkingen is aangegaan. Het gaat om onderzoek waarbij ook wapenbedrijven zijn betrokken. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers die zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. En in Avifauna missen ze een zeldzame zuidelijke hoornraaf. De vogel ontsnapte gisteren uit het park en vliegt nu ergens rond in Alphen aan de Rijn. Vannacht zat hij op het dak van een huis en werd hij opgejaagd door meeuwen. Ook is hij gespot in een winkelcentrum. Het weer nog zonnige periode vandaag. Tot de middag droog, later kans op regen en onweer. En het wordt warm vandaag, 30 tot 33 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Hoi.
3: Hoi.
2: Heeft u kinderen?
3: Zeker. Ik heb 2 zoons en 1 dochter.
2: Miste u ze niet toen u ver weg was?
3: Jawel. Elke dag.
2: Maar waarom ging u dan toch?
3: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
4: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
0: Den Haag FM.
6: Nu het nieuws van 2 uur.
7: Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad

0: helpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
3: Ja, soms binnen een seconde.
2: En wat deed u dan?
3: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
4: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
4: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer mogen ze die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer mogelijk met hagel en zware windstoten.

Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
4: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
5: Maar wat is het dan?
4: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
5: Maar dat doe ik toch al?
4: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
6: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen ingezet voor onze vrede en veiligheid.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
6: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
9: Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Budget ongedierte bestemming.

echte De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Mag ik wat vragen?
2: Tuurlijk mag je wat vragen.
1: Waarom ging je weg van huis?
2: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
1: Dus ook mensen die u niet kent?
2: Precies. Ook dan.
3: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
9: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
0: De Vrij Mibo met Elias van Hees op jouw stadsradio.
11: Ja, een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar Den Haag FM. We zijn er weer klaar voor. Blijf luisteren.
12: Den Haag FM.
11: We gaan er even in.
0: Radio.
11: Ja, een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar Den Haag FM. We zijn er weer klaar voor. Blijf luisteren.
12: Den Haag FM.
11: We gaan er even in met een oude peuker, jongens. Is niet te geloven.

0: van Hees.
1: Ja, zo is dat. Een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar Den Haag FM. We gaan natuurlijk vandaag even weer met de gezellige gast de week doornemen, denk ik zomaar vandaag. Het is natuurlijk toch ook een beetje een programma waarin we de waanzin en alles ertussen laten langskomen zonder filter. En wie je bent en wat je doet, zou good old Robbie Buns zeggen. En ik heb me vandaag toch weer een gast. Ik zeg het iedere week, maar vandaag ben ik wel een beetje extra blij. Want deze man, die kennen jullie wel. Hij doet straatinterviews, politieke prikacties en vragen waar politici liever niet op antwoorden. Hij is verslaggever, opiniemaker en misschien wel de grootste luis in de pels van bestuurlijk Nederland. Ik denk dat het tijd wordt om hem te gaan aankondigen. Dus dan gaan we dat doen. Dus even kijken.
0: Dit was de week van...
1: Ja, Tom Staal. Tom.
2: Of had ik het moeten zeggen?
1: Was
2: het...
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou ja, jij mag het ook nog een keer zeggen hoor. Oh. Van Geen Stijl natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Nou, geweldig dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
1: Hoe is het met je? Dat vraag ik altijd als eerste.
2: Nou ja, bloedfysiek het heet.
1: Ja, dat is niet goed. We hebben geen goede dag uitgekozen.
2: Nee, maar dat maakt niet uit. Het is hier is een airco, dat is prima. En ik kijk naar buiten en er loopt van alles schoons langs. Want ik heb zelf niet zo heel veel met de zomer. Het enige leuke aan de zomer vind ik de meisje.
1: De outfits.
2: Ja, en ik kijk, want je zit hier in een bibliotheek. Daar ben ik ook al heel lang niet geweest.
1: Ja, maar, ja, ja.
2: En dan heb je zo'n bankje hier zo. Dat is dan waarschijnlijk door de gemeente neergezet. Maar van deze kant, wat je dus als je buiten loopt eigenlijk niet nauwelijks ziet.
1: Ja.
2: Jullie, zeg maar, Haagse symbool, de Rijgen. Sorry.
1: Ja, die is daar gemaakt door een of andere stadskunstenaar. Die heeft dat speciaal voor de Haag FM gedaan.
2: Ja.
1: Voor het programma Achter de Haagse Duinen. Ja, dat zegt jou misschien niks.
2: Serieus? Maar...
1: Ja, zeker.
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja, dat is die.
2: Doen het
1: nee, die doen het volgens mij niet. Ja, ik zie jou wel zitten. Ja. Ik kan wel even de zwieper geven aan jouw beeld.
2: Oh, jij ziet mij wel weer?
1: Ja, nu sta je wel in het midden als die het doet. En ik nu ook weer, nu ik hier zit. Maar het is...
2: Dat viel me op.
1: Ja, joh, het is allemaal een gekloot hier. Het mag allemaal niks kosten.
2: Nee, joh, maar dat geeft.
1: Hey Tom, maar voor de mensen die jou niet kennen, hè, ik heb de naam al genoemd, good old Robbie Muns. Wie je bent en wat je doet?
2: Ja, wie ik ben? Nou, Tom Staal. Dus een vervelende filmpje.

0: maken. Dat is en niet altijd vervelend.
1: Nee.
0: Dat is leuk. En ik vind het heel leuk al jaren om in de Tweede Kamer rond te lopen. Ik heb een tijd lang dingen met voetbal gedaan. Ben ik veel bij ADO geweest.
2: Leuk. Oh ja, voor Veronica natuurlijk.
0: Ja, voor Veronica. Ja. Het is eigenlijk een beetje filmpjes maken vind ik het leukste. En op een gegeven moment, als je dat al 15 jaar doet... En iedereen wordt maar gecanceld... dan uiteindelijk komen ze een keer bij mij uit. Dus tegenwoordig mag ik ook bij Goedemorgen Nederland aanschuiven... als ochtendmens.
2: Ja, ja, ja, dat is waar, ja. Hoe vind je dat?
0: Ja, ochtendmens, dat vind ik nou niet echt.
2: Kan je dan nog een factuurtje sturen... als je daar 's ochtends voor dag en dauw gaat zitten smeren?
0: Daar moet je niet te veel van verwachten. Daar mag je €150 voor factureren.
2: Oké, nou ja, je zegt het wel gewoon on-air. Respect daarvoor. Ja. Hé, jongen, je doet dit echt al ontzettend lang, hè? Een jaar of...
0: 15.
2: Ja, en heel veel politiek.
0: Ja.
2: Nu ook. Ja. Vind je dat nog steeds leuk?
0: Ja.
2: Het wordt ook over steeds gekker gesproken. Dat wordt natuurlijk ook steeds gekker.
0: Ja, ja, dat hoor je van iedereen.
2: Gaat standaard... straks even over paternotten hebben natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, maar op elke verjaardag die je komt, krijg je... Er zijn altijd... als je tegen mensen vertelt wat je doet, of als ze weten wat je doet... zijn altijd twee dingen die je altijd hoort. En dat is één is... dit is toch allemaal niet meer uitleggen. Die mensen nou, ze maken er toch een bende. Want dat is altijd wat ik zeg. En twee is, je zult het wel druk hebben in Den Haag. Ja, dat klopt. Het is elke
2: je krijgt elke keer dezelfde vragen.
0: Nee, nou, vaak wel. Maar het is altijd gedonder daar. Altijd. En de afgelopen jaren ook. En heel plat gezegd, daar vreet ik ook van.
2: Nee, je hebt gelijk. En over plat gesproken, dus brand in het bordeel. Want Victor Alders komt binnen. Die komt even naar de techniek kijken. Dus als je die ziet langs hoppen, dan zie je dat. Ja, ik ben heel benieuwd, jongen. Hey Tom, heb jij nog weekendplannen? We beginnen gewoon een beetje lekker rustig. Je zit aan een colaatje. Volgens mij heb je het bloedverziekend heet. Ik moet zeggen dat ik me nog net kan redden. Kan handhaven hier.
0: Nee, ik begin nu langzaamaan bij te trekken. Ik heb weinig plannen. Ik blijf morgen echt binnen. Ik hoef niet naar restaurants. Ik kan me beter in de iglo zetten dan op het strand. En ik blijf morgen lekker binnen. En zondag heb ik wat familieverplichtingen. Het is echt heel saai. En
2: dat is wel lekker.
0: Het begint dus met een biologische Berlijnse Super Zero Cola.
2: Ja, dat is waar. We kunnen altijd nog een kalwe kletsaar kunnen we nog nemen zo.
0: Strakjes.
2: Een kalwe kletsaar. Ja, even.
0: Een beetje tik erin.
2: De tik, dat is ook leuk. Van de colaatje met tik. Zullen we die even draaien? Colaatje met tik straks van de kraaien.
0: Ja, ik vind ook dat je start hem gelijk in.
2: Nou ja, laten we dat nog maar niet doen. Ik heb dat lelijke jingletje nog, dat introotje. Dat is ook al 4 jaar hetzelfde, dat loopt nog. Dus zodoende. Hey, maar Tom, al meer dan 15 jaar verslaggever hoor ik je zeggen. Waar is dat bij jou eigenlijk dan begonnen? Want dat word je ook niet van de een op de andere dag. En ook niet zo prominent als dat je nu natuurlijk bent ook, af en toe.
0: Ja, schat, wat een veren allemaal in mijn...
2: Ja, dat moet ik toch wel doen.
0: Nee, het is ooit begonnen dat ik altijd wel bezig was met cabarettenkatet en een beetje journalistieke dingen.
2: Maar beetje gekkigheid.
0: Echt, ja, nooit echt mijn geld mee kon verdienen. Dus ik was er altijd bij. Het was altijd een beetje half dat werk, half in de horeca werken. En zo de rekeningen betalen. En op een gegeven moment was ik daar klaar mee. En dan belandde ik op een kantoorbaan. Nou, dat was natuurlijk helemaal niks.
2: Hmm.
0: Uiteindelijk werd ik daar ontslagen. Had ik kreeg een zak met geld mee. Iedereen hoor. Want de klant ging gewoon weg. Want dat lag niet aan mij.
2: Was klaar.
0: Toen had ik een hele rustige zomer. Toen dacht ik, ja, wat ga ik eens doen? En toen ben ik in Utrecht in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunst, geloof ik. Die leverde een kamer. Cameraman en met een net nieuwe lokale nieuwsite die daar opkwam, gingen we filmpjes maken. Het tweede filmpje was met een huisbaas. Niet geheel toevallig ook mijn oude huisbaas.
2: Oh jee.
0: En die had allemaal vervelende dingen gedaan bij een studentenhuis van hem. En die jongens ging ik helpen. Nou, dat werd duw- en trekwerk. Dat zei geen stijl. Die zei, joh, kom eens even lullen. En ik liep daar de deur uit en ik had weer werk.
2: Dat geweldig, man.
0: Kort. En dat het is heel leuk. Ik ben de eeuwige ZZP'er, bevalt me. Prima, de ene keer gaat heel goed, de andere keer wat minder. Zo gaat dat. Elias.
2: Ja, wat een mooi verhaal, Tom. Ja, dat is toch wel grappig. Jawel, dat je dan zo eigenlijk denkt van... Nou, ik ga maar voor de lol een filmpje maken. Dat loopt dan natuurlijk uit de hand.
0: Ja, het kon. En het werd. Het was, vanaf dat was de eerste keer dat ik met mijn creativiteit geld kon verdienen. En, maar dat was ook een stukje geluk. Ik ging dat item maken. Daar kwam ruzie uit voort. Dat hebben we uitgezonden. Vonden heel veel mensen verschrikkelijk. Maar geen stijl was op dat moment. Had net Rutger gehad. Die waren Poon begonnen. Tenminste, die Poon is daar los van. Maar die vanuit daar ontstaan.
2: Rutger Kastricum.
0: Ja, precies. Weet je. En die zagen dat. En die gaven mij de kans. En daar mocht ik op mijn bek gaan. Daardoor mocht ik mijn dingen doen. En langzaamaan groeien je daar een beetje in. En nu is het al heel lang mijn werk, ja. Het is echt een beetje geluk gehad dat ik ergens wel alle tijd had. En toevallig daar die ruzie kreeg en dat opgepikt werd.
2: Ja, nee, hier ga je natuurlijk Jaap zeggen. Maar vind je het nog leuk?
0: Mm.
2: Na al die jaren. Wat maakt het zo leuk, dit werk?
0: Dat het altijd anders is. Kijk, op een gegeven moment... Natuurlijk, het gaat altijd met ups en downs. Ook qua views en qua succes en dat soort dingen. En dan loop je wel eens ook wel eens in Den Haag. En je denkt, god, waar moeten we het nu weer over hebben? Maar heel vaak, weet je, nou, vorig jaar kon ik me dat ineens herinneren. Nee, het is jouw oude partij ook natuurlijk.
2: Ja,
0: dat,
2: was wel.
0: Ik weet echt...
2: Geert Wilders
0: dat,
2: natuurlijk.
0: Ja, dat ik die dag er naartoe ging. Dan overleg je even met je chef. Bij mij is dat dan Ronaldo. Met Frank. Van, nou, wat zijn de onderwerpen? Ja, nou, we weten het eigenlijk niet. En, soms kom je dan wel zoals nu. Dan ga je maar vragen stellen over het Nederlands elftal, weet je. Omdat je soms even niet weet. En in één klap zie je iedereen zijn telefoon pakken. Een lift omhoog. Er is wat aan de hand.
2: Ja.
0: Zo, er gaan de 7 man die gaan weg bij de PVV. Nou, dan weet je niet. Oké, dan hebben we weer een onderwerp.
2: Dan heb je wel een werkdag voor de boeg.
0: Dus 9 van de 10 op het moment dat je denkt... wat een suffe saaie dag, dan gebeurt er ineens weer wat.
2: Ja, dat is natuurlijk wel zo. En mensen maken het denk ik ook onvoorspelbaar. Je kan toch ook altijd, zeker als je natuurlijk onder druk een interview moet doen... kan je wat doms zeggen.
0: Dat is wel de bedoeling.
2: Ja.
0: Nee, dat is niet de bedoeling, maar dat gebeurt wel, ja.
2: Dat je een beetje een goed filmpje krijgt, een beetje ragebait of zo. Of ben je daar niet zo van?
0: Kijk, het is heel simpel. Als ik een nieuwe minister, Boegel O'Sullivan... die gewoon me niet aankijkt en dwars wegloopt en zo... en iedereen vindt dat verschrikkelijk... dan heb ik niet op dat moment, ik heb haar gewoon een paar vragen gesteld... de bedoeling gehad om dat zij niet ging reageren. De bedoeling was dat ik een vraag had en dat ze daar antwoord op zou geven.
2: Juist.
0: Dat doet ze niet... Dus zij maakt het zelf dan, Rachel.
2: Heel ingewikkeld ook, voor jezelf.
0: Ja, dat is altijd zo'n dooddoener die wij dan zeggen. Maar ja, wij stellen alleen maar vragen. Maar ik stel een paar keer vragen, ze kijkt me niet eens aan. Ze is zo onbeschoft en ze loopt weg. Weet je, een week later of 2 weken later had ze met die Lef Lezen, met die Bob ook een gesprek. Toen gaf ze wel een antwoord. Dat klopt ook al voor gemeente. Ze had rare dingen gezegd. Nou ja, dan is het op dat moment niet nooit mijn insteek geweest om voor ragebait. Maar dat filmpje vervolgens op Twitter 5,5 miljoen keer, 500.000 keer bekeken wordt. Dat is vooral haar schuld. Zij maakt er ragebait van, niet ik.
2: Ja, nee, ik snap wat je zegt. Hey, en daarover natuurlijk de uitspraken van... je hebt er nu een soort wekelijkse bulletin van gemaakt... om Jan Paternotte van D66 even de fractievoorzitter aan te pakken.
0: Ik graag mag trouwens.
2: Ja, geloof ik wel.
0: Ja, maar dat heb ik met bijna iedereen daar wel, hoor. Het is... Ja, god, we hebben een periode gehad... vast alle ballen op de PvdA. Met Asscher en met Samson. En nu is het Timmermans, daar konden we ook op dingen. Maar ik heb met Jesse Klaver ook wel eens aanvaren. Dat komt gewoon omdat ik bij een medium werk... waar je een beetje opinie in mag gooien.
2: En dat weten ze natuurlijk ook. Het is een beetje gekleurd.
0: Het is voor, nou, maar het,
2: of openlijk gekleurd. Eigenlijk is alles gekleurd natuurlijk.
0: Als je jongens van Denk een aanvaring hebt, of een aanvaring... dan zie je bij ons alle reaguurders... die jongens van Denk die snappen het niet. Even beschaafd.
2: Ja.
0: Maar bij hun is het precies andersom. Dus voor allebei is het nut. Als Jesse Klaver zijn punt kan maken bij mij... en dan wat terug heeft hij nog steeds een punt kunnen maken.
2: Tuurlijk.
0: Dat is met Jan Paternotte ook. Hij wordt niet kapot geknipt of vals gemonteerd. Hij mag zijn verhaal doen en dan mag ik wat tegenover zetten. En dat knettert af en toe. Ja, dat is op zich wel lekkere tv.
2: Ja, precies, ja. En als je nou kijkt naar al die jaren... wat is dan het gekste wat je ooit hebt meegemaakt in jouw werk?
0: Nou, een nachtje stappen met Ron Jeremy was wel een...
2: Heb je dat echt gedaan?
0: Ja.
2: Voor de mensen die hem niet kennen, die man maakt natuurfilms... die 18
0: niet meer.
2: Plus zijn.
0: Die man die zit al een tijdje in de gevangenis. Volgens mij heeft hij, omdat hij ziek is...
2: Dat is dat verhaal, joh.
0: Ja, die is...
2: Oh, wat sick.
0: Ja, het is een van de grootste pornoacteurs ter wereld. Op een gegeven moment door meerdere vrouwen is aangeklaagd... wegens verkrachtingen. Dat klinkt natuurlijk heel paradoxaal. Maar het is... dat is mogelijk. En die was een keer in Nederland... Toen was ik zo brutaal om degene die eromheen, die dat regelde... om te vragen, mag ik van A tot Z mee? En toen gingen we van de Kamasutra-beurs in Utrecht... naar het plein, dat damding in de hoofdstad.
2: Het damding? Ja, ik weet ook niks van
0: nee,
2: de 20,
0: precies.
2: Hoor.
0: En naar Radio 3, en weet ik het, 's ochtends om 8:30... heb ik hem bij zijn hotel afgezet. En toen ging ik terug naar de redactie. Heb ik even een uurtje geslapen daar. Toen zijn we gaan monteren. Ja, dat was wel een apart, als je zegt, gek. Ding,
2: dat is, maar ook omdat hij dan, denk ik, gewoon heel bizar was om...
0: Het was heel bizar om te zien. Het is een man die bijna zijn hele lichaam wel meerdere keren gezien hebt in films. En hij was... weet je... die draait daar een trucje. En die heeft een Amerikaanse manager bij hem. En dat is heel bizar. Die douwt er af en toe een stuk pizza in. En dan wordt hij weer een nieuwe kroeg ingegooid. En dan moet hij zijn rum komen promoten. En overal maakt hij dezelfde grappen. En staat hij met dezelfde vrouw op de foto. En het is het één dingetje. En hij had in zijn busje, lag echt een bed. En dan wordt hij dan af en toe, want hij was ook niet meer de gezondste, werd hij door die manager even een half uur in dat bed gezet. En hup, dan ging er weer een stuk giet in. En dan werd hij weer in een discotheek gezet. En dan moest hij daar weer hetzelfde trucje doen. En was behoorlijk naar de getver om 8:30 ochtends. Omdat ik het wel wakker moest houden, zeg maar. En dat, het was een mooi heftig filmpje.
2: Dit is geweldig.
0: Ja, jij vraagt om het gekste. Nou, dat is wel een van de gekste dingen.
2: Jeetje, Mina, maar hem ook inderdaad. Ja, die stond er toch echt. Ja, bizar daarna inderdaad in de baas beland. Ik was dat verhaal eigenlijk helemaal kwijt.
0: Ja, ja. Maar hij heeft ook een hele paar leuke. Gewoon als acteur. Want hij mislukte als gewoon acteur. En daarom is hij de porno ingegaan. Want hij moest gewoon geld verdienen. En dat, maar hij bijvoorbeeld. De Boondock Saints heeft hij wel een geweldige rol in. Dan speelt hij wel een enigszins normale acteur.
2: Oké, nou ja, ik ga maar even een drankje halen, denk ik.
0: Ja,
2: zou ik dat doen?
0: Ja.
2: Ja, dat zou. Colaatje met tik!

0: Dit was de week van... Van hebben. Je hoort de kraaien op de Nagevim, jongens. Ja, het is één zootje, maar dat maakt niet uit. Vandaag in de studio zit de one and only Tom Staal. Tom, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Wel leuk, hè, de kraaien?
1: Ja, ja, dat was zeker. In die eerste periode was geweldig.
0: Heb je iets met de kraaien?
1: Nee, helemaal niks.
0: Oké, nou ja, dat is jammer. Nee, Tom, die vertelt me daarnet een verhaal. Ja, maar dat...
1: Over Jopen.
0: Nee, ja, maar daar... Ja, Jopie Knopie. Maar, ja, nee, daar gaan we het toch gewoon niet over hebben. Want dat is gewoon net buiten de camera's omgezegd.
1: Ik kies mijn moment wel.
0: Ja, je hebt gelijk ook. En bij mij kan dat gewoon in die zin... dat ga ik niet tegengebruiken. Nee. Zo zit ik niet in elkaar. Hoe is dat eigenlijk voor jou, de vertrouwelijkheid, ook in je werk? Wat je hebt, is het lastig? Of is het bij jou heel veel quotejes halen en knippen? En plakken? Of app je veel, bel je veel? Hoe doe je dat?
1: Oh ja, dat verschilt heel erg. Ik ben niet de journalist, zeg maar, aan wie je gelekt wordt of waar je mee in Nieuwsport gaat zitten.
0: Dat doe je nooit? Nee, eigenlijk, nee.
1: Nee, dat komt niet naar mij toe.
0: Oké, nee, dat doen ze niet.
1: Laat ik het zo zeggen, ik heb natuurlijk van dichtbij meegemaakt. Je kent mijn lieve vriendin Agnes ook.
0: Ja.
1: Ik heb echt wel bij...
0: Die werkt ook in de journalistiek.
1: Ja, hoe dat bij de... Als we het hebben bij de RTL'tjes en de NOS van deze wereld. Hoe erg het draait. En ook als je bij de Telegraaf zit op een netwerk opbouwen. Weet je, en dan dat je echt dat spel speelt. Dat politieke spel van om die scoop binnen te krijgen.
0: Juist.
1: Je zei, nou, daar heb ik nooit aan gedaan. Er is nooit iemand die mij belt en zegt Tom. En daar doe ik ook mijn best niet voor. Want dat geeft... In ons geval is het ook niet nodig, want het geeft je een beetje scheef gevoel. Maar verwacht dan op een gegeven moment ook wat terug.
0: Ja.
1: Ik heb jou die scoop gegeven, dus hè, dan ga ik jou wat... Het is natuurlijk ook wissel wel. Zij hebben iets nieuws, dus nou, dan moet natuurlijk ook nieuws komen. Dus ze hebben elkaar gewoon nodig.
0: Ja, zo steeds zo'n balans die je dan moet bijhouden.
1: Wat je wel hebt... En, kijk, even, ik ben gewoon de filmpjesmaker bij Geen Stijl, zeg maar. En ik ga naar Den Haag. Maar Geen Stijl zelf is natuurlijk veel meer. Er worden heel veel artikelen geschreven, topics. En dat is van politiek tot liveblogs over wat er in Iran gebeurt... tot wat er in Gaza gebeurt. Echt, er wordt heel veel wordt dingen... En daar zijn mensen op een hele andere manier continu in contact. En dat verschilt van dat je in contact bent met andere collega-journalisten... maar ook met politici, ook met bestuurders... Maar ook met mensen zelf. Hè. Dus daar krijg je eigenlijk veel meer van. Als je daarnaar kijkt, dat je gewoon echt door mensen zelf ook wel echt op de hoogte wordt gebracht van bepaalde dingen. Dus ja. Het is niet alleen die politiek, zeg maar. Goed.
0: Nee, helder. En ja. wie vind je het leukste een beetje om in de Tweede Kamer mee om te gaan? Het is natuurlijk allemaal verschillende lui. Van allerlei pluimage.
1: Kijk, daar maak ik ook geheim van. Ik vind Martin Bosma altijd wel...
0: Ja, dat is natuurlijk wel een koning.
1: Ja,
0: ik weet ook niet of ik dat mag zeggen op Den Haag of hem, maar...
1: Ja, maar goed, kijk...
0: Als persoon sowieso. Mag hem graag.
1: Je mag niet zeggen voor wie je gestemd hebt en al dat soort
0: dingen.
1: Nee. Dat klopt, weet je. Maar Martin heeft wel een gave. Is een werkelijk waar een geweldige woordkunstenaar. Hij is heel gevat en heeft heel veel kennis. En hij heeft wat... een goede cabaretier bijvoorbeeld, een goede stand-up comedian ook heeft. Hij kan een conferentie brengen, hij kan een verhaal brengen. Wat hij zo vertelt, dat je eigenlijk geen seconde twijfelt aan dat het waar is. Dus dezelfde goede komiek voorbeelden aan had. En jij zit in die zaal, nou, eigenlijk heeft hij gewoon gelijk. Je gaat een uur later thuis nog eens een keer nadenken. Ja, nee, natuurlijk is het gelul, weet je. Maar als je het op zo'n manier kan vertellen, dat is een kunst.
0: Gewoon retorisch, heel sterk.
1: Ja, dat is echt... En dan had hij weer een verhaal. En dan kwam ik later thuis. En dan ging ik een uur later een beetje zo zoeken. Denk,
0: het is gewoon onzin.
1: Ja. Als je dat... En dat maakte hem ook een hele goede politicus. En dan was ik ook echt een hele goede voorzitter. Hè?
0: Ja.
1: Vergis je niet dat hij de eerste is gegaan.
0: Van de Tweede Kamer, ja.
1: Van de Tweede Kamer. De eerste zei in zijn periode... We stoppen er gewoon om 12 uur uiterlijk mee. Weet je, 11, 12 uur is het klaar. Dan gaan we gewoon naar huis. Doe normaal, dan gaan we morgen wel weer verder. Weet je, nou, dat is nou alweer voorbij. Maar dus dat zorgt er wel voor dat je echt niet meer van die debatten tot 4 uur 's nachts had.
0: Ja, dan moet je het gewoon iemand hebben die dan inderdaad een keer de knuppel in het hoenderhok gooit.
1: Dus als je mij vraagt wie is mijn favoriet en je kijkt even naar die afgelopen 10 jaar, zeg maar, dan is Martin Bosma.
0: Ja, helder. Wie vind je het meest vervelend? Die vraag kon je natuurlijk verwachten.
1: Nou, ik... Dat is vaak is dat per momentum, omdat iedereen die daar zit... ook de jongens van Denk, waarvan mensen wel eens denken... dat ik daar dan wat op tegen heb of zo... Het zijn stuk voor stuk zijn de meeste wel echt wel aardige mensen.
0: Ja, ik vond Kuzu altijd ook top, vroeger. Dat vond ik echt een topgozer.
1: Een Usturk. Kun je lekker mee aan de Coca-Cola.
0: Lekker,
1: man, daar heb ik dingen mee meegemaakt. Nee, maar...
0: Wat zeg je nou allemaal, Tom?
1: Nee, ik heb niet met hem gezopen. Maar...
0: Oh, goed zo.
1: Het was een idioot. Ik heb een keer zo moeten lachen. Want...
0: Ik lachte ook veel met Usturk vroeger.
1: Ik weet nog dat hij een keer dan in de Tweede Kamer die nu gerenoveerd was, dan ging hij de roltrap op en afrennen. En dan ging mijn cameraman erachteraan rennen.
0: Nee, joh.
1: Dat was echt ontzettend knul.
0: Maar waar rende die dan voor? Dat hij te laat was voor de pad of zo?
1: Nee, dat was gewoon aan het dollen.
0: Oh.
1: Nee, joh, die was niet helemaal honden verder.
0: Nee, dat is ook juist leuk natuurlijk aan mensen.
1: Wel, maar jij vraagt, vervelend, ik heb af en toe moeite, met Frans Timmermans en met Jesse Klaver heb ik ook wel eens moeite in wat zij doen. Als ik jou een vraag stel, dan gaan zeggen, vooral Jesse Klaver heeft een handje van, weet je, dus ik heb het bij wijze van spreken over zijn schoenveters. Dan gaat hij zeggen, ja, we hebben het over mijn schoenveters. Maar we moeten het over gaan zijn.
0: Ja.
1: Wat daarom gebeurt. Ik zeg, maar die vraag stel ik niet. De wereld, er is nog meer op de wereld, hoe verschrikkelijk het ook is, wat er allemaal gebeurt, dan alleen Gaza, dan jouw agenda. En die, dan probeert hij je op een hele arrogante manier neer te zetten en te zeggen, kijk, mij is voor het goede opkomen. En,
0: ja, jij deugt niet.
1: Nee, ik kijk op jou neer, want jij haalt een onderwerp aan wat ik en mijn achterban dan niet interessant vind. Dat vind ik een hele irritante eigenschap. Maar Jesse Klaver zelf vind ik geen onaardige jongen.
0: Ja, vroeger vond ik hem echt ontzettend aardig. Hij zou wel een beetje veranderd zijn ook. Toen was hij gewoon nog Kamerlid Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat is natuurlijk een hele tijd geleden. Ik ben er sowieso al 10 jaar weg.
1: Ja.
0: Maar ja, mensen veranderen natuurlijk ook. Maar het is dan die morele hoogvlakte waar jij dan volgens mij ook een broertje dood aan hebt.
1: Ja, daar heb ik wel een broertje dood aan. En op het moment dat je dat zegt, dat je er een broertje dood aan hebt, en je brengt dat in beeld en je neemt daar stelling in, ben je precies hetzelfde aan het doen als hij.
0: Ja.
1: Alleen mijn morele hoogvlakte.
0: Nee, alleen hij deugt wel en jij niet natuurlijk. Dat is wel het verschil
1: vanuit zijn.
0: Ik heb nog een goed hoedje meegenomen trouwens hier.
1: Ach, jezus. Ja,
0: die heb ik ooit van Spartacus gejat.
1: Gejat ook?
0: Nee hoor. Nee, ik zeg, Timon, mag ik hem hebben? Hij zegt, jij mag hem hebben. Dus,
1: ik zeg, normaal krijg je die namelijk als je premium lid wordt, Elio.
0: Oh, dat ben ik niet eens.
1: Je bent niet premium.
0: Ik ben wel special guest bij Geen Stijl trouwens.
1: Geen Stijl.
0: Zal ik ook eens wat onthullingen doen?
1: Premium, als u overweegt om dat goede vrije woord, dan gaat u naar geenstijl.nl. Dat is een hartstikke leuk weblogje. Eruit al een tijdje mee. En dan voor een jaar, eurotje of 50, wordt u premium lid. En dan mag u meer dan alleen reageren. En u krijgt nog andere dingen te zien. Weet ik veel. Oh ja, en geen reclame.
0: Ik hoor het u zeggen. Ik heb net van
1: geen stijl.nl. Ik had dat al gezegd.
0: Ik heb net een hele lange mail gehad van de directeur over reclame in de uitzendingen, Tom. Dus je brengt me een beetje in verlegenheid.
1: Nou, stuur me door. Voor mij zijn wij gewoon een
0: de factuur van de boete die gaat naar Tom Staal, dames en heren.
1: Dit is een nieuwsvoorziening.
0: Van geenstijl.nl.
1: Nieuwsvoorzieningsheid. En u zou dat onder elkaar moeten we elkaar een beetje steunen. Dus ik zeg ook allemaal lid worden van de HGVM. Kan dat?
0: Nou ja, lid, luisteraar kan natuurlijk. Kijker van Den Haag TV.
1: Iedereen hoeft hier niet voor te...
0: Vraag het liedje aan van Elias van Hees dan.
1: Ja, proost met mij de hele nacht.
0: Ja, dat is goed. Daar was je bij natuurlijk het feest. Dat is gezellig. Hak op de tak, hè, voor de naam.
1: In de clip, man. Je zat
0: in de clip, ja.
1: De tweede keer van mijn leven dat ik in een videoclip zat. Maar nu wel van een grote ster. En dat is ook waarom ik hier naartoe wil komen, Elias. En geloof het of niet, je mag het aan Agnes vragen. Maar ik heb al zeker meer dan een jaar de grote wens, echt bovenaan mijn bucketlist, om een hit voor jou te schrijven.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, ik weet niet of ik het kan. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar op een of andere manier denk ik dat wel.
0: Zo, maar dat is een leuk idee.
1: Ja, dat is een leuk idee.
0: Maar dan kom je zelf, maar dat weet ik helemaal niet. Dus je overroepelt me helemaal.
1: Echt waar, ik ben zo amuzikaal als een blok hout. Maar ik zou het wel willen proberen.
0: Zo, maar dat vind ik wel gaaf.
1: Ja, en dan wil ik dus zo'n clip ook met die meisjes erbij.
0: Wat voor meisjes?
1: Ja, er waren twee dansen.
0: Ja, die waren leuk, hè?
1: Eentje die had zo'n glimlach. Nou, die korde.
0: Ah, die waren echt leuk.
1: Geen 20 paarden van afslaan, maar het...
0: Diana Meijer. De Diana Meijer Dansacademie. Dat heeft ze al 40 jaar of zo.
1: Ja?
0: Ja. En eentje was haar dochter. Dat was superleuk dat ze kwamen. Zeker. En die wilde ook helpen. En het was natuurlijk een hele mooie clip ook die we hadden gemaakt.
1: Ik vond de clip top.
0: Mijn oude vriend Richard de Mos kwam nog langs even.
1: Ja, 3 keer zat ik er rokend in. Dus dat thuis...
0: Dat meen je niet.
1: Ja, ja.
0: Oh, dat meen je niet.
1: Dacht dat jij dat expres had? Nee.
0: Nee, ja, het stomme is, we hadden dus Hugo van Eck, die cabaretier. De Haagse cabaretier. En die die wilde graag een filmpje maken voor ons toen. Waarbij die iedereen ging interviewen. Van, joh, waarom ben je hier?
1: Ja.
0: En het stomme is, bij jou dus is als enige het geluid weggevallen. Ja. Terwijl hij liep met die roze microfoon jou te interviewen. Dus het is goud. We hebben het wel in de clip gestopt. Alleen we hadden dus geen geluid.
1: Yes, je zat er dan weer tussen.
0: Ja, echt, letterlijk. Ja. Maar het is wel leuk als we hem natuurlijk even luisteren dan.
1: Ga je nou echt draaien, hè?
0: Ja, zou ik het doen?
1: Gewoon doen.
0: Ik ben niet narcistisch genoeg, daarom vind ik het juist leuk.
1: Vind jij wel van mij van mening dat dat als het woord leven in de titel zit of in het refrein...
0: Ja?
1: Dat het gelijk een meer lading krijgt. Want daar zit ik wel... Ik zit bij alles, plak ik dan het iets vergelijk dan met het leven... dan volgens mij beter dan al een heel end.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ik zie er volgens mij niet zo heel goed uit met die Duitse helm in het zwart, hè? Met het logo erop, ja. Of wel? Ik zit hier met een soort blok over in de studio, jongens, maar goed...
1: Vrijdagmiddag de Hagenwem de Vrij Mibo met Elias van Ees.
0: Ja, zo is het.
1: En zijn eigen muziek. En nemen nog een cola mee.
0: Een colaatje zonder tik. Dit is Elias met Proost met mij vannacht.
2: Er is een feestje in de kroeg.

0: Ja, je hoort Elias van Hees op Den Haag FM. Het mooie is, dat ben ik zelf. Dankjewel, jongen. Wat zeg je, Tom? Tom staat in de studio, dames en heren.
1: Jezelf aan te kondigen en af te kondigen.
0: Ongelooflijk, hè? Schaamteloos ook.
1: Echt schaamteloos.
0: Over schaamteloos gesproken, jij bent van geen stijl.
1: Ja.
0: Lekker bruggetje. Ja. Nee, ja, vroeger was dat tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Wat was het ook alweer?
1: Ja.
0: Zoiets?
1: Zoiets, ja.
0: En dat is nu iets meer gekuist. Maar het is nog wel...
1: Er was iets, en ik weet niet meer precies wat dat was, iets met die... Volgens mij zijn we ooit door een bekende Nederlandse zanger... ding is van Kane, volgens mij, ik weet het niet zeker. Dus ik vind het stom om te zeggen, maar heeft ons volgens mij ooit zoiets genoemd? Dat hebben we dat als slogan genomen. En met iets dat als dat... Als er iets, nou, ik weet niet meer precies wat het verhaal is, maar dat hebben we aangepast, niet zozeer. Maar er was een reden om te stoppen met die...
0: met die slogan.
1: Ja, en er is nu een andere slogan. Ja, zoek het maar op. Ik weet het ook even.
0: Maar
1: dat is hard.
0: Jij bedenkt ze niet.
1: Kijk, weet je, die hele site is zo leuk. Want dat is natuurlijk ooit door Dominic Wezy, walgelijke man. Is ooit opgezet. En dat was natuurlijk. Ik weet nog dat ik dat zag. Dat was zo anders dan anders. En Rutger ging filmpjes maken. En die ging gewoon tegen politici zeggen: je was gewoon helemaal niet waar wat je zei. En waarom heb jij een spindokter nodig en dit en dat? En dat was niemand. Weet je,
0: iedereen... Oh ja, met Ella Vogelaar, dat filmpje.
1: En iedereen reageerde erop met: dit is geen journalistiek en dit en dat. Maar het was gewoon een andere vorm van journalistiek. Waar mensen heel erg aan moesten wennen. Die gewoon veel meer hard was. En dat heeft hij natuurlijk. Kun je zeggen wat je wil van die walgelijke gozer. Maar dat heeft hij wel heel knap gezet. Dan is een publieke omroep begonnen. En dat is tot een bepaalde mate ook
0: ook geslaagd.
1: Maar die geen stijl zei. Het is altijd door blijven gaan. Zo'n jaar of 7,5 zijn we nu zelfstandig. En wij maken nog steeds, brengen nog steeds nieuws op een andere manier. Maar dat verandert, dat je publiek verandert of mee ouder wordt, dat de dingen, dat de video's anders worden. En dat we soms daar te laat mee zijn en soms weer even nieuw zijn. Kijk, nu, als ik het simpel zeg, en ik maak de films bij geen stijl. Ik zit daar niet 5 dagen per week. Dus ik wil ook zeker niet voor hun praten. Maar als ik er nu zo naar geen stijl kijk. Dus op dit moment waar de laatste jaren geen stijl echt. Onbekend staat en waarom mensen naar geen stijl trekken. Mm-hmm. Als er iets in de wereld of in Nederland gebeurt, de lijfblogs. En dan zijn het weer, die jongens, weer zulke heerlijke hyena's die de hele nacht wakker zitten en die dat met elkaar verdelen om maar continu nieuws wat er komt proberen zo goed mogelijk te factchecken en dergelijke en daar bovenop te zitten. Dat je gewoon echt toen met Israël en Gaza, daar waren wij gewoon 10 keer accurater, die jongen, en 10 keer sneller dan de hele NOS, die daar met 380 FTE is.
0: Ja, jullie zitten daar dan dat, natuurlijk met 3 man, met 5, met 6 misschien, maar...
1: Die qua jongens mentaliteit, die boefjes, die jongens die het in simpel, van een simpel kantoortje doen achter een computer, die mentaliteit, dat is altijd geen stijl geweest. En dat is er nog steeds.
0: Dus dat is nog steeds avant-garde, maar jullie gaan wel met de tijd mee.
1: Ja, tuurlijk, de hele boel verandert toch?
0: Ja, eens.
1: Toen wij filmpjes begonnen te maken, onderzochten we, dat besloten mensen bij 1 minuut 30 om te kijken of ze dat filmpje uit wilden kijken.
0: Daar
1: konden wij wat mee. Hè? Dan zetten we er lekker wijf in op 1 minuut 30. of een duur oud of iemand zei wat geks. Maar dat is nu, als je nu kijkt naar de mensen die het meeste...
0: Dat is 30 seconden kijken, geworden.
1: Nee joh.
0: Nog korter,
1: 3-4 seconden voordat je besluit. Weet je?
0: Ja.
1: Dus dat is heel anders. En dan moet je ook gaan kijken, moeten wij ons helemaal op de jeugd gaan richten? Of ga je toch... Nou, er zijn genoeg dingen... Het continu. Ze staan nog steeds boven water, weet je. Ik bedoel, we zijn er nog steeds. Jij was er ook, weet je, met zo'n verkiezingsnacht.
0: Dat was briljant. Jullie gingen gewoon door tot 5:30 of zo.
1: Dat doen we altijd. Ja. Dat deden we met de Amerikaanse verkiezingen. We hebben het met Europese verkiezingen zelfs zo gedaan. Hè? Want dan mogen ze het nog niet bekendmaken. Hè? Want in Nederland, wij stemmen op woensdag.
0: Geen exit polls.
1: Ja. Wij sturen gewoon mensen naar die exit polls. Vragen we die voorzitter na tellen om die uitslag op te noemen. Sturen dat naar ons toe. Wordt verwerkt door Maurice de Hond door zijn software. En we komen met accurate exit-polls.
0: Ja, echt te gek hoor.
1: En dat, nou goed. En daarna houden we op met geen stijl zo geweldig vinden. Wat doen we allemaal?
0: Maar dat is wel mooi wat je zegt. Wat maakt geen stijl nou geen stijl? Wat is nou typisch geen stijl?
1: Geteld.
0: Ja.
1: Ja. Nou, gewoon die qua jongens mentaliteit. Ja. En wat ik leuk vind is gewoon dat je. Hier staan relatief simpele dingen. Er staan een paar camera's, jij hebt een computer, er staat een koffiezetapparaat zit er gewoon bij. En een paar microfoons en een paar koptelefoons. Je draait je eigen nummertje, je geeft de gast een colaatje zero. En je hebt op zich heb je al genoeg. En zo'n nacht daar zitten. Natuurlijk, dat kost wel geld. Maar wij zeg ik altijd, maar bij geen zoveel. Wat ik leuk vind, dan gaat Mosterd. Thijs, die gaat dan samen met zijn vriendinnetje, want die is setdresser of zo. Die moeten dan, Amerikaanse verkiezingen, moeten dan een decor maken.
0: Mm-hmm.
1: Nou, een beetje decor kost je een paar duizend euro. Ze hebben er verdomme 50 euro aan uitgegeven. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een paar posters opgehangen en ze hebben allemaal Amerikaans snoep op die tafel neergezet. En je hele sfeer was dat het Amerikaanse verkiezingen waren. Weet je. En dat kan gewoon. Dus we hadden gelul met al die dure uitzendstraten. En vriendinnen van mij die bij een hartstikke leuk programma werken, waar niemand naar kijkt, die gewoon met een item van 15 minuten gewoon 6 weken eraan mag werken.
0: Ja.
1: Want ik ben blij als ik in 6 uren mag werken, weet je. Dus ja,
0: ja
1: dat vind ik nou goed. Nou,
0: dus de eenvoud.
1: Even wat anders.
0: Alles draait om de eenvoud. Ja, ja, ja. Het doet me ook even denken aan vorig jaar ben ik gewoon. Captain Henk, wat is er mee?
1: Nee, jij zei alles draait om de eenvoud. Dat is Henk.
0: Henk Westbroek. Oh ja. Ja, nee, zeker. Het goede doel. Vorig jaar ben ik echt met een telefoontje op Gerard Joling afgestapt. En dan hebben we zo'n USB-kabeltje met een Den Haag FM plopkapje. Ja. En dus ik zeg, joh, mag ik wat vragen stellen aan Gerard zo, weet je wel. En die Wino was erbij. En toen was net gestopt met filmen van de Only Joling.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik was hem een beetje aan het... Hij stond op een hardstyle festival in het Zuiderpark. Dus ik was een beetje van, ja, hoe is het allemaal geregeld? En hij van, ja, gelukkig is het lekker weer en ja, gezellig.
1: Yeah.
0: Weet je wel? Dus, yeah. Dus ik zeg maar, ja, komt er nou een nieuw seizoen van Only Joling? En toen zag ik zijn manager zo. En toen zei hij gewoon, ja, mag nog niet zeggen, maar waarschijnlijk wel.
1: Yeah.
0: Dus toen heb ik dus shownieuws... Ja, heb ik natuurlijk wel zelf geappt. Van joh, ik heb dit.
1: En
0: ja, heb je die beelden niet horizontaal? Ik zeg nee, natuurlijk niet. Want ik had geen idee dat hij dit ging zeggen natuurlijk. Maar dan heb je dus een bereik. Alle bladen. En Boulevard kwam ook nog de dag erna. Ja, dat was natuurlijk geweldig ook. Ja. Dus iedereen had Den Haag FM gezien.
1: Ja.
0: Miljoenen mensen.
1: En wat heeft het je gekost? Een microfoontje aan je iPhone?
0: Ja, nee, onze vrije middag. En de koelkast was goed gevuld bij Dagje Outsiders. Dus dat was fantastisch. En ook een journalistiek ding natuurlijk. Dat was echt het onbedoeld. Maar echt heel grappig.
1: Ja, dat is heel grappig. Maar goed, wat ik zeg, normaal, ik vind geen stel een leuke club. En,
0: ja.
1: Ik ben heel vaak niet eens met wat ze schrijven en heel vaak wel.
0: Maar jij doet gewoon de video's en niet de redactie?
1: Nee, ik geloof dat ik 1 keer in mijn leven een stukje heb geschreven.
0: Oké. Okay.
1: Maar goed, dus me nu ook wel even genoeg met zeggen hoe geweldig ik geen stijl en allemaal vind. Ik vind dat een leuke manier en ik ben ook blij dat je het steeds meer ziet. Hè, iedereen heeft het altijd maar over die lef. Lezen, maar ook die met relatief weinig middelen een mega groot bereik bereikt.
0: Ja.
1: Is
0: dat een aanwinst voor Nederland?
1: Is dat een aanwinst?
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk. Iedereen is een aanwinst. Ook de marker die er nu rondloopt, die op een hele andere manier journalist. Er komt gewoon weer een nieuwe lichting aan, Thomas. Weet je, toen ik begon daar, toen had je Ferry Mingelen. Weet je, alle Jezus.
0: Ja, het is wel een beetje oudbollig misschien.
1: Weet je, dat is
0: aardige vent trouwens. Heel aardig vent.
1: Ja, natuurlijk. Met allemaal aardige mensen.
0: Behalve Dominique Wezy.
1: Ja, dat is een walgelijke vent. Met Wezy kan je niet alleen de gracht dempen. Dan moet je de gracht
0: mee. Oh, wat erg, Tom. Dat heb je niet gezegd.
1: Ja, dat heb ik wel gezegd.
0: Oké, okay, ja, hij doet het lekker toch.
1: Maar uiteindelijk gaat het. Zie je dat verandert. Op een gegeven moment kwamen zo'n Thomas van Groningen.
0: Ik heb nou al spijt. Het is live ook, hè, dit.
1: Ja.
0: Godverdikkie.
1: Wat is er allemaal?
0: Al die ouders met kinderen in de auto, die horen dit. Over grachten dempen. Nou goed, Thomas van Groningen.
1: Het
0: vertel.
1: Hij heeft toch geen idee wat een gracht en dempen is?
0: Nee, je hebt ook gelijk. Oké, ik denk even te ver door. Ja. Maar, Thomas van Groningen. Ja,
1: Thomas van Groningen, Sam Hagens, Merel E.K. Al die gasten die er, al die nieuwe mensen die komen. Dat is allemaal, weet je wat het is? Ik ben gewoon een oude lul nu daar.
2: Ja.
1: Ja, zet jij je petje nog eens op?
0: Ik zet mijn petje weer even op. Komt de uitzending ten goede. Het zit lekker ook zo. Je hebt
1: doe
0: gelijk.
1: En leuke dingen.
0: Ja, nee, dat is zo. En waar ligt je horizon, Tom? Wat wil jij nog in het werk? Wil je ooit nog een keer serieuze tv gaan maken? Of heb je dat uit je hoofd gezet?
1: Kijk, weet je wat ik heel leuk vind? Dat is dat ik best wel veel verschillende dingen doe. Dus dan loop ik over die zwarte cross te stuiteren met 20-jarigen. En dan komen mensen op mijn Instagram of wat dan ook. En dan zien ze ineens filmpjes over een kaas.
0: Ja.
1: Met etenwezen en dan mensen die van die kaasdingen me gaan volgen. Die zien me ineens met een grote bek in Den Haag. Dus ik vind die diversiteit vind ik leuk. Ik heb al lang en breed opgegeven dat ik ooit heel rijk ga worden of zo.
0: Mm-hmm.
1: Dus,
0: je wil gewoon plezier maken ook.
1: Ja, maar dat is wel heel makkelijk. Dus er moet ook een inkomen.
0: Je moet wel kunnen eten en
1: nou,
0: zo.
1: Wat heb ik nou de laatste anderhalf jaar? Mag ik ook eens van die programma's aanschrijven? Nou, je kan ook wel weer een lijstje af, weet je. Ik heb een keer een documentaire gemaakt. Ik heb een keer een boek geschreven. Ja, het zijn allemaal niet de meeste dingen. Maar ik vermaak me er kostelijk mee.
0: Klinkt als een soort snabbelcircuit dit.
1: Nou, dat is grappig. Nou, zeg je een klein tipje van de sluier.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Dit klinkt negatief, dit is het niet, Elias. Maar jij en ik delen wat.
0: Ik ben nou heel nieuwsgierig, Tom.
1: Jij en ik, wij zijn... En het is, nogmaals, het klinkt negatief, maar dat is het niet.
0: Oké. Okay.
1: Wij zijn allebei een net niet-BN'er.
0: Ja, dat is... Nou, jij
1: nee,
0: bent het wel.
1: Nee. Oké, okay.
0: Ik laat je eens uitpraten.
1: Ja, want een net niet-BN'er, dat is eigenlijk... Als ik het heel simpel zeg, maar ik ga dat binnenkort een keer veel verder uit elkaar uiteenzetten. Want ik kom namelijk met het handboek voor de net niet-BN'er. Een net niet-BN'er... Kijk, is iemand... Heel veel mensen kennen jou. Als jij vanavond moet optreden...
0: Ja, ja.
1: Achteraf willen mensen met de foto's... willen een bakootje met je drinken.
0: Ja, kennen, doe ik ook allemaal.
1: Ja, zeker dat bakootje natuurlijk. Ja. En dan gaan ze je muziek nog leuker vinden. En van dat bakootje. En dat, maar dan gaan ze bij dat... als jij verder eens hier over straat loopt... Ja, dan word je wel eens herkend. Jij door Utrecht loopt, mensen geen idee.
0: Klopt.
1: Ja, dus als ik bij een voetbalstadion loop... Dan kennen ze hem allemaal van die voetbalfilmpjes. Dus ik in Den Haag loop... Bij de
0: oh ja, dan kamer. Kennen ze je natuurlijk allemaal van als verslaggever maar, daar. Ja.
1: Over het algemeen, de rest van Nederland werkelijk waar... geen idee wie Elias
0: gelukkig ook maar.
1: Is, en geen idee wie Tom Staal is. Weet je, ja, de marktkoopman, die hebt het wel eens gezien, weet je. Dus dat valt alleszins heel erg reus mee. Maar je kunt je, als jij je gewoon een besef hebt... van jouw rang in BN'erschap... kun jij gewoon een prima boterham verdienen.
0: Ja, 100%.
1: Ja, en dus een van de dingen waar je prima geld mee kan verdienen... is aanschuiven in programmaatjes. Of als je bijvoorbeeld kijkt... en dat is echt de definitie van een net niet-BN'er... kijk naar programma's als de Alleskunner VIP. Iedereen kijkt naar de programma en die zegt... ik zie hier 100 VIP's. En 99 ervan heb ik werkelijk waar nog nooit van mijn leven van gehoord.
0: Nee, met uitzondering van Jessica Mendels, hè, want die heeft gewonnen. En die presenteert hier, Tom, die presenteert ja, hier de ochtendshow sorry. Bij de Dagen
1: van VIP.
0: Haags Bakkie.
1: Ik ben toch geen ochtendmens. Echt,
0: nee, jij luistert denk ik nooit naar de Dagen van VIP. Maar daar moet je eigenlijk ook maar geen antwoord op geven.
1: Oh. Het is ook niet zo dat je dat 's ochtends op de radio dan opzet. Maar
0: nee, je hebt
1: het beste keer luisteren.
0: Nou ja, precies.
1: Maar snap je wat ik bedoel?
0: Ik begrijp je heel goed. En
1: daar kun je, kijk, er zijn...
0: En ik vind dat je jezelf wel een beetje tekort doet.
1: Nee, maar dat is het dus. Jij maakt het negatief. Want
0: ja,
1: dat is
0: je hebt gelijk.
1: Niet. Kijk, wat ik meemaak als net niet benner is dat ik over straat loop. En dan komen er mannen. Het zijn altijd mannen, eigenlijk. Het zijn altijd mannen. Die komen naar me toe. En, nee, Tom Staal. Fucking legend. Mag ik bij jou op de kamer?
0: Ja,
1: de
0: ja, ja.
1: En dan loopt een meisje loopt ernaast. Een meisje... Weet jij wel wie dit is?
0: Geen idee.
1: Dit is Tom Staal. Nog steeds geen idee.
0: The Man of Steel.
1: Dat is het. Weet je, dus... Gros kent niet. Vroeger, in mijn tijd, had je 5 BN'ers. Jos Brink. André van Duin.
0: Hans Klok.
1: Nou, daar had je het wel een beetje gehad.
0: Ja.
1: Tegenwoordig heb je er zoveel. Vooral van die influencers. Dat...
0: Ik heb ook bij God geen idee wie het zijn. Omdat het me ook niet interesseert.
1: Nee, maar die mensen kunnen wel, als je daar goed mee omgaat... een prima boterham verdienen. En die voelen zich af en toe, is het zwaar, af en toe is het leuk. En als, nou ja, wat is er dan handiger dan een goed handboek... van iemand die zelf al jaren 15 een van de grootste net niet BN'ers is.
0: En dat ga jij schrijven?
1: Nou, ik wil daar een beetje mee spelen. Want het is namelijk ook heel leuk voor de mensen... die dus naar zo'n alles kunnen VIP's kijken... en dus echt geen idee hebben wie jullie ochtendpresentator hebben. Wie zijn deze mensen? Ik kan er ook wat leuke anekdotes in kwijt... over wat ik heb meegemaakt... zonder dat het een al te veel een ego-boek wordt. En daarin kun je gewoon dat meenemen... als tip van hoe je daarmee om moet gaan.
0: Ja, nou wat leuk. En volgens mij heb jij zelf ook niet heel veel met ego... Ofwel?
1: Hoe bedoel je met ego? Ik lul graag over mezelf.
0: Ja, maar een beetje ijdel. Maar je bent wel een heel aardige vent. Je bent wel een goede gast, volgens mij.
1: Ja,
0: ben je een lief persoon?
1: Ja, dat dacht ik al. Ja, maar ik ben wel... Kijk, ik ga nou niet vertellen van... God, als de camera uit is, dan ben ik heel anders. En dan zit ik lekker te haken thuis... en links draaien de yoghurt van de geitenmelkenboer... in elkaar te flansen, weet je. Dat ga ik echt niet vertellen. Maar de rol die ik speel... op het moment dat ik een microfoon in mijn handen heb... is gewoon heel anders dan als ik thuis ben. Alsof wij straks in de kroeg hangen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat is wel ook gewoon echt een rol.
1: Soms is
0: dat moment.
1: Ja, ja, er zit natuurlijk wel heel veel oprechtheid en dingen uit mezelf in. Ja, dat wel. Maar het is ook vaak... is het ook wel leuk om dingen een beetje op te blazen. Toch?
0: Ja. Wanneer heb je eigenlijk echt ervoor gezorgd met jouw filmpjes dat iemand echt aan zijn stoelpoot is omvergezaagd? Dat zou ook vaak zijn gebeurd.
1: Je vroeg net wat is het gekste wat ik heb meegemaakt, wat het gekste wat ik had gemaakt.
0: Ja.
1: Een van de betere dingen, dat gaan we echt opa vertel 13 jaar terug. Waren twee Europarlementariërs die ik met frauderen heb betrapt. En dat is echt de wereld overgegaan.
0: Met Daniel van de Stoep toen?
1: Ja, ja. Daniel.
0: Ja, mijn god, dat is ook een verhaal. Ja.
1: Leeft hij nog? Of is hij al vrij?
0: Je weet het wel te brengen met jouw gasten, Tom.
1: Ja, maar het is wel... daar hebben we wel wat neergezet. Wat we mede wel aan hem hadden te danken.
0: Dat die man met die rolkoffer, ja, dat zou ik ook nooit vergeten.
1: Ja, ze zijn allebei overleden inmiddels. In Tsjechië was ik een soort held. Die man was een oude communist in Tsjechië. En iedereen haatte hem. Die werd helemaal gek. Maar wat die man deed, en het heel kort... We waren dingen aan het filmen in Straatsburg en in Brussel... over die verhuizing. En ik wilde graag kijken of het frauderen met het tekenen... geld er nog was. En het tekengeld is, zoals je aanwezig bent, dat je €309 krijgt puur om aanwezig te zijn.
0: Moet je 's ochtends tekenen.
1: Ja, dan moet je even. En dat werd
0: gebruikt. En daarna kun je heel de dag weg, hè?
1: Ja.
0: Voor de goede orde.
1: Nou, dat werd dus misbruikt, want op zich is er wat voor te zeggen. Het is voor je hotel en dit en dat en die onkosten. Daar is op zich wat voor te zeggen. Wat mensen deden was, ze gingen of zelf tekenen of liet iemand tekenen. Maar gingen tekenen, gingen dan weg. En als je dat 3 keer, 4 keer per week deed, dan had je
0: 1000 euro erbij.
1: En deze man die woonde gewoon 100 meter van dat parlement vandaan. Het Europarlement in Brussel. Echt, die liep letterlijk erin.
0: Maar op papier natuurlijk niet. Woonde die ergens ver weg?
1: Ook dat.
0: Waarschijnlijk.
1: Liep hij er dus ook weer uit. En die werd helemaal gek. En toen vervolgens is hij echt nog een keer gepakt in Tsjechië. Want hij is gestopt daar. Dat had hij met zijn dronkharsers een kind aangereden.
0: Oh.
1: En toen wilden ze... daar was een onderzoek bezig. Hij was nog niet voor de rechter geweest. En ondertussen hebben ze hem later nog... En elke keer wat met die man was... dan had ik Tsjechische media aan de lijn. Die moest ik dan antwoord gaan geven. Dus ik zeg, iedereen in Tsjechië kende op een gegeven moment Tom Staal. Nou, dat zou wat overdreven zijn. Maar continu moest ik antwoord geven. En op een gegeven moment kwam het nieuws. Was hij gepakt... in een Zwitserse bank. En dan wilde die met €5 miljoen de bank uitlopen. Ja, ze zijn gek in Zwitserland, weet je.
0: Wow.
1: En die is gepakt. En hij is toen tijdens het politievoor aan een hartaanval overleden.
0: Bizar.
1: Ja, ja, wat moet je dan zeggen? Toen ging die Tsjechië weer aan de lijn. Dus ja, wat ik te ben, ik kwijtschrik.
0: Moet jij eraan?
1: Dat is mijn vriend.
0: Moet jij ermee? Ja. Nee.
1: Maar goed, dus jij vroeg net dat. Ja, dat filmpje was wel... Dat ging echt alle kanten op. Dat vond ik wel heel leuk, ja.
0: Ja. En staat er nog iets op je bucketlist wat je graag wil doen? Wie zou nou echt eens willen interviewen, bijvoorbeeld? Of is dat niks voor jou, om iemand gewoon een half uur of een uur te interviewen?
1: Ja, ik weet, als je dat echt goed wil doen, dan moet je het ook... Dat weet ik niet of ik dat echt goed zou kunnen. Als je echt zoals een Jeroen Pauw of zo... Of dat,
0: ja, die is ook wel heel goed, natuurlijk.
1: Ja, daar word ik ook wel moe van, iedereen dat zegt. Maar dat is wel zo.
0: Ja, hij is wel heel goed.
1: Dat is hij ook. Ergens zou ik... Ik kreeg namelijk laatst de vraag van Fidan Ekis ook. Het is eigenlijk gewoon een beetje dat ik heel erg even aan het zoeken ben naar een nieuwe prikkel.
0: Ja? Oké. Okay. Ja.
1: Even weer dat dingetje met die net niet-BN'er, dat wil ik echt nog een keertje doen. Zo'n ideetje wat al langer speelt. En daar kun je ook wel een leuke filmpjes omheen maken. Dus voor mij is dat wel leuk, maar... Ja, ik heb even... Ik mis gewoon eventjes op dit moment even. Maar dat komt ook omdat ik privé net een huis gekocht. En er moet van alles...
0: Ja, gefeliciteerd daarmee. Ja, dat is natuurlijk wel feest.
1: Ja, dat is ontzettend feest.
0: Jammer dat je niet in Den Haag kon wonen. Dat ik nou gezellig gevonden.
1: Ja,
0: maar...
1: dat snap ik. Maar je bent van harte welkom in fucking Baren. Naar Barenpas.
0: Bij Hilversum.
1: Mm. Nee, maar dus ik ben daar een beetje...
0: Kan Agnes op de fiets naar werk? Daar gaat het natuurlijk allemaal om.
1: Met de trein.
0: Het draait altijd om die vrouwen.
1: Nee, het is... Ze doet het goed daar.
0: Jazeker, dat doet ze.
1: Maar het, dus ik ben wel een beetje zoekende eigenlijk naar iets...
0: Iets daarnaast dan? Of denk je van misschien stoppen?
1: Stoppen niet.
0: Nee.
1: Nee, kijk, simpel gezegd werk ik 1 dag in de week bij Geen Stijl. En de ene keer is dat is wat meer. En dat zal een keer ophouden. Maar tot nu toe doen we het nog steeds hartstikke leuk. Dus daar zie ik niet...
0: En dan met name op dinsdag loop je dan in de kamer. Ja. Gewoon bij die patatbalie en mensen een beetje overvallen.
1: Wat ik soms wel zou willen is weer gewoon ouderwets terug naar ergens in dienst.
0: Op een kantoor?
1: Ja.
0: Toch wel?
1: Gewoon één keer.
0: Wat je vroeger zo saai vond.
1: Ja, nee, niet op een kantoor.
0: Oh.
1: Dat mag gewoon wel in de creatieve sector. Dat mag in tv zijn, misschien achter de schermen. We vinden ook allemaal dat we mensen kunnen iets kunnen leren, kunnen begeleiden. Dus dat zou ik ook leuk vinden als andere mensen dat ook vinden. Maar op een gegeven moment, na 15 jaar, ben je het ZZP'en wel eens een beetje zat.
0: Hmm.
1: Weet je, het
0: beetje stabiliteit.
1: Kijk, corona, weet je, daar gaan we hoeven het allemaal niet over te hebben. Maar dat was, het was bij mij ook alles weg. En ik kreeg niks van die hele kutoverheid niet. En dat is allemaal prima. Daar ben ik me allemaal zelf weer bovenop gekomen. Maar soms denk je...
0: Dan ben je wel kwetsbaar
1: gewoon,
0: dus, ja.
1: Gewoon de 23e, gewoon mijn loon op mijn rekening. En dan betaal je je hypotheekje straks, je rekeningetjes en dit en dat. En dan de rest smijt je over de balk. En volgende maand is er weer een moment dat er geld komt. En je bouwt een pensioentje op en dat soort shit.
0: Klonkt wel heel erg als rust, reinheid en regelmaat dan.
1: Rust, reinheid en roken. De drie R. Nee, dat is het motto bij de BBB, bij Caroline. Rust, reinheid en roken. Maar dat is niet rust. Het is een beetje stabiliteit. En het zou fijn zijn als dat wel met je flexibiliteit.
0: Je financiële stabiliteit ook. Ja. Oké, Tom. Nee, duidelijk. Is er nog iets wat je kwijt wil aan de mensen?
1: Nou, vond je het niet genoeg?
0: We racen door de tijd. Nou, is er nog een vraag die ik jou had moeten stellen, maar wat ik niet heb gedaan?
1: Nee, volgens mij heb je alles gesteld. Of je nu even hier aan plein publiek lid wil worden.
0: Van geen stijl. Ja. Ja, hoeveel kost dat?
1: €50 per jaar.
0: Ga ik doen. Deal.
1: En nu?
0: Ja, zo. Ik doe dat gelijk zo. En dan, zie ik jou op de zomerborrel, denk ik, van geen stijl, of niet?
1: Volgende week, hè?
0: Jazeker.
1: Treed je op?
0: Nou, nee, maar ik ben daar wel gewoon. Nee, maar jij weet het nooit bij mij, hè?
1: Nee, hup. Gewoon zingen, boven op de tafel.
0: Je weet het nooit bij mij. Vorige keer heb ik dat wel gedaan. Dus, ik wil nog iets zeggen eigenlijk. Ja, dat liedje wat je voor mij wil schrijven, dat vind ik wel te gek. Dat was de scoop van de uitzending. Den Haag FM, Tom Staal wil liedje schrijven voor Elias.
1: Dat kan die verder helemaal niet, maar...
0: Nou, ja,
1: jij vroeg mijn bucketlist niet, ja. Nou, daar is
0: het. Nou ja, geweldig. Tom Staal, mag ik je hartelijk bedanken dat je was. Ik neem een hoed voor je af.
1: En ik de koptelefoon. Dankjewel, man.
0: Helemaal goed. Heel graag gedaan. En te gek. En dankjewel voor het luisteren.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks Restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Hoi.
3: Hoi.
2: Heeft u kinderen?
3: Jazeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
2: Miste u ze niet toen u ver weg was?
3: Jawel. Elke dag.
2: Maar waarom ging u dan toch?
3: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
4: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
8: Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wolfs van Selena Gomez hier op Den Haag FM. Ik ben Axelle Veldheer en welkom bij Hak op de Tak, het jongerenprogramma van Den Haag FM. We hebben het elke week over iets anders. We zijn dus lekker Hak op de Tak. Nu het lekker weer is, hoor je het overal. Ik moet nog aan mijn summerbody werken. Maar waar stopt gezond bezig zijn en begint diet culture? Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar een nummer wat heel erg goed past bij dit lekkere weer. Miles Away van Offenbach.

In My Blood van Shawn Mendes, een van de grootste hits van 2018. Skinny Talk is de nieuwe vorm van diet culture. Daar dadelijk meer over. Maar eerst gaan we luisteren naar een nummer wat helemaal past bij de zomerse vibe van vandaag. Magnetic van Bauta.

Bleeding Love van Leona Lewis. Het leek heel even alsof we er vanaf waren van de diet culture door de grote body positivity movement van een paar jaar terug. Maar hij is weer teruggekomen, deze keer op TikTok, onder een andere naam, namelijk Skinny Talk. Skinny Talk is dus een genre op TikTok waarin dun zijn dus weer helemaal wordt verheerlijkt. En extreem diëten is tegenwoordig iets, dat noemen we een lifestyle. Het begon eigenlijk allemaal vrij onschuldig met What I Eat in a Day video's. En dat waren dus video's waarin meiden eerst hun lichaam lieten zien en daarna vertelden wat ze dus deden of aten om lean of skinny te blijven. En ergens lijkt dat gewoon content, maar eigenlijk werkt het als een soort belofte. Eet zoals ik en misschien krijg je ook mijn lichaam. Alleen werkt dat in de praktijk natuurlijk niet zo. Je kunt niet zomaar een eetpatroon van iemand op TikTok kopiëren en dan verwachten dat je er hetzelfde uit gaat zien. Inmiddels gaat skinny TikTok nog veel verder dan alleen eetvideo's. Er zijn hele accounts waarin meiden dus elkaar tips gaan geven hoe je zo snel mogelijk zoveel mogelijk gewicht verliest. En in plaats van dat ze elkaar dus ook dan aanmoedigen, gaan ze elkaar uitschelden als een soort motivatie om minder te gaan eten. Binnen het Skinny Talk is er ook nog een soort ideaal gewicht, namelijk de gouden 47 kilo. Volgens Skinny Talk mag je niet boven de 47 kilo zijn, ongeacht hoe lang je bent, want dan word je dus als dik beschouwd. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik ben bijvoorbeeld 1,78. Als ik 47 kilo zou wegen, dan zou ik in het ziekenhuis liggen. Je ziet zelfs filmpjes van jonge meiden die huilend op een weegschaal staan omdat ze boven dat getal zitten. En in de comments worden ze vaak alleen maar erger. Daar krijgen ze namelijk geen reality check, maar juist nog meer tips hoe ze dus nog dunner kunnen worden. Ik vind het echt te ver gaan, maar nu ben ik natuurlijk geen deskundige. Dadelijk ga ik daar met Camilla meer over praten. Zij stuurt namelijk voeding en diëtiek. Maar eerst Living for Love van Kensington.

0: muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven. Proost!

Cold Heart van Elton John en Dua Lipa. Een leuk feitje is dat het eigenlijk allemaal Elton John nummers gemixt door elkaar zijn, maar door Dua Lipa klinkt het als een heel erg nieuw nummer. We hebben het vandaag over diet culture en zo praten wij met Camilla. Zij studeert voeding en diëtiek en met haar hebben we het over de gevaren van dit soort trends. Maar eerst, een nummer dat wat meer liefde in deze vrijdagavond gaat stoppen. Show Me Love van Wisdom C, Bees & Honey. Hey mama.

0: Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag.
1: Den Haag FM.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Tone 10, Fit and Ready, California Girls van Katy Perry hier op 92.0. We hebben het vandaag over diet culture. Ik kan hier natuurlijk alles over zeggen, maar ik ben geen voedingsdeskundige. Daarom schrijft Camilla aan, zij studeert voeding en diëtiek. En ik wil van haar weten hoe gevaarlijk dit soort TikTok-trends nou echt kunnen zijn. Oh, Camilla, hoor je mij?
1: Ja, zeker.
0: Hi, leuk dat je er bent. Waar ligt voor jou de grens tussen gezond zijn of zeg maar diet culture?
1: Voor mij is dat echt vooral het balans vinden tussen het gezond eten en ook nog kunnen genieten van af en toe wat lekkers. Het is natuurlijk af en toe dat mensen dan gezond willen zijn en heel obsessief mee bezig gaan. En zichzelf dingen echt verwijten van, oh nee, ik kan geen ijsje eten of een stukje taart, want dat is ongezond. Maar ik denk juist het obsessieve daarvan wordt, alles wat te veel is natuurlijk ongezond, dus heel obsessief ermee bezig zijn ook. Dus vooral het balans vinden tussen het gezonde, lekkere eten, grotendeels natuurlijk, en dan af en toe als lekkers ook moet kunnen.
0: En wat merk jij als student voeding en diëtiek aan hoe jongeren tegenwoordig over eten praten? Merk je daar iets ergs aan?
1: Ik moet zeggen dat ik vind dat tegenwoordig jongeren wel steeds bewuster zijn van hoe belangrijk het is om gezond te eten. Mm-hmm. En ik merk het ook vooral dat je heel veel, ik denk ook op social media zie dat er veel meer content is rondom het gezond zijn, het sporten en dat soort dingen. Maar ja, daarin wordt natuurlijk bijvoorbeeld de proteïnetrend heel groot naar voren gebracht. En worden bijvoorbeeld vezels en vetten dan weer wat meer vergeten. Maar ik denk wel dat de jongeren van tegenwoordig zich wel bewuster zijn van de gezondheid. Omtrent eten en sporten.
0: En waarom kan het dan gevaarlijk zijn als jongeren het eetpatroon van iemand op TikTok proberen na te doen?
1: We zijn natuurlijk allemaal anders. Ik ben bijvoorbeeld best wel klein. Ik ben 1,58. Maar dan ben ik best wel klein. En als ik dan een dieet ga volgen van iemand die een stuk groter dan mij is en veel meer mag eten dan wat ik ben. Als ik dat uiteindelijk ga volgen, dan krijg ik overgewicht. Ja. Dus ja, het is echt natuurlijk, je moet echt naar jezelf gaan kijken. En het is mooi om inspiratie uit iemand anders te halen, maar je kan het niet zo klakkeloos gaan volgen, want we zijn gewoon allemaal heel anders.
0: En want op dit moment is skinny talk echt heel erg een ding. En daarin wordt dus heel weinig eten gekoppeld aan discipline. Wat vind jij van dat woordgebruik?
1: Discipline. Dat vind ik best wel gevaarlijk natuurlijk. Als je gaat kijken naar het woord alleen al, dan klinkt het alsof mensen niet goed genoeg zijn als ze dat niet kunnen.
0: Ja.
1: En ja, nou, dat is het natuurlijk niet. Dus ik vind het best wel gevaarlijk. Het heeft natuurlijk ook best wel veel consequenties als je langere tijd minder gaat eten. Dus mm-hmm. Ja.
0: Ja, want er is dus ook iets zoals de gouden 47 kilo. En wat dat dus is, is dat kinderen of nou meiden dus van een jonge leeftijd niet boven de 47 kilo wil zijn. Wat vind jij daarvan? Heeft gewicht echt iets te maken met iemands gezondheid?
1: Nee. Zoals ik zeg, we zijn allemaal anders. Mm-hmm. Dat ten eerste. Dus ja, nou, lengte heeft bijvoorbeeld daar invloed op je gewicht. Ja, iemand die een stuk langer is, ja, dat weegt gewoon uiteindelijk gewoon wat meer. Maar dat houdt niet in dat diegene dan ongezonder is. Mm-hmm. En apart daarvan is gewicht niet alleen maar bijvoorbeeld vet.
0: Ja.
1: Het heeft ook te maken met je spiermassa, met vocht bijvoorbeeld. Sommige mensen verliezen heel veel vocht. En daardoor zijn ze wat lichter op de weegschaal. Maar dat houdt niet in dat ze per se gezonder zijn geworden.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, nee, het heeft verschillende factoren. En gewicht alleen maakt je nog niet per se gezond.
0: Nee, precies. En dan als laatste, wat zou jij jongeren willen meegeven die heel erg onzeker worden van skinny talk of what I eat in a day video's?
1: Mooie vraag. Misschien klinkt het moeilijk voor als iemand al zich daar onzeker over voelt. Maar ik denk echt vooral naar jezelf kijken in dat opzicht en oké met jezelf zijn. Want te veel vergelijken, zoals ik zeg, ja, iedereen is anders. Als je constant met anderen gaat vergelijken, is het een doel die soms gewoon niet na te streven is.
0: Mm-hmm.
1: En gewoon zorgen dat je de beste versie van jezelf kan worden. En daarin gewoon je gezondheidsdoelen behaalt. Dus zoals ik zeg, het gezonde balans vinden tussen lekker kunnen eten wat je lekker vindt, maar ook nog gezond blijven.
0: Ik vind het hele mooie woorden. Ik denk dat heel veel jongeren hier ook heel erg wat aan hebben. Camilla, dank je wel voor dit interview. Dus
1: bedankt.
0: Hele fijne avond nog. Geniet nog van het lekkere weer.
1: Yes, hetzelfde. Jullie ook.
0: Doei, doei.
1: Succes. Doei.
0: Straks gaan we verder over dit onderwerp. Maar nu eerst ga je luisteren naar Kingdom of Fears van Cameron Wiscombe.

Mystical Magical van Benson Boone hier op Den Haag FM. Vorig jaar was dit nummer nogal een grote meme op TikTok, maar voor Benson Boone heeft dat niet uitgemaakt, want het heeft zijn carrière best wel een grote boost gegeven. We gaan nu door naar Drown van Martin Garrix.

0: WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Questions van Lost Frequencies en James Arthur. Je luistert naar Hak op de Tak, het jongerenprogramma van Den Haag FM. We hebben het vandaag over diet culture, daar dadelijk meer over. Maar nu eerst Passenger van Alex Warren.

So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Het nummer was eerder dit jaar helemaal TikTok viral en heeft Olivia haar carrière ook een grote boost gegeven. Het volgende nummer is voor de oudere generatie. Ik luisterde deze heel erg vaak met mijn vader in de auto onderweg naar school. Dus ik hoop dat jullie er heel erg van kunnen genieten. Net zo erg als dat wij vroeger deden onderweg naar school. Fake van Alexander O'Neill. Can I get some nasty bass? It's gonna be kinda right.

Turn the Lights Off van Justin Jackstyle en de Johns. Fans maken zich zorgen over Ariana Grande. Waarom hoor je zo? Maar eerst een nummer wat we allemaal kennen. Every Teardrop is a Waterfall van Coldplay.

echte De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

Under the Bridge van Adele. We hebben het vandaag over diet culture. En ook Hollywood moet eraan gaan geloven. Want veel mensen hebben het erover. Celebrities die zijn tegenwoordig dunner dan ooit. En de celebrity die afgelopen week vooral in de spotlight stond, was Ariana Grande. Van Ariana wisten we dat ze heel erg veel was afgevallen. Vooral toen ze de rol van Glinda had in Wicked. En daar was toen al heel erg veel commotie over. Niet alleen omdat ze er dunner uitzag, maar ook omdat ze een hele andere uitstraling had. Haar kleding, haar make-up, haar manier van praten, alles voelde ineens zachter en heel fragiel. Maar Ariana staat er nu ook onbekend dat ze heel erg drastisch van uiterlijk verandert. Dus heel veel fans dachten, oké, misschien hoort dit gewoon bij de Wicked era, dit is gewoon een act. Misschien is dit een stunt om wat media aandacht te krijgen. Straks als die filmperiode voorbij is, dan doet ze haar zelfbruiner weer op. Dan gooit ze die haren in zo'n hoge paardenstaart en dan doet ze die hoge hakken van haar aan en dan is het gewoon weer helemaal de oude Ariana. Maar de Wicked era is inmiddels voorbij en het lijkt, ja, dat ze is dus begonnen aan haar Eternal Sunshine Tour en het lijkt erop dat ze dus nog dunner is dan tijdens Wicked. En hoe meer video's we dus nu zien van haar tour, hoe meer mensen zeggen dat ze er moe en uitgeput uitziet. En dat de show gewoon veel minder power heeft dan haar vorige tours. En dat ze soms gewoon oogt net alsof ze kan instorten. En aan de ene kant maken fans zich dus heel erg zorgen en vragen zich af, gaat het wel goed met haar? Maar aan de andere kant krijgt ze dus ook heel erg veel backlash. Want Ariana Grande is gewoon een voorbeeldfunctie. Ze is een van de grootste popsterren ter wereld. En alles wat zij doet, dat wordt gekopieerd en het wordt automatisch een. Haar make-up, haar haar, haar kleding, haar hele aesthetic, mensen kopiëren het. Dus heel veel mensen vinden het niet verantwoord dat ze zo dun op een podium staat, omdat jonge fans dit dus als voorbeeld zien. De ene groep zegt, Ariana, dit kan echt niet meer. En de andere zegt, her body, her choice. Wat vind jij ervan? Om een beetje in de trend te blijven van zelfbeeld, heb ik een nummer voor jullie klaarstaan, wat ik zelf al een tijdje niet meer heb gehoord en me weer helemaal terugbrengt naar mijn jeugd. Hier is Grace Kelly van Mika. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: And beautiful.
1: Hey Son van Samveld, Vice, MC4D en Aloe Black. Een hele mond vol. Je hoort hem hier op 92.0. Heb jij ook wel eens dat je het gevoel hebt dat iemand gewoon helemaal niet naar jou luistert?

American Girls van Harry Styles hier op 92.0. Hak op de tak zit er alweer op voor vandaag. We hadden het vandaag over diet culture. Volgende week ben ik weer terug met nieuwe items. We gaan nu luisteren naar een nummer van onze King of Pop. En dit nummer staat voor de derde keer in de top 40. Hij stond als eerste in de top 40 toen het nummer uitkwam. Daarna in 2009 toen hij overleed. En nu weer door de film Michael. Ik heb het over Michael Jackson en je hoort hem nu met Billie Jean.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: De

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus Van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

over day. Day is still golden. Winter drum. Living health.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Blaze.

International, do it. International.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

0: Ochtendhumeur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.